nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun 2 jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de 2e dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan er lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.

vaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en

werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daar op tot 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdragen

Draagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Een belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig vaak langer wachten met het laten doen van een test. De Verenigde Staten sturen 5000 extra militairen naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op een eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezingen van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas- of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten, en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: na de matinée met Hieke Goos.
1: Ja, luisteraars, welkom bij de matinée van donderdag 21 mei 2026 alweer. En ik ben hier natuurlijk niet alleen, hè, zoals elke week de laatste tijd. De laatste tijd zeker. Zit Jeroen Elzer hier naast mij.
2: Goedemiddag, luisteraars.
1: Ja, gezellig. En ja, in de techniekruimte, we kunnen hem gewoon niet missen.
2: Nee, zeker niet.
1: Alexander Hoog, ja. Helemaal leuk. Heeft ook alweer een fantastische playlist klaarstaan met leuke muziek. Van alles, heel divers, dus gaat allemaal voorbij komen.

0: we hebben natuurlijk ook gasten in de studio vanmiddag. Ja, om 14:15 al gaan we praten met Margaret Nijman. Zij is verbonden aan Dubbelbeek Bingo.
1: Oké. Okay.
0: Heeft dat ooit opgestart, zeg maar. Ik heb haar ook eens gesproken in een ander programma. Heel leuk.
1: Interessant.
0: Ja, en er is... Er wordt een bingo-marathon gehouden aankomende zaterdag. Gaat ze alles over
1: vertellen. Wat leuk.
0: Ja joh, kun je nog meedoen, denk ik. Weet ik niet.
1: Mag dat maar, op mijn leeftijd?
0: Tuurlijk.
1: Ja?
0: Ja joh.
1: Dus geen 65 plus?
0: Nee. Okay. Nee. Het moet ook een beetje leven in de brouwerij, hè? Dus. Maar om 14:30 is het tijd om te gaan praten aan de telefoon met Eva van der Vecht. Zij is de organisator van het Blue Light Event.
1: Okay,
0: Blue Light. Waar denk je dan aan als je hoort blauwe lichten? Nou, denk eens aan een zwaailicht.
1: Dan denk ik aan de politie.
0: Precies. Oh, politie.
1: Nou wordt het heel gevaarlijk.
0: Ja, nee joh, het wordt helemaal niet gevaarlijk. Maar het is heel leuk. Dat doen ze al voor een zoveelste keer. Dat is ook dit weekend weer. Nou, of volgend weekend. Maar dat horen we allemaal wel van Eva. En we gaan praten aan de telefoon met Jan Leerkes. Hij is van de organisatie KCVO. Ja.
1: Dat u het weet.
0: En dat is, dan kun je 2 dagen trainen als een international bij de KCVO. Straks ook hij aan de telefoon. Helemaal gezellig. We gaan luisteren. Ja, we gaan luisteren. Ach, het is prachtig weer, hè?
1: Zeker.
0: Er komt eindelijk een beetje lente in de tent. Hè? Lente in de tent.
1: Eindelijk.
0: Lente in de tenten. Ja, Pinksterweekend staat voor de deur. Dus
1: klopt.
0: Gaan de mensen er op uit.
1: Zeker, ja.
0: Ja, en wat heeft Alexander bedacht? Van, joh, ik ga gewoon Abel instarten. Abel met het liedje 3 dagen zon. Ja, en ik heb gekeken. Het is een liedje uit het jaar 2000 alweer.
1: 2000 alweer? Oh, is zo lang geleden? Oud. Je.

Het Apeldoornse gospelkoor Next Generation treedt op zondag 24 mei op tijdens de Pinksterdienst in de Grote Kerk

0: aan de Lolaan. Het koor, dat onder leiding staat van André Bijleveld, wordt hierbij begeleid door een piano. Voorganger van deze dienst is DS Hester Smits. De dienst begint om 10:00 in de Grote Kerk.
1: Oké, we gaan luisteren naar De Hier de Zon. Ja, De Hier de Zon uit 1984 van Glenn Frey. Klopt, hè?
0: Ja, klopt als een bus.
1: Okay. Nou, lekker luisteren.
0: Lekker nummer.

0: De heat is on, hè? Nou, het is hier ook een beetje warm aan het worden.
1: Zeker.
0: Al wel, hè? Ja, toch? Dus we houden het gewoon heel gezellig. 1984 had ik volgens mij al gezegd.
1: Ja, klopt.
0: De heat is on van Glenn Frey. Ja, en het staat op zijn album The All-Nighter.
1: Zo.
0: Ja, klinkt, hè? Oké. Okay. Ja. Goed, we gaan heel snel verder, want onze eerste gast is inmiddels gearriveerd.
2: Ja, zeker.
0: Zit hier in levende lijven, zit ze tegenover ons. Margaret Nijman. Welkom.
2: Dankjewel. Leuk om er te zijn.
0: Ja, hè, het is weer een tijdje geleden.
2: Ja, zeker. Ja,
0: dus het werd ook weer tijd.
2: Ja, zeker. Absoluut.
0: En je bent hier natuurlijk ook weer met een doel. Want ja, dubbelbeek bingo, daar kunnen we ook niet meer omheen.
2: Nee, dat klopt.
0: Ik weet nog dat je de allereerste keer hier was om het aan te kondigen.
2: Ja.
0: Hè, het zou gaan starten en zo. Nou, het is inmiddels al hoeveel jaar bezig?
2: Nou, we vieren bijna een jubileum. Dan bestaan we 1 jaar, dus... Nog een maandje en dan bestaan we eindelijk 1 jaar.
0: Heerlijk, toch?
2: Ja, dat is echt fantastisch. Het is echt heel erg leuk om te zien dat een initiatief wat begon van... Nou, hè, dan hebben we een beetje

0: beetje leuk tijd verdrijven. Ja, dat dat eigenlijk zo goed aanslaat en dat mensen daar heel positief op reageren. En dat we ook elke week nieuwe bezoekers zien.
1: Ja,
0: en
1: dat is leuk.
0: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Nieuw publiek.
0: Ja, nieuw publiek. En wat ook echt heel bijzonder is, is toen we hier met elkaar aan begonnen, was mijn eigen vooroordeel eigenlijk een beetje van, nou, zullen wel veel oudere mensen komen.
2: Dat zei ik dus net ook.
0: Jullie zitten te lachen.
1: Nee, maar dat is ook wat, ja, wat jij zei, Jeroen. Mag ik daar dan ook wel komen?
2: Ik dacht dat het was voor 65-plussers.
0: Nee, helemaal niet. Kijk. Dat is zo leuk. Het is echt voor iedereen in Apeldoorn en omgeving. Kijk om aan. Een leuk moment in de week te hebben. Om contact te hebben met elkaar. En het mooie is dat het stoffige imago, wat kennelijk nog leeft, ongelooflijk, dat dat er een beetje van afgaat. En dat we steeds meer ook jongere mensen gewoon zien, die het echt zien als een avondje uit. Ja, een leuke onderbreking in de week, nieuwe mensen ontmoeten. En natuurlijk het hoofdspel is bingo. Maar we zien gelukkig ook dat heel veel mensen gewoon de tijd gebruiken voordat ze binnenkomen om met elkaar in contact te komen en even een ander spelletje met elkaar te doen. Dus ja, dat maakt ook dat veel jongere, steeds jongere mensen ook
2: dat
0: gewoon
2: is mooi.
0: Komen. Ja,
2: dat is mooi.
0: Fantastisch.
1: Ander spelletje, kaartspelletje.
0: Kaartspelletje,
1: of zo.
0: Even met de dobbelstenen, Yahtzee. Gewoon waar ze zin in hebben, dat ze dat gewoon even meenemen. Ja. Want onze zaal gaat best wel vroeg open. Mensen kunnen al vanaf 6:30 binnenkomen. Terwijl we met het echte spel pas om 8:00 beginnen. Ja. Maar dat doen we expres. Ja. Zodat je inderdaad de rust en de ruimte hebt om even met elkaar te kletsen. En een spelletje te doen. Ja. Dus
1: gezellig. Voor de sociale contacten. Ja. Even lekker warm houden weer.
0: Ja, zeker.
1: Helemaal goed.
0: Ja.
1: Hartstikke mooi. Nou, jullie zitten aan de Dubbelbeek, toch?
0: Ja, zeker. Aan de Dubbelbeek in het Denksportcentrum. Dat is echt een fantastische locatie natuurlijk. Waar we een mooie zaal hebben. En nu met het warme weeropkomst zijn we ook heel blij dat we lekker airco hebben.
2: Nou, want, dat is helemaal ideaal.
0: Ja,
1: fijn.
0: Dat is echt heel fijn. En het is gewoon een hartstikke mooi centrum. En één keer in de week op dinsdagavond maken we daar natuurlijk gebruik van. Ja, en nu komt het allerleukste natuurlijk. Nu gaan we aankomende zaterdag er ook gebruik van maken.
1: Ja, want wat is er zaterdag aan de hand?
0: Ja, zaterdag dan hebben we een hele bingo marathon, hele bingo dag. Dan gaan we ook weer vroeg starten. En het leuke is dat we de hele dag natuurlijk gaan bingoen, maar dat we ook een lekkere lunch hebben. 'S Avonds lekker diner met elkaar. Dan hebben we echt gewoon een dagje uit.
1: En hebben de mensen zich waarschijnlijk wel voor moeten opgeven.
0: Ja, zeker.
1: Of kan het nog steeds?
0: Nee, helaas. Nee.
2: Jammer.
0: Ja.
2: Jammer.
1: Het zit vol.
2: Ja.
0: Het zit hartstikke vol.
1: Joh.
0: Ja, toen we met onze groep vrijwilligers, want we zijn allemaal vrijwilligers die dit organiseren voor de mensen in Apeldoorn en de omgeving. Toen we eraan begonnen, toen dachten we, oh, wat zou het leuk zijn als we 85 mensen bij elkaar kunnen brengen die dit leuk vinden om te doen. Want we hadden natuurlijk wel gehoord dat ze dat wel leuk vonden om te doen. Nou, het zou leuk zijn als dat zou lukken. Nou, en we hadden eigenlijk binnen no time hadden we inderdaad 85 mensen die zich van tevoren inschreven van, nou, we willen dat. Nou ja, en toen het werd gekkenhuis.
1: Ja.
0: En we hebben gezegd, nou ja, we moeten het ook nog allemaal goed en gezellig kunnen organiseren, dat iedereen er gewoon van kan genieten. Dus met 140 mensen hebben we gezegd, we zitten vol. Ja, en toen was er nog één mevrouw, die wilde echt wel heel graag. Dus we zitten op 143 bezoekers en dat is echt wel de max.
1: Oh,
0: ja.
1: Wat fantastisch dat het zo is uitgedijd.
0: Ja, ja, geweldig. Hè?
1: Heerlijk, hè?
0: Ja.
1: Maar dat komt natuurlijk ook door de aandacht die je hier krijgt en in de krant.
0: Ja, zeker.
1: Maar ook de mond-tot-mond reclame.
0: Ja.
1: Mensen gaan het vertellen.
0: Ja, ja, het is echt heel bijzonder. Want toevallig, ik had eergisteren nog eventjes, omdat iemand een allergie had voor het avondeten, contact. En toen vertelde die mevrouw mij van, nou, we verheugen ons zo erg erop. En we hebben er heel veel zin in. En zo leuk, mijn vriendin uit Dalfsen, die komt helemaal vanuit Dalfsen.
2: Helemaal uit Dalfsen?
0: Ja.
2: Jeetje.
0: Om mee te doen. Ja, en ik weet het verhaal van mensen uit Leeuwarden. Ja, dus,
2: helemaal uit Friesland, zo.
0: Ja, het is echt heel bijzonder om te zien. En ook echt heel, heel erg leuk dat mensen van heinde en verre komen om zo'n dag mee te maken.
1: Fijn, toch? Dus aankomende zaterdag.
0: Ja.
1: De Dubbelbeek Bingo Marathon.
0: Ja.
1: Hoe laat begint dat?
0: Nou, zoals gezegd, we gaan vroeg openen onze zaal natuurlijk weer. Dus we vanaf 9:30 komen de mensen binnenlopen. En dan staat er lekker koffie en thee en een koekie klaar. En om 11:00 starten we met het spelletje. En dan spelen we een aantal rondes. Dan gaan we de lunch in. Ja, en zo loopt de hele dag natuurlijk door. En we verwachten tussen 8:30 en 9:30 verwachten we klaar te zijn. Maar dat weet je natuurlijk nooit.
2: Nee.
0: Want ja, de ene keer gaat het iets sneller dan de andere keer.

0: Ja, ja, dus, precies. Maar goed, rond 8:30, 9:00 dan verwachten we dat, dat de dag voorbij is.
1: Ja, ja. Dan zit de Dubbelbeek Bingo Marathon erop.
0: Ja.
1: Zijn er ook nog prijzen mee te winnen?
0: Ja, zeker. Ja. Het zijn geen schokkende prijzen natuurlijk.
1: Nee,
0: maar mensen,
1: dat moet ook niet.
0: Nee, we hebben ervoor gekozen om, net als onze normale, supergezellige, normale bingo, hebben we er wel voor gekozen om geldprijzen te doen. Want we vinden het heel erg belangrijk dat we niet mensen weer opzadelen met het zoveelste broodrooster of de koffie. De
2: kaarsenstandaard. Een beetje afgezaagd altijd, die cadeautjes, dingetjes. Ja.
0: Nou ja, dat is het ook. En je weet niet waar iemand echt behoefte aan heeft. Dus, dus we hebben ervoor gekozen om kleine geldprijzen uit te delen.
2: Oh, dat is leuk.
0: Ja, dan kunnen mensen gewoon zelf kiezen van, ik ga mezelf eens lekker verwennen. Mm-hmm. Wat ik ook heel vaak terug krijg te horen van onze bezoekers, die zeggen, ja, zo leuk, ik kom elke week en ik heb een speciaal bingo portemonneetje. Als ik dan een keer iets win, doe ik het daarin. Dat spaar ik op. En dan één keer in het jaar ga ik met mijn kleinkinderen dit of dat doen. Of we gaan een dagje weg. Of we gaan lekker een ijsje ergens eten. Ja. Dus dat zeg
1: ik. Hartstikke leuk. Zo is dat. Vind ik ook veel beter. Onderhand staat ieder zijn huis vol met prularia en toestanden.
0: Juist.
1: En nee, veel beter zo.
0: Ja.
1: Om het op deze manier te doen.
0: Goed om te horen.
1: Die elke dinsdag zijn jullie er.
0: Ja.
1: Over de reguliere bingoavonden.
0: Mm-hmm.
1: En die beginnen dus ook, wat je zei, om 8:00. Maar de deur is om
0: half zeven
1: open.
0: Ja.
1: Daar kunnen mensen nog wel zich gewoon voor aanmelden? Of kan gewoon ingelopen?
0: Nee, aanmelden hoeft helemaal niet. Je bent gewoon altijd welkom.
2: Je kan gewoon ook 28 jaar, allemaal naar binnen.
0: Ja, gewoon naar binnen. Ja, zeg maar, bingo is zeg maar een beetje het nieuwe, het nieuwe bowlen. Zo, je moet het zo zien. Vroeger gingen mensen allemaal met z'n allen naar de bowlingbaan of zo. Joh, kom gewoon gezellig lekker naar de bingo.
2: Wauw, die trend die kende ik nog niet. Jij wel, Hieke?
0: Nou,
1: ik heb het wel eens eerder gehoord.
2: Maar leuk,
1: hartstikke leuk.
2: Grappig.
1: Nou, er kan voor aankomende zaterdag niet meer opgegeven worden. Het zit helemaal chock vol.
0: Ja.
1: Maar het is wel heel leuk om het gewoon te weten.
0: Jazeker.
1: En toch ook volgende week dinsdag eens even bij jullie te gaan kijken.
0: Ja, absoluut.
1: En meespelen.
0: Ja, meespelen, kijken en in het achterhoofd houden. Want als ons dit lukt en iedereen is mega enthousiast, dan komt er natuurlijk een nieuwe datum.
1: Tuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja, leuk.
0: Ja, en nu was het voor ons ook best wel spannend. Want het valt natuurlijk in een bijzonder weekend.
1: Mm-hmm.
0: En eerst dachten we, oh jee, gaat het dan wel goed? Maar eigenlijk zien we dat het heel mooi is dat het in dit weekend valt. Omdat het een Pinksterweekend is.
1: Ja.
0: En veel mensen zijn weg.
1: Ja.
0: En dat is ook weer zo'n moment dat er ook een groep mensen is waarvan ze zeggen, ja, iedereen is weg, ik blijf alleen over. Dus dit vonden we zelf, stom toeval eigenlijk, juist zo mooi om het in zo'n weekend te plannen.
1: Ja.
0: Omdat die groep mensen dan niet alleen is, maar gewoon onder de andere mensen is. En toch een hele leuke dag en een gezellig Pinksterweekend hebben.
1: Supergoed. Hartstikke fijn.
0: Wellicht met een nieuwe datum ook ergens.
1: Gaat gewoon ook weer volle bak worden, dat weet ik nu al.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk. Margaret?
0: Ja?
1: Zijn jullie ergens op de socials nog te vinden? Even als afsluiting van dit gesprek?
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. We, Instagram en zo, dat hebben we wel, maar niet zo actief. Maar Facebook kun je ons heel goed op terugvinden. We hebben eigen Facebookpagina, Dubbelbeek Bingo, op Facebook. En daar kun je eigenlijk elke week een nieuwsupdate verwachten. Of aankondiging. En daar kun je ons ook via op bereiken. Dus zeker even kijken als je meer wil weten.
1: Dubbelbeek
0: Hou hem in
1: bingo.
0: De gaten.
1: Ja. Nou, dankjewel voor dit moment.
0: Ja,
1: heel
0: erg bedankt.
1: Veel plezier en succes komende zaterdag.
0: Dankjewel.
1: En met alles wat jullie al die dinsdagen nog gaan doen. En laat het ons vooral weten.
0: Ja, heel graag.
1: Als er weer zo'n hele leuke bijeenkomst is.
0: Zeker.
1: Dankjewel.
0: Dank jullie wel.
1: We gaan luisteren nu naar André van Duin met zijn liedje Bingo.
3: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik koop altijd loodjes per dozijn. Aan alle spelletjes doe ik mee. Van kranten, radio en

0: geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Gelijk in het rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer aan mee. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?
2: Bingo!
3: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
4: Tijd voor het weer. Het weer van vandaag ziet er als volgt uit. We krijgen een afwisseling van zon- en wolkenvelden en op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag liggen de temperaturen tussen de 17 à 20 graden bij een matige wind uit het noordwesten. Het voelt daardoor aangenaam aan, zeker wanneer de zon even doorbreekt. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op. Het blijft rustig en droog, met temperaturen die dalen tot ongeveer 7 graden. Kijken we naar de komende dagen, dan blijft het licht wisselvallig lenteweer. Er zijn regelmatig zonnige perioden, maar af en toe trekt ook een bui over het land. De temperaturen blijven redelijk op niveau, met maxima rond de 16 tot 18 graden. En dan alvast naar het Pinksterweekend. Op dit moment ziet het weerbeeld er behoorlijk vriendelijk uit. We krijgen waarschijnlijk een mix van zon en wolken, met slechts een kans op een kleine bui. De temperaturen liggen rond de 18 graden, waardoor het prima weer lijkt te worden voor festivals, terrasjes en andere buitenactiviteiten. Vooral tijdens de droge periode voelt het aangenaam aan. Kortom, een rustig en vriendelijk weerbeeld met af en toe wat zon, en ook Pinksterweekend lijkt het voorlopig goed mee te werken. Dit was het weerbericht.
5: We gaan luisteren nu. Ik vond het een heel fijn weerbericht trouwens.
4: Ja?
5: Ja, heerlijk. Ik verheug me op de komende Pinksterdagen.
4: Wie niet?
5: We gaan naar Bata Ilic met Mikaela uit 1972.

0: Nou, we gingen even terug in de tijd. Hè. 1972 is dit nummer gemaakt door Bata Ilic, de man uit Servië. Geboren 30 september 1939. En als ik dan heel snel reken, dan is hij inmiddels 86 jaar. En of hij ook nog muziek maakt, ik heb geen idee. We kunnen het hem een keer gaan vragen, maar ja, dan moet je wel heel ver weg. Hè. Hebben we gewoon geen tijd voor. Nee. Waar we wel tijd voor hebben, is nu praten met Eva van der Vecht. Want die is aan de telefoon.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Eva. Welkom Hallo. In de uitzending. Hallo.
1: Dank.
0: Ja, er staat heel iets leuks op het programma, hè? Komende zaterdag en zondag uit mijn hoofd.
1: Volgend weekend. Dus nog één weekje wachten.
0: Oh ja, nou, ik ben alweer te snel, hè? Maar goed, wel heel leuk. En dan kunnen de mensen het allemaal alvast in de agenda schrijven.
1: Zeker.
0: Het Blue Light United Event, zo heet het.
1: Klopt.
0: Mondvol, maar vertel eens.
1: Afgekort mag je blue zeggen. Dat maakt het wat makkelijker misschien.
0: Blue, blue. Ja. Volgende week dus. Vrijdag en zaterdag, hè?
1: Ja, dat is correct. Ja, donderdag beginnen we eigenlijk al. Maar daar ga ik denk ik straks wat over vertellen.
0: Nou, vertel maar. Vertel eens, wat houdt het in, dat blue?
1: Ja, nou, blue is een sportevenement voor hulpverleners. Dus voor mensen die werken bij politie, brandweer, ambulance, gevangeniswezen, et cetera.
0: Ja.
1: En het evenement strijkt voor de derde keer neer in Apeldoorn volgende week. We hebben meer dan 1500 sporters uit het hele land die gaan deelnemen aan meer dan 10 sporten.
0: Zo.
1: Maar daarnaast hebben we op de donderdag ook iets heel leuks voor het publiek, voor de inwoners van Apeldoorn. Ja. Want op het Marktplein organiseren we dan een veiligheidsplein.
0: Ah, vertel. Hoe gaat dat eruit zien dan?
1: Nou, daar kun je eigenlijk alle hulpverleners die ik net noemde, kun je daar ontmoeten. Dus daar staan voertuigen, er zijn escape rooms, demonstraties en stands. Dus heel erg leuk voor kinderen en gezinnen, maar eigenlijk voor iedereen om daar even langs te komen. Ja. En het werk van hulpverleners te zien en te leren kennen.
0: En ik verwacht dan ook wat blauw licht en zo, blauw zwaailicht.
1: Zeker, daarom heet het blue.
0: Ah, leuk. Ja, dat vinden kinderen altijd fantastisch, toch?
1: Als ja, maar, zeker, absoluut. Is. Ja,
0: oké. Okay. Heel goed, leuk. Dat is dus volgende week donderdag. En hoe laat begint dat?
1: Ja, dat begint om 12 uur en we zijn er tot 10.
0: Ja.
1: En het leuke is, als je dan toch komt, dat je ook vanaf 5 uur kan meelopen met diverse wandelroutes die starten vanaf het Marktplein.
0: Oh, en waar gaan die wandelroutes dan heen? Gewoon door de stad? Nou,
1: ja, we hebben verschillende afstanden. Die zijn allemaal te vinden op de website. Maar we hebben 2,5 en 5 kilometer en 10 kilometer.
0: Ja.
1: En de kortere routes die gaan inderdaad langs door de stad. En de lange route gaat ook de natuur in. Maar daar staat allemaal meer informatie over op onze website.
0: Oké. Okay. En die website, nou, daar komen we straks nog wel even op terug. Dat is, alles op zijn tijd, zeg ik dan maar.
1: Alles op zijn tijd, zeker.
0: Maar dat is wel een hele lange dag dan, als jullie daar al zo vroeg en tot zo laat aanwezig zijn.
1: Ja, dat wordt een lange dag, maar we hopen eigenlijk op deze manier eigenlijk voor iedereen een tijdstip te kunnen creëren die past. Hè. Dus middags misschien voor scholen en BSO's en 's avonds dan wellicht wat meer gezinnen en kinderen en met de ouders. En inderdaad sportievelingen die zin hebben om te gaan wandelen natuurlijk. Ja. Dat kan dan uit je werk natuurlijk ook.
0: En jullie hebben dan het hele Marktplein in gebruik?
1: Ja. Ja, klopt.
0: Nou, dat wordt een heel spektakel, joh.
1: Ja, dat hopen we wel.
0: Hartstikke leuk. En het is gratis.
1: Ja, het wordt wel tof. We hebben echt hele leuke grote. De twee escape rooms, die zijn ook echt heel groot.
0: Mm-hmm.
1: Dus één is een drugslab bijvoorbeeld. Daar kun je ook echt kennis maken met hoe de politie dat samen met alle andere diensten opspoort.
0: Yeah.
1: En we hebben ook inderdaad echt een aantal geüniformeerden die er ook bij zijn om het allemaal uit te leggen en te vertellen. Dus het wordt echt wel heel erg leuk. Ja, de brandweer gaat een hele gave een soort demonstratieplek ook inrichten. Dus dan kun je ook allerlei behendigheidsdingen doen die de brandweer moet doen. Bijvoorbeeld als we ook fitheidstesten moeten uitvoeren.
0: Oh, ja.
1: Dus je komt echt wel goed in aanmerking met het werk van de brandweer en de politie en andere diensten. Ja, zeker.
0: Volgende week donderdag dus, 28 mei van 12 uur 's middags tot 9 uur 's avonds staat hier.
1: 10 uur 's avonds, ja.
0: 10 uur, ja. Marktplein Apeldoorn, dat is toegang is gratis.
1: Ja.
0: En je kunt inderdaad, de media kit is hier te downloaden, staat er ook nog bij. Website bluelightunitedevent.nl.
1: Yes, dat klopt.
0: Ik denk als je Blue, even kijken.
1: Google,
0: als je,
1: Blue Apeldoorn.
0: Blue Apeldoorn, dan kom je er ook al. Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja, dat is net iets makkelijker. Dat staat er bovenaan. Ja.
0: Dat is dan donderdag.
1: Ja.
0: Maar we gaan vrijdag en zaterdag gaan we genieten van ook een heel leuk event. En jij zei het al, er zijn 1500 deelnemers uit heel Nederland.
1: Hè? Ja, klopt.
0: Ambulance, politie, brandweer. Nou, allerlei andere hulpdiensten die er maar bestaan. zijn dus daar bezig. De Koninklijke Marechaussee zie ik ook nog staan. BOA's.
1: Ja, zeker.
0: De Dienst Justitiële Inrichtingen, de DJI. Helemaal
1: ja,
0: vol.
1: Ja, dus het gevangeniswezen.
0: Ja, ambulance. Ja. Die zijn dus allemaal daar actief op die vrijdag en die zaterdag.
1: Klopt, ja.
0: En dat waar is dat?
1: Ja, dat gaat voornamelijk in en om het Orderbos plaatsvinden. Dus in het Orderbos zelf op het veld hebben we ook een aantal sporten. Dat is voor het publiek natuurlijk ook hartstikke leuk om naar te komen kijken.
0: Ja.
1: We hebben daar bijvoorbeeld boksen, maar we hebben ook echt typische bloemsporten. Dus dat zijn sporten waar wij zelf, nou eigenlijk weer net als met die fitheidtesten waar ik het net over had, programmaonderdelen hebben ontwikkeld.
0: Ja.
1: Obstacle run, dat gaat allemaal daar plaatsvinden. En we gebruiken ook de verenigingen die eromheen liggen. Dus bijvoorbeeld de voetbalvereniging en dergelijke.
0: Oh, ja. Ja.
1: En ook het hardlopen start bijvoorbeeld in het Orderbos. En het leuke ook van die sport, maar ook de fietstoertochten, zijn ook open voor het publiek. Dus daar hoef je geen politie of brandweerman voor te zijn om aan mee te mogen doen. Dus daar kun je je ook nog voor inschrijven.
0: Ik hoef me niet te verkleden. Dat hoeft niet.
1: Nee, dat hoeft dan niet. Je kan gewoon daaraan meedoen. Ja,
0: ja,
1: zeker.
0: Okay.
1: Ja. En die dag sluiten we dan gezellig af voor de deelnemers in het Orderbos met een barbecue. Dat is dan wel echt voor de deelnemers.
0: Ja.
1: En dan hebben we dan ook nog een gezellige houseband en die lekker muziek speelt. En Xander de Bisonnier komt optreden. Dus dat wordt nog wel een gezellige avond ook in het Orderbos. Ja.
0: Die Xander die komt zo meteen ook hier bij ons zingen, joh.
1: Gewoon al. Dat is toevallig.
0: Via een plaatje wat we draaien. Het staat
1: klaar. Nou, kijk, dat is
0: Xander
1: leuk.
0: Ja. Ja. En deze heeft getiteld De Wereld Redden. Dus dat gaan we gewoon even lekker zo meteen laten horen. Ja,
1: heel goed.
0: Leuk aan,
1: en dat past, het redden past ook goed bij hulpverlening, toch? Want
0: toch?
1: Dat is wel wat wij dagelijks voor ons allemaal doen. Ja.
0: Ja, ik vind zeker. Ben je zelf ook het een of andere hulpverlener?
1: Nee, ik ben echt van een evenementenbureau. Dus wij zijn echt de organisator van dit evenement. Maar ik draag het wel een enorm warm hart toe. En ik vind het heel bijzonder. Ik mag al een aantal jaar meedraaien in deze wereld op deze manier.
0: Ja.
1: En ik vind het heel bijzonder hoe deze hulpverleners zich dag in dag uit inzetten voor onze veiligheid. En ik vind dat ze ook echt zo'n mooi sportweekend verdienen. Om lekker met elkaar buiten het zware werk om en de dagelijkse omstandigheden die ze toch wel moeten aangaan, om het zo te zeggen.
0: Ja,
1: dat ze ook gewoon een leuk weekend met ontspanning en gezelligheid kunnen bieden. Maar ook ontmoetingen, dat vinden ze zelf ook heel waardevol. Ja. Het is natuurlijk ook heel leuk om je collega's uit een ander deel van het land te ontmoeten.
0: Ja,
1: of op collega's van andere diensten.
0: Ja.
1: Dus dat maakt dit echt een heel mooi evenement. Ik draag het zeer warm hart toe.
0: Nou, hartstikke mooi. Volgende week vrijdag en zaterdag dus 29
1: zeker.
0: En 30 maart in het Orderbos.
1: Yes.
0: Blue Light United Event, oftewel Blue. Is ook te vinden. En dan natuurlijk donderdag kunnen we met z'n allen gewoon lekker gratis naar het Marktplein voor die ontzettende gezellige sportieve, toch wel ook, dag. Veiligheidsplein hebben jullie het genoemd. Gratis voor het publiek. Van 12 uur middags tot 10 uur 's avonds. Van allerlei activiteiten. Inclusief ook toch nog weer wandelroutes. Ik zou gewoon eens kijken op de website van bluelightunitedevent.nl. Nou, dat was het volgens mij, hè? Ja.
1: Volgens mij ook, ja. Hartstikke leuk.
0: Hartstikke
1: bedankt dat we ons verhaal even mochten doen.
0: Bedankt voor je enthousiaste verhaal, Eva. Heel veel
1: graag
0: succes
1: gedaan.
0: Ook. En met de puntjes op de i zetten.

0: bij jou.
1: Nou, die Xander toch, hè. Ja, 2012 heeft hij dit liedje gemaakt. We gaan even luisteren. Ja, Alexander vond het noodzakelijk om een Oekraïens liedje klaar te zetten. Ja, en dan ga ik toch echt mij niet wagen aan de Oekraïense titel. Dat ga ik echt niet doen. Dat kan ik niet. Nee. Maar het is wel de Oekraïense singer-songwriter Kristina Solovy. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die heeft dit geschreven en ook gezongen. Daar gaan we nu naar luisteren. En het gaat dus over een poëtisch liefdeslied. De tekst verkent de kwetsbaarheid van een intense relatie en vraagt de geliefde om samen bruggen te verbranden. Nou, dan kan ik heel veel zeggen nog over die tekst. Maar weet je, het is gewoon een mooi liedje. En we gaan er nu naar luisteren.

0: Wie anders dan jij? Dat was de titel van dit liedje, gezongen door Christina Solovi. Poëtisch liefdeslied, zoals ik al zei.
1: Het was prachtig.
0: Ja, mooi, hè?
1: Het was prachtig.
0: Ja, Alexander heeft het gekozen omdat, ja, weet je, in dit huidige nieuwsbeeld,
1: ja, klopt,
0: hoor
1: ja.
0: je niet zo heel veel meer over Oekraïne en
1: niet
0: alles
1: echt,
0: wat daar misgaat en zo. Het is allemaal Gaza en, nou ja,
1: en vooral
0: Israël
1: nu heel veel Iran natuurlijk.
0: Ja, vreselijk.
1: En oorlog met Amerika allemaal, natuurlijk. Ja.
0: Het is echt,
1: dus Oekraïne sneeuwt een beetje onder deze oorlog. Maar het is
0: echt
1: steeds
0: een rommeltje.
1: Heel
0: echt waar.
1: Ik had nog wel een vraagje. Waar stond het nummer eigenlijk voor? Had het een betekenis?
0: Ja, het is een poëtisch liefdeslied.
1: Een poëtisch liefdeslied?
0: Ja. En de tekst verkent de kwetsbaarheid van een intense relatie en vraagt de geliefde om samen bruggen te verbranden.
1: Zo dan.
0: Dat was het.
1: Jeetje.
0: Ja. Maar ik ben er even ingedoken en wij hebben hier in Apeldoorn, alleen in Apeldoorn, hè,
1: ja,
0: hebben wij hier 1223 Oekraïners wonen. Die in 4 jaar geleden, want zo lang duurt die oorlog dus al.
1: Ja.
0: Vreselijk, hè?
1: Al een hele lange tijd.
0: Die zijn gevlucht uit hun eigen land en hebben hier en verder ook in heel Nederland zijn heel veel Oekraïners ondergebracht. Maar hier in Apeldoorn, waar we het dan toch over hebben, wonen er op dit moment 1223.
1: Poep.
0: Ja.
1: Dat is een heel aantal.
0: Heel aantal.
1: En de oorlog is nog niet voorbij.
0: Nee, bah, is nog geen zicht op, helaas.
1: Maar goed.
0: Maar waar we wel zicht op hebben, is dat jij nu een gast aan de telefoon hebt.
1: Nu aan de lijn hebben wij Jan Leerkers van KCFO.
0: Ja.
2: Ja, goeiedag, hoi.
1: Hey,
0: goedemiddag.
1: Jan. Hey, meteen om met de deur in huis te vallen. Waar staat KCFO voor?
2: Het is ten eerste KCVO.
1: Oh, ja, KCVO.
0: Het is de korte F.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Sorry, excuus.
2: Ja, ik dacht al, laat ik je er niet meteen op aanvallen. Maar...
1: Mag hoor.
0: Maar wel goed gedaan hoor, ja.
1: Mag hoor.
2: Ja. Ja, ja, ja. Nee, het staat voor Katholieke Concordia Vincit Omnia. En Concordia Vincit Omnia staat voor Eendracht Overwint Alles.
0: Eendracht Overwint Alles.
1: Zo, dat is
0: een
1: hele... Ja,
0: dat is ook zo.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou,
1: hey, Jan, jullie
2: dus
1: hebben
2: dat
1: een...
2: Is de...
1: Een voetbalevenement, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja, nee, daarom. Dat is in juli hebben we 2 dagen jongeren, dus gewoon van 6 tot 14 jaar. Iedereen die erin geïnteresseerd is, kan 2 dagen echt als een soort prof leven. Het begint 's ochtends vroeg en eindigt aan het eind van de middag. En dan kun je de hele dag alleen maar met voetbal bezig zijn onder leiding van professionele trainers.
1: Oké.
2: Okay. KCVO werkt sinds deze zomer, moet eigenlijk zeggen, gaat vanaf deze zomer. Het is echt mooi weer, dus ik denk al even, het is al zomer, maar gaat vanaf deze zomer samenwerken met Frontrow.

0: organisatie van de broer van Arne Slot, de trainer van Liverpool.
1: Ja.
0: En hij biedt eigenlijk met professionals ondersteuning aan amateurverenigingen in heel Nederland. En als een van de gevolgen, maar dat is niet het juiste woord gevolgen, maar als een van de, ja, de dingen die daaruit voortvloeien, is het feit dat we ook twee dagen voetbaldagen hebben bij KCWO. Waarin iedereen op een ontspannen, leuke manier, althans van die leeftijd, mag meedoen en zijn eigen vaardigheden kan verbeteren en gewoon kan genieten van twee leuke dagen die helemaal bol staan van voetbal.
1: Leuk. Hey, moet je lid zijn van KCWO?
2: Ja, het is heel een vereniging.
0: Nee. Dat hoeft niet. Dit is voor iedereen.
1: Dat is leuk.
0: Je moet wel even, als je dat zou willen, naar de site van KCVO, mm-hmm. kcvo.nl. Mm-hmm. En daar staat een link waarbij je dus via FrontRow kunt aanmelden.
1: Ja.
0: En dan regelen zij alles, want er is bijvoorbeeld ook, omdat het de hele dag duurt, is er natuurlijk ook een lunch voor de jongeren en kinderen. Er zijn speelactiviteiten naast het voetbal. En ze krijgen ook allemaal een tenue. Mm-hmm. Wat ze ook mogen meenemen na afloop. En er is ook een onderling toernooi. Dus in alles wordt er aan ze gedacht.
1: Ja.
0: Maar je moet er dus alleen eventjes voor naar de site van KCVO. Daar staat een link. En dan kun je je aanmelden. En dan kun je via die link kun je ook verder informatie krijgen.
1: Kijk aan. Hey Jan, ik las iets over Binky's Playground. Wat kan je dan verwachten?
0: Dat is inderdaad dat spelen wat dan voor de kinderen er ook is. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment, kijk, het punt is, iemand van 14, die zal natuurlijk al veel actiever en fanatieker puur met voetbal bezig zijn dan iemand van 6. Mm-hmm. Maar iemand van 6 kan zich dus ook eventjes gewoon daarop uitleven.
2: Ja, want voor alle markten thuis dus.
1: Van alle markten thuis. Ja.
0: Ja, dat is heel mooi uitgedrukt.
1: Ja. Hey, en naast die trainer, zijn er ook nog andere professionals bij het voetbalspektakel aanwezig?
0: Nee, het zijn nu geen beroemde voetballers of zo. Want dat zijn natuurlijk wel de mensen die dan zelf alweer in voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn.
1: Ja.
0: Het WK duurt tot 19 juli. Maar op 21 juli beginnen de eerste clubs alweer met de Europese wedstrijden. Kijk. Dus iedereen is dan volop bezig om zich voor te bereiden. Dus het is wel puur met onbekende mensen. Maar het is wel dat je je toch heel erg leuk kunt ontwikkelen. Dat je toch wel met professionals werkt die ervoor zorgen dat jij in die dagen misschien toch ietsjes beter wordt. Of iets meer plezier aan voetbal gaat beleven. Mm. Maar vooral is het ook gewoon, je hebt 6 weken vakantie. En wie weet ga je pas in augustus op vakantie met je ouders. Ja, dan ben je toch even 2 dagen helemaal onder de pannen. Ja. In een ontspannen voetbalsfeer.
1: Lekker. En jullie introduceren ook iets nieuws. FrontRow, een soort van evenement, iets nieuws. Wat jullie
0: dat is de organisatie die ik net benoemde.
1: Ah,
0: van die broer van Arne Slot.
1: Ah.
0: En die gaat dus in het nieuwe seizoen, en dat is dan wel echt voor leden.
1: Mm-hmm.
0: Gaan ze in het nieuwe seizoen, gaan ze alle jeugdspelers van de club gaan ze helpen. Dus ze gaan alle trainers gaan ze begeleiden bij de wekelijkse trainingen. Maar ze gaan dan ook vaak kijken. Ze komen bij wedstrijden kijken. En we gaan dan iedere keer, want ja, hoe je dat bent of keert, als amateurvereniging, je werkt met vrijwilligers.
1: Mm-hmm.
0: En die geef je zoveel mogelijk handvaten om het zo goed mogelijk te doen. Maar je bent natuurlijk geen professional.
2: Nee.
0: En deze professionals die doen dat dus bij meerdere verenigingen. Maar die komen dus ook bij ons. Om dan te kijken wat ze allemaal, en dan ook voor alle leden. Dus niet alleen voor degene die goed kunnen voetballen, maar ook voor degene die er minder goed in zijn.
1: Ja. Ja.
0: Als zij toch ietsjes beter worden, halen ze er misschien toch meer plezier uit.
1: Ja, zeker. Laten we het hopen voor ze.
2: We gaan even resumeren. Ja. Deze geweldige leuke dagen, die zijn dus op 21 en 22 juli.
0: Ja.
2: Sportpark De Egelbeek, daar wordt het gehouden?
0: Ja.
2: In fase, is dat?
0: Helemaal goed.
2: Ja.
0: Helemaal goed.
2: Opgeven kan nog tot 1 juni?
0: Nee, het is 1, dan heb je korting.
2: Oh,
0: daarna
2: dan heb
0: je ook nog aanmelden.
2: Je kan
0: laat maar zo zeggen, als je je voor 1 juni aanmeldt, krijg je nog korting. En na 1 juni loopt het gewoon door.
2: Maar tot hoe lang kan ik me dan opgeven?
0: In principe gewoon tot kort voor die tijd. Maar op een gegeven moment als het vol zit, zit het vol natuurlijk.
2: Vol is vol, dat klopt.
0: Ja. Ja. Dus dat is wel iets waar je dan rekening mee moet houden.
2: Ja, precies.
0: Maar je moet, dus ik zou zo zeggen, doe het zo snel mogelijk als je interesse hebt. Maar stel,

0: je weet nog niet precies hoe de vakantie gaat lopen. Dan kun je als ouder ook zeggen, nou wachten nog heel even en dan doen we het ergens in juni.
1: Ja, en waar kunnen, waar kunnen de mensen zich aanmelden?
2: Op de website.
0: Je kunt naar de site van KCVO, www.kcvo.nl. En dan staat daar een link, staat het bericht van dat het gehouden wordt. En als je daarop klikt, staat er ook een link waarbij je kunt aanmelden.
2: Nou, okay, lijkt top. Me allemaal heel erg duidelijk.
1: Ja, zeker.
2: Leuke activiteit voor
1: hey
2: de
1: Jan,
2: kinderen.
1: Bedankt.
0: Ja, graag gedaan weer.
2: Ja, dankjewel, Jan.
0: Dank jullie uitzending nog. Hè.
2: Dankjewel, komt goed hoor. Ja, okay. Tot ziens.
0: Hoi, hoi, hoi.
2: Dag, doei doei. We gaan luisteren naar Forcha.
3: Forcha.
2: Ja, van Nelly Furtado. En daarmee gaan we ook dit eerste uur alweer afsluiten.
3: Het zit gaat snel. Op.
2: Na het nieuws van 3 uur zijn we gewoon weer gezellig terug. Met een tweede uur van de matinée. Dan zeg ik tot straks.
3: Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoreu geregistreerd, en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilis

Dodelijksgevallen verdubbelden in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas- of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten, en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Ja, luisteraars, we zijn weer terug. Het is 21 mei, dat had ik al eerder verteld. En het is ook vandaag, ja, de Werelddag voor Culturele Ontwikkeling. Maar dat is dan van de UNESCO, dus niet hier in Apeldoorn of wat dan ook. Het is ook, en dat vind ik wel interessant, de Internationale Dag van de Chardonnay. Chardonnay, heerlijke wijn, heerlijke wijn. 21 mei, ja. En dat komt uit de Franse Bourgogne, maar inmiddels groeit die overal. Van Duitsland tot Sicilië, van de Verenigde Staten tot Zuid-Afrika. De Chardonnay is een middelgrote, ronde druif die aan een langwerpige, stevige tros groeit. En het blad is tamelijk rond van vorm en woekert weelderig. De druif rijpt vrij snel, waardoor hij ook prima gedijt in koelere klimaten. Nou, ik ga u niet vertellen. Oh ja, dat ga ik wel even vertellen. De allerduurste Chardonnay-wijn komt uit de Bourgogne. En die kost ruim €1.500 per fles. Niet op te brengen voor een gewone mens. Ja, nee. Internationale Dag van de Chardonnay is een initiatief uit 2010... van de Amerikaan Rick Bacas en wordt iedere donderdag voor Memorial Day gehouden. Maar let op, ben je nog geen 18, dan geen alcohol. Geniet, maar drink met mate. Nou, dat is even de introductie van de tweede uur. Het gaat ook gewoon helemaal nergens over. We zitten hier gewoon aan het water. Ja, maar dat moet, hè?
2: Tijdens het is nog geen vrijdagmiddag.
1: Nee, zeker niet. Maar wat we wel gaan doen, is zo meteen praten aan de telefoon met Marit Oosting. Zij weet alles te vertellen over de langste platenmarkt die gehouden wordt op maandag 25 mei in de binnenstad van Apeldoorn. En daarna, om 16:30, krijg ik niemand minder dan onze eigen, echte BN'er Francis van Broekhuizen aan de telefoon. Zij gaat ons alles vertellen over het concert wat ze gaat geven in Orpheus aanstaande zaterdag. En ja, de middag sluiten we altijd af met Good Old Jan
2: Kersenboom.
1: En dat ga jij doen, hè?
2: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd wat hij op het podium heeft staan de komende dagen. Hij heeft het wel allemaal netjes ingeleverd.
2: Top.
1: Dus gaan we helemaal doen. Maar nu, genoeg tijd. Ja, jij hebt een verzoekplaat ingediend. En die heet?
2: Jan Smit.
1: Ja, zo heet die plaat
2: niet. Boombalando.
1: Boombalando van Jan Smit.
2: Yes. Ja, ja. Die andere hadden we niet. Tranquilo. Dus ja.
1: Oh nee, hebben we niet. Oh, nou, oké. We kunnen niet alles hebben.
2: Nee, helaas.
1: We gaan luisteren naar Jan Smit. Ik zou zeggen, start hem in, joh.

0: Ja, het woord is aan jou, Jeroen. Vertel.
1: Goedemiddag, luisteraars. Een fietstocht met gilde. Het fietsgilde Apeldoorn houdt op vrijdag 29 mei... de recreatieve fietstocht Fortmond en het Kozakkenvier. Deze dagtocht van ongeveer 65 kilometer vertrekt om 10 uur bij het restaurant KFC op de Woonboulevard. Het Rietveld 1. De route gaat door de IJsvallei, over verharde wegen en fietspaden. Fietsers kunnen tegen betaling van €4,50 deelnemen. Eten en drinken dient meegenomen te worden. Aanmelden kan via www.fietsgildeapeldoorn.nl onder vermelding van e-mailadres, voornaam en achternaam en aantal tickets.
0: Ja, is dat het?
1: Dat was hem.
0: Oké, dankjewel.
1: Je dacht dat er heel wat achteraan kwam.
0: Ja, ik denk er veel meer. Dankjewel. We gaan luisteren naar Anouk. Anouk met het nummer Everything is een nummer van haar uit 2002. Het is ook de eerste single van haar vierde studioalbum. En op de B-kant staat ook nog een akoestische versie van het nummer. Everything werd een klein hitje in het Nederlandse taalgebied. Anouk.

0: Nou, we kunnen wel gewoon stoppen. Ik ga lekker praten nu. Anouk, hè, wat een goede zangeres. Ik ben fan van Anouk.
1: Topnummer.
0: Ja, fantastisch, hè?
1: Jeetje.
0: En dit was al een oudje. Even kijken, waar had ik op gezocht? 2002. Moet je nagaan, 24 jaar oud.
1: Maar en nog steeds een topzangeres.
0: Ja, is het ook, ja. Oké, maar heel veel mensen kunnen haar niet goed velen. Nee, omdat ze gewoon recht voor de raap is. En daar hou ik van. Maar dat kan niet iedereen tegen.
1: Nee, ja, het is niet altijd handig, maar goed.
0: Oké, wij gaan nu praten. Dat vind ik heel leuk. Met Marit Oosting. Die heb ik aan de lijn. Dag Marit.
2: Hallo.
0: Welkom in de uitzending. Ja.
2: Geen dank.
0: Wij gaan het hebben over de langste platenmarkt hier in Apeldoorn. Die wordt gehouden op maandag 25 mei.
2: Klopt, inderdaad. De leukste platenmarkt. En ook natuurlijk een van de leukste evenementen van Apeldoorn.
0: Ja joh. En het weer wordt goed, dus dat zit aan. Het zijn allemaal pluspunten.
2: Ja, de weergoden zijn ons heel goed gezind, hè?
0: Fijn, hè? Het werd toch ook wel een beetje tijd, vind je niet?
2: Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel.
0: Maar hoe vaak hebben jullie deze platenmarkt, de langste platenmarkt, al georganiseerd?
2: Nou, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik was net over de WhatsApp met de mede-organisator Faria Wild aan het eventjes heen en weer aan het pingelen. En in ons persbericht staat de zesde. Maar wij hoopten dat we dat goed hadden opgeteld. Dus de zesde editie.
0: Ja, nou, dat is toch fantastisch?
2: Ja,
0: en ook altijd een beetje op de tweede Pinksterdag, toch?
2: Ja, het is elk jaar op de tweede Pinksterdag. Ja. En daarmee proberen we natuurlijk ook gewoon een beetje de binnenstad op te fleuren die dagen. Dus,
0: nou, hard nodig.
2: Ik denk dat dat goed komt. Ja.
0: Hard nodig. Wat kunnen we allemaal verwachten met die langste platenmarkt?
2: Nou, natuurlijk hebben we superveel kramen met natuurlijk echt van alle soorten muziek. Dus je kunt in elke kraam is er wel weer een andere muziekgenre te vinden. Of we hebben natuurlijk ook een K-pop stand zelfs. Dus dat is natuurlijk helemaal de stroming die is komen overwaaien. En super populair is ook onder de jeugd.
0: Ja.
2: Dus het leuke wat wij ook zien is dat er natuurlijk een heel gemêleerd publiek eigenlijk op dit evenement aanwezig is.
0: Altijd leuk.
2: Ja, en er zijn ook wat superleuk is dit jaar, is dat er ook een aantal retailers uit de binnenstad ook buiten hun kraam neerzetten.
0: Ah.
2: Dus onder andere La Bijouterie, dat is in de Marktstraat gevestigd een paar maanden geleden.
0: Ja.
2: Die gaan lekker met vintage spullen buiten staan. En Hifi Clubben van de Hoofdstraat, die gaat ook lekker plaatjes draaien met allemaal eigenlijk hele moderne platenspelers. Dus dat is eigenlijk ook superleuk.
0: Oh, ja.
2: Ja.
0: Het is wel helemaal weer upcoming, hè, dat vinyl. Ik hou er zelf
2: absoluut
0: ook enorm van. Ja, ja.
2: Ja,
0: leuk.
2: Het is toch een beetje sentiment, hè, wat je aan het draaien
0: ook
2: bent. En ook, en natuurlijk ook de nieuwe platen. Dus die vind je ook goed terug. Maar je kunt wel echt goede parels scoren, denk ik, deze dag.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Maar vertel eens, wat is er nog meer te doen? Want het gaat door heel Apeldoorn, zeg maar. Door heel de binnenstad.
2: Ja, klopt. Nou, er zijn ook wat toffe horeca die een beetje op zijn aangehaakt. Dus bij Café Fijn, bij het Stadscafé, bij Puik kun je ook... en bij Veldhuis, die zit op het Katerplein, kun je eigenlijk ook gewoon...

0: lekker op het terras gaan zitten en gewoon lekker je plaatje meenemen wat je net hebt gekocht. Ja. En kunnen, ja, kan je daar lekker laten afspelen. Dus superleuk. Dus dan kun je je biertje drinken en je nieuwe plaat luisteren.
1: Oh, hartstikke leuk.
0: Nou, ondertussen, zeg maar, in dit langste platenmarkt hebben wij ook gezorgd voor dat er natuurlijk wat live muziek is. Mm-hmm. Je kunt nog, we hebben een moppetap neergezet, dus mocht je nog wat humor tekort komen, dan kun je die nog even bijtappen op het Raadhuisplein. Dus de hele binnenstad staat eigenlijk wel in teken van gezelligheid die dag.
1: Heerlijk. Nou, en het weer wordt prachtig, dat hebben we net al benoemd. Ja, en het is tweede Pinksterdag, dus dan is het ook gewoon tijd om naar buiten te gaan, hè, mensen te ontmoeten. En wat is het dan? Dit is toch een fantastische gelegenheid om elkaar te zien, te spreken. En ook nog hele mooie platen te scoren. Vinyl.
0: Ja, zeker. Joh. En zelfs als je niet van vinyl houdt, dan is er genoeg te doen, zeg maar. En ook de winkeliers, een aantal zijn er open. Dus je kunt eigenlijk gewoon lekker de binnenstad intrekken. En anders gewoon lekker op het terras gaan zitten.
1: Ja,
0: dus,
1: en dan lekker genieten van alles wat je om je heen ziet gebeuren.
0: Absoluut.
1: En het mooie weer. En misschien een lekker drankje in een glaasje. Ja. Leuk.
0: Ja. Dus ik zou zeggen, kom lekker de binnenstad in maandag.
1: Ja, maandag 25 mei dus in de binnenstad van Apeldoorn. Ja. Langs de platenmarkt. Paradijs voor muziekliefhebbers. En het is alweer de 6e editie van deze langste platenmarkt hier in Apeldoorn. Nog even, hoe laat begint het spektakel? Hebben we dat al genoemd? Nee.
0: Ja, vanaf 10:00 's ochtends tot 5:00 's middags. Maar we zien eigenlijk dat die liefhebbers al heel vroeg beginnen te struinen. Dus, ik zou zeggen, als het je niet uitmaakt dat het nog dat ze nog lekker aan het opbouwen zijn en je wil vast een beetje struinen, mag je natuurlijk ook gewoon om 9:30 komen.
1: Ja, fantastisch. Dus, heerlijk.
0: Ja.
1: En de route, dit zal ik nog even noemen voor de mensen die denken van hallo, waar moet ik naartoe? Nou, de route loopt vanaf de Hoofdstraat richting de Beekstraat, Marktstraat en het Raadhuisplein. En dan zijn er ook nog gezellige zijstraten, zoals de Korenstraat en de Deventerstraat. Want daar in die straten zijn dit jaar ook kramen te vinden. Dus jullie hebben groots uitgepakt.
0: Zeker weten. Elk jaar hopen we er toch weer een paar kramen meer bij te kunnen zetten. Dus,
1: leuk.
0: Ja, en dan gaan we gewoon echt. Dan blijven we gewoon de langste. Zo, zo moeten we het natuurlijk wel volhouden.
1: Tuurlijk, dat moet je hoog houden, hè? Die naam.
0: Ja,
1: zo daarom. Is dat.
0: Precies.
1: Nou, volgens mij wordt dit een fantastische dag. Daar kunnen we nog lang over napraten. En natuurlijk lekker genieten als je nou een mooie plaat hebt gescoord. Lekker thuis op de plaat spelen leggen. Heerlijk. Ja, Marit, dank je wel voor dit moment.
0: En ik zou zeggen, jullie bedankt.
1: Hele fijne dag en succes nog verder met de organisatie. Tot de volgende keer.
0: Dank je wel.
1: Doei doei. We gaan luisteren naar I've Got the Music in Me. Dat is Kiki Dee natuurlijk. Kiki Dee.

0: lezing over de Veluwe. Het OKW-café op woensdag 3 juni heeft als thema: wat is bijzonder aan de Veluwe en hoe is dat landschap ontstaan? Een lezing hierover wordt gegeven door Jacques van Wezel. Zijn belangstelling voor het Veluwse landschap bestaat al heel lang en is door zijn werk als natuurgids op het park De Hoge Veluwe sterk toegenomen. De bijeenkomst vindt vanaf 8 uur plaats, 's avonds. Inloop is vanaf 7:30. Plaats is het ASEC-gebouw, Roggestraat 44 in Apeldoorn. En de toegang is vrij.
1: Oké, dankjewel. We gaan luisteren nu naar Indila met het nummer Dernière Danse. Dernière Danse. Ja, dat is. Ik zal even opzoeken. Mm-hmm. Heb ik al opgezocht. Het is een nummer van de Franse zangeres Indila uit 2013.

0: Prachtig nummer, toch eigenlijk wel.
1: Kun je wel zeggen.
0: 2013 komt dit alweer. Dus toch ook alweer...
1: Lang geleden.
0: 13 jaar oud.
1: Zo.
0: Ja, maar het blijft prachtig.
1: Tijd gaat hard.
0: Ja, dat vind ik ook. En het is nu ook echt tijd om te gaan praten met Francies van Broekhuizen. Want die heb ik aan de telefoon.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Goedemiddag, Francies. Fijn dat je in de uitzending wilde zijn.
2: Dankjewel, jazeker.
0: Ja, ik volg je natuurlijk op de socials. En ik zag je van de week ook op je eigen Facebookpagina met zo'n enorm gezellig, leuk, spontaan aanprijzing van Fion. Waar je
2: helemaal
0: mee
2: optreedt. Kapot in de hotelkamer.
0: Maar toch heerlijk. Ja, dat zijn de leukste filmpjes. Ja.
2: Ja, vaak wel. Ik denk, ik zal nog even zeggen dat er kaartjes te koop zijn vanaf zaterdag 23 mei beginnen. En volgende week staan we bij jullie in de prachtige Orpheus.
0: Ja.
2: En ik zit nu in de concertzaal te kijken naar ons decor en de stoeltjes van het orkest.
0: Mm-hmm.
2: En met mijn eigen schilderijen die ik mee mocht nemen. Want ik heb dan de twee hoofdfiguren ook zelf geschilderd nog. En die hebben ze heel mooi groot geprojecteerd. Dus daar ben ik nog eigenlijk het meeste trots op.
0: Ja, joh.
2: Want ik probeer altijd mijn hobby's te integreren in mijn eigen shows, laat maar zeggen.
0: Ja, ja.
2: En we hebben net een doorloop gehad. De eerste echte doorloop waarin we het hele stuk... kon ik nu eindelijk laten horen aan de orkestleden, terwijl zij al die prachtige muziek van Stravinsky spelen.
0: Mm-hmm.
2: En dat was heel erg leuk, want ze waren heel enthousiast, omdat ze nu eigenlijk tegelijkertijd wat ze spelen en wat ze eigenlijk al heel lang kennen, de Sacre du Printemps of de Vuurvogel, dat spelen ze natuurlijk al vaker, maar nu horen ze eigenlijk tegelijkertijd dat ze het spelen de ontstaansgeschiedenis met allemaal heerlijke anekdotes en verhalen over Stravinsky en Diaghilev. Want jullie weten misschien allemaal dat ik gek ben op Maria Callas en opera, maar een andere fascinatie van mij is ook de Ballet Russe en de jaren 10-20 van de 20e eeuw.
0: Okay.
2: Waarin in Parijs eigenlijk zulke mooie balletvoorstellingen werden georganiseerd door Diaghilev met die muziek van Stravinsky. En ik kwam ooit op Nijinsky omdat hij werd vergeleken met Maria Callas. Omdat Maria Callas had het gezicht van de opera veranderd en Nijinsky heeft het gezicht van het ballet veranderd. Eigenlijk hebben we modern ballet te danken aan die choreografieën van Nijinsky op die muziek van Stravinsky. En nou, dat is zo'n fascinerend tijdsbeeld in de jaren 10, vlak voor de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja.
2: Eigenlijk een soortzelfde periode waarin we nu zitten. Een onzekere wereld waarin veel oorlog aan de gang is. Waar we mensen bang zijn. Maar waar dus ook kunstenaars enorm drang hadden.

0: om vernieuwende kunst te laten zien, om mensen dingen te laten voelen die ze nog nooit hadden gezien of gehoord. En ja, dat spreekt mij natuurlijk enorm aan, want ik wil ook altijd dat de mensen in de zaal eigenlijk geëmotioneerd raken van mooie muziek of mooie verhalen. Dat is eigenlijk precies waar ik heel erg voor leef.
1: Ja.
0: Dus die mensen die dat in de jaren 10, 20 deden op hoog, groot niveau, ja, dat is gewoon zo'n heerlijk verhaal om te vertellen. Dus dat ben ik nu aan het doen met Fion Orkest.
1: Heerlijk, mooi orkest ook trouwens, hè?
0: Ja, heel goed orkest is het. Bas Wiegers, ooit violist, maar nu al jarenlang een hele goede dirigent en ook gespecialiseerd in modernere muziek. Die dirigeert ze heel strak en aan de vleugel zit Caspar Vos.
1: Mm-hmm.
0: Hele leuke jonge pianist van 37 jaar oud, die in zijn gezicht precies sprekend Stravinsky is, vind
1: echt?
0: Ik. Dus die hebben ze heel goed gecast. En dan doe ik hem ook nog een... hij heeft zo'n Russisch petje op en zo'n rond brilletje op. Nou, dat is helemaal mijn schilderij.
1: Ja.
0: En die speelt dan op de piano. Dus we hebben een aantal scènes waarin hij natuurlijk componeert, Stravinsky. En dan horen we dus Caspar eigenlijk flarden spelen van die grote orkeststukken. En dan is het net alsof op dat moment die muziek ontstaat. Alsof hij het op dat moment componeert. En dat maakt het meteen heel beeldend. Want ook die componisten waren aan het zwoegen en waren aan het knutselen om iets moois te maken. Het is niet zomaar dat ze Mozart had dat, die ging zitten en die schreef alles zomaar op, want die was geniaal. Maar Stravinsky is echt een man die ook geniaal is, maar ook een soort priestelaar is en met aparte instrumentjes notenbalkjes bijschreef en dan weer aan het knutselen. Was echt een knutselaar ook. En dat vind ik er zo leuk aan. Die zit dus al die muziek bij elkaar te knutselen. En dan komen er de mooiste stukjes muziek uit. Ja,
1: nou, zeker.
0: Geweldig.
1: Heerlijk. Het blijft ook altijd heel mooi om daarnaar te luisteren.
0: Ja, ja,
1: nu ga jij dus met dat orkest Fion, ga jij de boer op, zeg maar. Even zo.
0: Ja, ik ga op stap.
1: En je begint daar 23 mei al mee in Arnhem, in het Musis.
0: Ja, in Musis Sacrum.
1: Ja.
0: Prachtige concertzaal. Is een van onze oudste concertzalen.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat is heel leuk. We gaan ook naar Nijmegen, naar die mooie vereniging.
1: Ja.
0: We staan in het Concertgebouw in Amsterdam. En we staan in een van mijn favoriete theaters. En dat is jullie eigen Orpheus.
1: Ja.
0: Ik vind Orpheus, je raakt altijd achter de schermen wel de weg kwijt. Want je hebt zoveel zalen.
1: Ja,
0: en dan hebben ze gelukkig allemaal heerlijke streepjes op de grond in allerlei kleurtjes. Dat als je één kleur volgt, dan kom je in de juiste zaal uit.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, ik heb in Orpheus altijd zulke leuke voorstellingen beleefd. Dus ik heb daar ook prinses Margriet mogen ontmoeten tijdens het prinses Christina concours.
1: Ja.
0: En ik heb altijd een warm gevoel bij Orpheus. En Orpheus is natuurlijk de god van de muziek. Dus ik zou zeggen, kom allemaal naar Apeldoorn.
1: Ja.
0: En dan lekker luisteren naar die Stravinsky.
1: En je bent hier in Apeldoorn in Orpheus dus op 30 mei aanstaande.
0: 30 mei,
1: moeten we even wachten.
0: Het is in één week. Het is in één week knallen we eruit en dan is het ook weer klaar. Ja,
1: volgens mij. Ben je dan ook niet na die 30 mei dan helemaal compleet gesloopt?
0: Dan ga ik even een dag liggen en dan, dan heb ik nog een dag een podcast en dan ga ik weer op reis om een tv-programma te maken over Maria Callas. Dus,
1: oh joh.
0: Dat gaan we ook, want dat blijft natuurlijk mijn allergrootste liefde.
1: Ja.
0: En daar mag ik nu voor de Avrotros een programma voor gaan maken.
1: Prachtig.
0: En dat komt pas volgend jaar op tv, want dan is ze, hoe lang is ze dan alweer dood? Wacht even, 50 jaar, dan is ze 50 jaar geleden overleden.
1: Ja.
0: 1977 is ze overleden, dus dat is een mooi, nou, het is verschrikkelijk dat ze dood is, maar ik bedoel, het is een mooi moment om haar weer te gedenken met een mooie nieuwe serie.
1: Zeker.
0: Dus daar verheug ik me ook heel erg op.
1: Nou, ik vind jou daar ook wel een geknipte persoon voor, echt waar.
0: Nou, dankjewel.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Het gaat helemaal goed komen. Ik ben heel
0: dankjewel.
1: Benieuwd. Laat ze weten wanneer die dan echt officieel
0: laat
1: te zien
0: ik
1: is.
0: Het jullie wel weer horen dat iedereen afvast hebben.
1: Hartstikke
0: en ondertussen
1: mooi.
0: Kom ik geloof ik nog een paar keer bij jullie hoor. Met andere voorstellingen. Nee, ik heb het weer de komende jaar. Ik verzin steeds weer wat nieuws dat ze niet van me afkomen natuurlijk.
1: Maar luister eens Francis, daar blijf je lekker jong bij.
0: Zou jij denken? Want ik voel me soms 's ochtends wel wat stijf uit bed komen. Maar dan, als ik dan weer lekker bezig ben, dan gaat het vanzelf.
1: Kijk,
0: weg,
1: dat bedoel ik. Dat doet muziek. Gewoon lekker bezig zijn. Muziek verbindt de mensen.
0: Zeker.
1: Muziek maakt blij. Muziek is emotie. Nou, je kan het allemaal opnoemen, maar het is ook echt werkelijk zo.
0: Ja.
1: Nog even terugkomen.
0: En het kan ook de mensen even verpozen van misschien narigheid uit de wereld.

0: Nou, die vond dat hij al 70% kon verstaan. Dus nou, ik moet nog naar de 100.
1: Maar je hebt nog een paar dagen. Hè?
0: Ik heb nog een paar dagen, daarom.
1: Nou, kaarten zijn nog wel te koop, denk ik.
0: Zeker.
1: Gewoon even kijken op de site van
0: Fion.nl. Ja, gewoon www.fion.nl, ja. En dan kom je er vanzelf uit.
1: Ik vond het een gezellig gesprek nu.
0: Ik ook, dankjewel.
1: Ja, we hebben elkaar al eens eerder...
0: Met het programma. Ja, ja, zeker.
1: Komt goed.
0: Ja.
1: Ik ga je volgen, ik blijf je volgen. En ik wens je heel veel succes en ook heel veel plezier volgende week met al deze prachtige uitvoeringen. En tot de volgende keer. Dag Francis, tot ziens. Doei, doei. We gaan luisteren naar Edith Piaf met Exodus. Dat eigenlijk Maria Callas moeten zijn. Maar goed, doen we de volgende keer.

0: Kijk maar rustig.
1: Ja, Edith Piaf.
0: Wat een prachtig nummer weer.
1: Echt
0: goed gevonden, ja. Alexander. Kan niet anders zeggen. Enorme mijn complimenten.
1: Legende zo. Is dit. Ja. Oké, maar wat ook onder de hand een legende is hier in Apeldoorn, is onze eigen Jan Kersenboom.
0: En die hebben we nu aan de lijn als het goed is.
1: Zo.
2: Goh.
0: Hallo. Goedemiddag, Jan.
2: Hey.
0: Hey, Jan. Je hebt weer een heel vol programma voor de boeg, zag ik.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Te beginnen met vrijdag 22 mei, Duke and the Royal Clan. Duke vertel er eens wat over.
1: Duke. Ja. Het is Duke. Ja.
2: Wat is dat?
1: Ja, leuke band.
0: Vertel eens over de band.

0: moet ik vertellen, ik heb de computer niet anders dan nog.
1: Oh.
2: Nou, jij hebt informatie.
1: Ja, zal ik het even voorlezen dan? Duke, als ik het goed uitspreek, en de Royal Clan is een topband die bestaat uit een groep uitstekende muzikanten met passie voor blues en rock. Met een uniek geluid en energieke live optredens. Klopt dat?
0: Dat klopt.
1: Ja. Hey, hoe kom je aan dat soort top...
0: Wat zeg je?
1: Want de aanvang is om 10:00. Moeten mensen zich ergens aanmelden voor zo'n topband?
0: Nee hoor. Nee, je mag gewoon gratis binnenkomen.
1: Toegang. En zaterdag 23 mei heb je Neo Funk.
0: Neo Funk. Funky Soul Blues.
1: Ja, met Funky Soul Vul en verrassend.
0: Ja.
1: En dan vooral met een groovende mix van funk, soul, blues en jazz en fusion. Ja. Zo, dat is een hele mond vol.
2: Dat is een hele goede
0: idee. Ik heb de computer weer alles aan. Die doet het weer.
1: Oh, kijk aan.
2: Maar die Neo Funk is een hele goede band.
1: Ja?
2: Ja, ik heb ze bij mij op het Apeldoorns podium gehad. Ik heb ze in de muziektent gehad. Dus volgens mij 2 jaar geleden alweer.
1: En weet je wat ik vooral zo leuk vind?
2: Er is qua samenstelling wel iets veranderd.
1: Maar weet je wat ik vooral zo leuk vind aan deze band? Het repertoire bestaat uit Tower of Power, Amy Winehouse, Incognito, Michael Roof, John Cleary, Soul Street, Johnny Lang en natuurlijk Stevie Wonder.
2: Ja, Stevie Wonder. Moeten we allemaal zonnebril opzetten.
1: Ja, en dan gewoon in de vibe komen van Stevie.
2: Ja.
1: Hé, wat leuk.
2: Ja,
0: en, zeker.
1: Dan is de toegang ook weer vrij. En aanvang is om 10:00, zoals vanouds. Ja. Zondag ben je gesloten. Als ik het goed begrepen heb, eerste Pinksterdag.
0: Ik doe de deur wel open met het terrasje buiten, hoor. Maar ik heb geen band.
1: Kijk.
2: Maar je hebt geen band?
0: Nee.
2: Nou, de boog kan ook...
0: Die heeft zich afgemeld.
2: Ah, jammer.
0: En toen moest ik voor de tweede Pinksterdag... de tweede Pinksterdag moest ik nog wat regelen. En dat is ook gelukt.
2: Ja.
0: Dat is leuk.
2: Ja.
0: Met Mark van Maurik.
2: Maar wacht even, Jan. Eerste Pinksterdag ben je dus wel gewoon open met je café?
0: Ja.
1: Toch wel.
2: Maar er is geen live muziek.
0: Zulk mooi weer, joh. Dan zet de tafel en de stoel eruit.
2: Heerlijk. Dan ga je toch zelf ook lekker erbij zitten?
0: Ja, uiteraard.
2: De bandjes op een stoel.
0: Ja.
2: Even genieten. Maar tweede Pinksterdag?
1: Tweede Pinksterdag hebben we Bols en Blues.
0: Ja.
2: Bols en Blues.
1: Ja.
2: Ja, laat Jan dat even lekker zelf vertellen.
1: Ja, vertel het eens, Jan.
0: Ja. Ik heb er weinig biografie van. Want kijk, Mark zit in mijn eigen band.
2: Ja.
0: En die andere mensen ook. Mm-hmm. Maar die hebben het met elkaar afgesproken. Dat ze een feestje gaan bouwen hier.
1: Oh, gezellig.
2: En daar mogen wij allemaal deelgenoot van zijn dan.
0: Natuurlijk.
2: Ja. Maar Bols en Blues. De Blues, dat snap ik. En die Bols, zijn dat dan gehaktballen? Wat dan? Hey, noem eens
0: dat
2: wat.
0: Dat zou je bijna zeggen.
2: Bitterballen.
1: Er staat hier een balletje.
2: Ja. Wat voor ballen?
1: Wat voor balletjes is het, Jan?
0: Van een balletje en bluesmuziek.
2: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja.
2: Dat zag ik voorbij komen. Ik denk, nou, dan moet het toch wel iets van een versnapering zijn.
1: Ja.
2: Nee,
0: leuk hoor.
1: Ja, toch? Nou,
2: en hoe laat begint dat dan? Tweede
1: Pinksterdag? Om 4:00 middags.
0: 4:00.
1: En de toegang is ook weer vrij.
2: Ja.
1: Voor onze Nederlanders. Altijd fijn.
2: Ja, altijd fijn. En nog eens, je hebt geen biografie van de band, maar je noemde net wel een paar namen, Jan.
1: Ja,
0: zeker. Mark van Maurik.
2: Ja.
0: Henry van der Broek.
2: Oh.
1: Ja.
0: Die ken je ook.
2: Ja.
0: Nou, Ellen Devlin.
2: Ja, die ken ik ook.
0: Oostenrijk.
2: Ja.
0: Henk Weerenstein. Job Beerens en Inigo Grimbergen.
1: Nou, en ook nog Ray Oostenrijk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Super band hoor, wordt dat.
0: Ja, leuk, zeker.
2: Man. Ja, dat zijn goede, doorgewinterde muzikanten. En die voelen elkaar ook heel goed aan. Want Henry zit samen met Ellen in de Hofnar Blues. En top.
1: Gewoon een top optreden.
2: Ja,
1: een top band.
2: Dat wordt heel leuk.
1: Top mensen.
2: Ja. En als er dan geen ballen zijn, dan zijn het gewoon lekkere bluesnummers die ze laten horen. Hè?
0: Ja, zeker. Ja hoor.
2: Ja. En we hebben al gezegd hoe laat het begint. Tweede Pinksterdag.
0: Dat begint om 4:00.
2: En de toegang is vrij.
1: Ja.
0: Maandag, vrij toegang.
2: Lekker man.
1: Helemaal goed.
2: En hoe lang ga je dan door?
0: Tot ik er ben neervallen.
1: Oh, kijk aan.
0: Dat meestal duurt dat tot 1 uur of 8, 9.
2: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Als er nog mensen zitten, dan mogen we blijven zitten hoor.
1: Tuurlijk. Fijn.
2: Nou, super.
1: Dus.
2: Nou, dat was
1: wordt
2: het
1: een
2: weer,
1: leuk
2: Jan.
1: Weekend.
2: Ja, dat wordt zeker een leuk weekend. Lekkere muziek ook. Heerlijk.
1: Hey Jan.
2: Dankjewel. Ja.

0: Dankjewel.
1: Graag gedaan, jullie bedankt. Hè.
2: Fijne dagen alvast. Yes. Lekker genieten en tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: Oké, okay,
2: dag Jan. Hoi. Doei, doei.
1: Doei.
2: We gaan, ja, The Animals. The Animals, moet ik zeggen.
0: The Animals.
2: The Animals. I'm Mad Again. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Zo. Nou, dat is er ook weer uit. 1964 heb ik even opgezocht.
1: 1964?
0: Ja,
1: zo.
0: Joh. Dat is oud, hè? Maar wel een lekker nummer, hoor. Echt bluesy nummer. I'm Mad Again van The Animals. Heeft Alexander goed gezocht. Ja, en weet je, dit brengt ons ook alweer aan het eind van deze
1: klopt.
0: Uitzending.
1: Ja. Tijd gaat hard.
0: Vorige week waren we er niet, dus we hebben
1: volgende
0: even gewoon...
1: Nee.
0: Volgende week zijn we er weer wel.
1: Yes.
0: Met weer nieuwe gasten, nieuwe onderwerpen. Nieuwe, lekkere muziek, samengesteld door Alexander.
1: Mm-hmm.
0: Jij bent er ook. Ik
1: tuurlijk.
0: Ook.
1: Ja. Wie niet?
0: Dus dat wordt gewoon een lekkere uitzending. En we gaan natuurlijk eerst...

0: ook gewoon genieten van de Pinksterdagen. Die staan op stapel. Leuke dingen ook te doen. Het weer wordt fantastisch. Dat heb je allemaal lekker verteld aan ons. Gaan we jou ook aanhouden?
1: Mag hoor. Nee, mag hoor, luisteren. Nee.
0: Jeroen, dankjewel voor je bijdrage vanmiddag. Dank. Alexander, bedankt. Redactie moet natuurlijk ook altijd even netjes dankjewel zeggen. Hè? Want die zijn er gewoon hartstikke druk mee bezig.
1: Die hebben weer een topprestatie geleverd.
0: En als er mensen zijn van, ik wil ook in de uitzending, stuur dan een mailtje naar redactie@rtv-apeldoorn.nl. Komt het vanzelf goed?
1: Ja, dat neem ik aan van wel.
0: Morgenochtend gaan we dit herhalen van 8 tot 10 uur.
1: Kijk.
0: Kun je ook nog weer een keer luisteren naar Francis van Broekhuizen. Leuke vrouw. Volgende week is ze hier in Orpheus. Dus ik zou er lekker naartoe gaan. En waar gaan we mee afsluiten, Jeroen?
1: We gaan afsluiten met Stay With Me van Sam Smith uit 2014.
0: En dan zeggen wij gewoon, fijne avond.
1: Fijne avond, tot ziens. Goed weekend.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week, luisteraars.
0: Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Utrecht heeft gisteravond een grote solidariteitsactie plaatsgevonden van mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. De demonstratie was georganiseerd als tegenreactie op de vele anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Ondertussen blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. De opvang zat vannacht zo vol dat asielzoekers moesten uitwijken naar andere locaties, waaronder het Drentse Gieten en Amsterdam. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling, maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 10:30 met twee bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling, maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog vandaag verloopt zonnig en warm, met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Een hele goede middag. Welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Nederland on Top. Het is vandaag vrijdag 29 mei.
1: Ja, ik was ook even aan het kijken. Je hebt ons een weekje moeten missen.
0: Ja.
1: Maar dat komt omdat er... we hebben die licentie terug en dan moeten weer een hele andere dingen verbouwd worden. En iets met een gasmeter. En de stroom was eraf vorige week vrijdag. Ja. Dat wisten wij net iets te laat. Want anders hadden we dat vorige week wel weer gezegd. Zeg ik dat goed?
0: Ja, dat zeg ik dan weer goed. Dat zeg je heel goed.
1: Dit is dan ook weer leuk, want dit is dan ook weer opgenomen op... wat is het vandaag? 18 mei.
0: Het is vandaag 18 mei. Ja. Ik wil wel even checken.
1: Ja, hopen dat er geen bekende Nederlandse artiesten nou overlijden. Want dan zijn we daar ook weer te laat mee.
0: Om dat in te passen. Even afkloppen.
1: Ja. Ik ga je toch vragen, hoe was je weekend? Heb je nog naar Max Verstappen zitten kijken?
0: De hoogtepunten.
1: De hoogtepunten.
0: We hebben de streamingsdienst niet.
1: Oh ja.
0: Daar hebben we geen abonnement meer op.
1: Maar je had het ook gratis via YouTube kunnen kijken.
0: Dan heb ik dat gemist.
1: Dan weet je dat voor volgend jaar. Want ik las in de krant dat ze volgend jaar 100% rekening gaan houden met de Formule 1 kalender. En Max, 3 uurtjes voor het einde is de auto kapot gegaan. Die gaat zeker volgend jaar terugkomen. En dan weet je dat voor volgend jaar. Maar ik zal je dan nog even een appje sturen. Je kan het via YouTube kun je het kijken. Ik zat op het kanaal van... een van de vele kanalen van Red Bull. En die hadden dan continu een stream... of die hadden dan continu de webcam...
0: onboard.
1: De onboard van de nummer 3 auto aanstaan.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat was wel leuk, ja. En dat niet om nou lullig te doen... maar ik heb zo genoten van het voetballen gisteren. Telstar, die is...
0: Heb je het interview gezien van Anthony Correa?
1: Nee, volgens mij
0: later.
1: Niet.
0: Dat die Telstar-spelers daarbij kwamen en allemaal, ik denk water over hun trainer gooiden. Nee, midden in een interview.
1: Nee, heb ik niet gezien. Nee, dat vind ik dat wel weer leuk. Maar dat vind ik leuk. En ik heb zo zitten kijken, zitten lachen naar die laatste 10 minuten van Ajax tegen Heerenveen of Heerenveen tegen Ajax.
0: Dat was echt geen zicht.
1: Nee, dat was niet zo.
0: Dat,

0: even mijn mening daarover mag geven hier op de radio.
1: Dat mag.
0: Ik vond dat echt respectloos naar voetbal, naar de spelers en naar de fans.
1: Ja, maar aan de andere kant, ja, dat had ik ook. Want normaal gesproken hadden ze die wedstrijd dan gestaakt.
0: Ja.
1: Maar ja, het is de laatste competitie. Ja, duel.
0: Dus
1: ja, maar het leek nergens op. Want dan gaven ze een paas. En dan...
0: Ze geven gewoon een normale paas. En die bal kan nog niet eens 5 centimeter rollen.
1: Nee, het was meer waterpolo dan wat anders. Wat ik dan wel weer flauw vind van die Ajax-trainer. Dat hij dan daarop gaat afgeven. Ik snap dat je boos bent, maar Ajax heeft het gewoon de afgelopen 34 competitiewedstrijden gewoon laten liggen.
0: Klopt.
1: Dus dat hoort er nog een beetje bij. Ja, nee, maar daar heb ik dan weer met verbazing zitten kijken. Maar
0: ik vond nog even het laatste daarover.
1: Ja.
0: Ik vond het moment van Klaas in de 16 wel een penalty.
1: Ja,
0: overduidelijk vastgepakt daar.
1: Ik heb zitten zappen. Ik heb ook nog zitten zappen naar het wielrennen. En ik had het schakelkanaal dat ik op staan. Dus ik heb echt van alles zitten kijken. En, maar wat ik dan wel niet snap, is dat jij bent iets meer in het voetballen. Jij bent voetballer. Ligt dat dan echt aan het veld? Want in Volendam heeft het ook hartstikke hard geregend. Die konden gewoon doorgaan. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja,
1: daar kwam het ook echt met bakken uit de hemel. Maar daar bleef de bal gewoon rollen. Terwijl dat in Heerenveen, ja, dat het zal wel aan het veld liggen dan, of niet?
0: Ik weet niet of het misschien harder heeft geregend in Heerenveen. Het kwam misschien wel met de bak uit. Maar misschien dan kan er alsnog verschil zijn in hoe hard gaat het.
1: Ja.
0: En misschien dat het toch wat... wat anders is in de grond, zeg maar.
1: Ja, dat zal ook misschien het afvloeiwatersysteem zal wel niet goed zijn. Nee, maar ik heb ook inderdaad, ik zei ook van, als je het echt wil doen, dan moet je dit gewoon even kappen en dan moeten ze dat veld schoonmaken, dan verder spelen. Maar ja, er staan de belangen op het spel, het WK voetbal komt eraan. Ja, joh, dat kan allemaal niet. Zullen we gewoon muziek gaan draaien, want we hebben zo'n interview, hè?
0: Ja, we hebben straks een interview. Het volgende nummer heet Dingedong, de Nederlandse versie.
1: Oh ja, die hadden we beloofd, ja. Van, met het Eurovisie Songfestival.
0: Van Teach-in, inderdaad, naar aanleiding van het Songfestival.
1: Ja, zij hebben het Eurovisie Songfestival gewonnen. In 74 en 75.
0: Teach-in heeft het Songfestival
1: gewonnen. Ja, met dit nummer?
0: Ja. 75 was dat.
1: Oh, dat weet jij.
0: Of 74 was ABBA.
1: Oh ja, ben je daar zo goed van op de hoogte?
0: Nou, dat is wel algemene kennis wat betreft.
1: Ja, nee, dat zou ik weet wel dat Albert heeft gewonnen, maar de jaartallen die weet ik dan weer niet. Nou ja, het klopt, 75 hebben ze het gewonnen. Ja, dus, de jaartallen moet je bij mij niet komen. Of
0: dit jaar heeft Bulgarije het gewonnen. Ik heb het niet gekeken.
1: Ik vond het dit
0: jaar niet om aan te zien.
1: Nee, ik zal eerlijk zijn. Ik zat in de trein en ik was in Den Helder geweest. En volgens mij zat ik, het was 12:30, dus ik zat in de trein van Amsterdam terug naar Apeldoorn. En ik had op de laptop had ik Max Verstappen opstaan met de Nürnbergring. En op de telefoon had ik de uitslag van de stemming. Dus die heb ik dan wel zitten kijken.
0: Ja.
1: Dat vind ik dan wel weer hartstikke leuk. Maar de rest heb ik er ook helemaal niks van gezien.
0: Maar het allerlaatste, daarna gaan we weer muziek luisteren. Ja. Ik vond het ook heel irritant dat er commentaar gegeven werd tijdens de presentatie. Dus dan wou luisteren naar de presentatie van de presentatoren die daar stonden op het podium.
1: Ja.
0: En dan kwam er commentaar doorheen van wat zij zeiden.
1: Oh ja,
0: maar dan
1: ja.
0: In het Nederlands.
1: Ja.
0: Daar kan ik mij heel erg aan ergeren.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar
0: dus,
1: we gaan
0: gewoon luisteren. We zijn nog veel te lang aan het praten.
1: Ik heb heel lang gezegd de laatste winnaar van de laatste Nederlandse winnaar van het Eurovisie Songfestival. Maar naar Duncan
0: Lawrence is dat niet meer
1: zo. Kan dat niet meer zo. De voorlaatste winnaar van het voor Nederland voor het Eurovisie Songfestival.
0: Ja.

0: Ja, ik zei het net al hier achter de schermen. Maar dit is dus dit jaar wat vorig jaar Baila de Gasolina was. Dit is Justin de Wild met Cheerio.
1: Dat,
0: de grote hit.
1: Als jij het zegt, geloof ik het meteen.
0: Ja?
1: Ja, ik geloof het meteen.
0: Dat is fijn. Ik ben wel benieuwd, want wij hebben Levi nu aan de lijn zitten. Schreeuw jij dit nummer ook al mee?
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ja, Levi, je artiestennaam is Leef. Hoe ben je daarop gekomen?
2: Ja, leuke vraag. Eigenlijk van jongs af aan word ik al Leef genoemd. Alleen dan met een F. En ik denk dat het ook een beetje kwam omdat ik mijn leven leef. En daar altijd echt groots van geniet. En toen moesten we een artiestennaam kiezen. En toen konden we eigenlijk op maar één makkelijke manier eruit komen. En dat was geen Leef met een F, maar Leef met een V. Omdat de hit Leef al bestaat. Zo zijn we er eigenlijk opgekomen. Nooit meer vanaf gekomen. En dat is het tot de dag van vandaag nog steeds.
1: Maar dat maakt ook niks uit, hè?
2: Nee, precies. Nee. Nee.

0: daarom. Ja, maar waarom moest je dan artiestennaam pakken? Waarom niet gewoon Levi?
1: Ja, goede vraag. Heb ik specifiek niet echt voor gekozen. Het was eigenlijk gewoon meer dat mijn bijnaam Leef was. En ik eigenlijk vaker in het dagelijks leven Leef werd genoemd dan Levi. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest, altijd al zo gebleven. Dus voor mijn gevoel heet ik soms ook geen Levi, maar gewoon Leef. En ja, dat voelde gewoon goed. En ik dacht, het is gewoon mooi om dat aan te houden.
0: Ja, en voelt het dan ook soms gek als je Levi genoemd wordt?
1: Nee, dat valt wel mee. Het blijft natuurlijk gewoon mijn naam, dus dat zit er altijd wel in. Maar het is wel normaal geworden dat mensen mij tegenwoordig gewoon Leef noemen. En dat vind ik hartstikke leuk en dat mag ook steeds gebeuren. En die houden we er ook gewoon lekker in.
2: En heb je dan ook niet, als je dan een dag vrij bent, dat je dan niet Leef wilt worden genoemd, maar dat je dan alleen luistert naar Levi? Of doe je dat niet?
1: Nee, iedereen mag me gewoon Leef noemen.
2: Ja, oké. Okay. Nee, dat je dan, sommige artiesten hebben dat. Die Robbie Williams heeft dat bijvoorbeeld. Dan als hij de dag vrij heeft, want hij heeft volgens mij Robert, dan luistert hij alleen naar de naam Robert. Dus als mensen dan Robbie zeggen, dan reageert hij daar niet op. Dus misschien is dat dadelijk wat voor jou.
1: Als je nooit. Als je heel bekend wordt, hè, laten we het hopen, dan kan het zomaar worden. Maar voor nu neem ik gewoon altijd genoegen met Leef.
0: Ja, is dat de grote droom om echt de nummer 1 beluisterde artiest te worden?
1: Ja, dat is uiteindelijk wel mijn grote droom. En dat is wel iets waar ik gewoon dag in dag uit natuurlijk keihard voor werk. Dat lijkt me natuurlijk het mooiste wat er is als zoiets mag gebeuren. We weten het natuurlijk nooit, dus als het gebeurt, dan gebeurt het. En tot die tijd probeer je gewoon lekker gas te geven. En ervoor te zorgen dat ik lekker word gestreamd en dat mensen me lekker op een podium kunnen vinden. En dan dat vind ik al leuk genoeg. Dus dat waardeer ik al het meest aan dit werk. Dat hoe groot je ook bent, het altijd leuk is om met elkaar op een podium te staan en de gezelligheid om je heen.
0: Ja, want je zei net van, ja, je bent dag in dag uit aan het werk. Is dit ook je fulltime baan of is dit iets wat je naast een fulltime baan of een studie doet?
1: Ik heb hiernaast inderdaad ook nog een baan. In het sociale werk ook. Dus ik zing en ik doe nog wat sociaal werk ernaast. Maar ik hoop dat het heel erg snel mijn baan mag worden. En als we het op deze lijn het lekker volhouden, dan geloof ik daar ook wel in. Want ik heb gewoon een heel mooi team om me heen. En hele lieve mensen die ook dag in dag uit voor me willen werken en met me willen werken. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Daar hopen we ooit ons volledige werk van te maken. Daar geven we nog steeds heel veel gas op. Dus dat eigenlijk.
0: Nou, het begint bij geloof, zegt ze dan, hè?
1: Precies. Dan zie ik het ook altijd.
0: Wat voor soort muziek maak je dan?
1: Ja, ik ben van origine echt een Nederlandstalige popartiest. Popfolks, hoe je het ook wilt noemen. Ik maak dus echt feel-good songs. Met daarin gewoon een lekker catchy sound. En iets waarin iets waar mensen zich in kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld dingen wat mensen zelf hebben meegemaakt. Of waarvan ze zeggen van hé, dit vind ik echt een thema wat bij me past. Daar probeer ik me echt op te focussen. En dat is echt een beetje de basis van mijn muziek. En dat proberen we in elk liedje heel erg goed terug te brengen. En ik denk dat dat in mijn nieuwste single ook goed is gelukt. Dus ik denk dat dat inderdaad ook wel een goed thema is waar mensen zich in kunnen vinden.
0: Ja, want je nieuwe single, die heet Wat heb ik te verliezen. Is dat ook een motto waar je je aan vasthoudt?
1: Ja, dat is eigenlijk heel grappig. We hadden de eerste demo geschreven en dat zat eigenlijk al in de demo, maar dat was niet echt de titel van de demo. En toen zei iemand tegen me ook van, Leef, ik zie het ook wel bij jou passen. Wat heb ik te verliezen? En je bent ook wel gewoon van, doe het maar gewoon en we zien het wel. En dat is ook wel inderdaad een beetje mijn motto in bepaalde dingen. Van, ja, waarom denken we eigenlijk te veel na en moeten we het niet gewoon doen? Dat is echt teruggekomen in dit liedje. En vooral in dit liedje ook bij het afstappen op een meid en het gewoon een keer proberen. In plaats van elke keer maar denken van ja, misschien lukt het niet. Maar weet je wat, doe het eens gewoon. En kijk maar hoe het uitpakt.
2: Bedankt je wel voor de tip.
1: Ja, ik
2: herken het al heel erg.
1: Maar
2: ik denk als je dit vertelt, dan moet ik het maar binnenkort maar eens een keer vragen aan de dame in kwestie. Ja.
1: Ik denk dat het helemaal niet gek is. Ik denk inderdaad dat heel veel mensen het hebben.

0: En ik zou zeggen, gewoon doen en niet meer denken. Ja. Wat heb je te verliezen?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Nou, weet je wat het is? Jij zegt dat, wat heb je elkaar te verliezen? Zo kom je elkaar nooit tegen. En dan vraag je iemand uit en dan zegt ze dadelijk, hé, ik heb er geen zin in. En dan kom je elkaar iedere dag tegen. Snap je? Dat lijkt me dan zo ongemakkelijk.
0: Ja, ja, dat is het wel. Maar uiteindelijk, hè, aan het einde van de dag, dan denk ik altijd alsnog, weet je, het leven is mooi en het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Ja. Dus eigenlijk heb je er niks op verloren.
1: Nee, dat klopt. Ja, ik zie dit als een teken. Dus,
0: hele goeie, hele goeie.
2: Ja, en je had het eerder, dit interview, al over zoveel mogelijk op podia staan. Sta je nog op een podium deze zomer?
0: Ja, ik sta op meerdere podia's. Begin juni, 6 juni, sta ik ook op Lansingerland Live in Bergse Hoek. Met daarin ook echt een fantastische lijn. Dus dat is heel erg leuk. Ja, de mensen zullen me ook verder nog vinden door heel het land. Dus we gaan lekker gas geven deze zomer. En er staan wat leuke optredens klaar. Waar ik echt super veel zin in heb. En ik hoop dat het gewoon een heel mooi zomerseizoen gaat worden.
2: Ja, heb je dan nog wel tijd om ook als bezoeker naar festivals te gaan?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben helemaal zelf niet zo'n hele grote festivalganger. Ik hou wel van een feestje, maar ik denk dat het ook wel bij mij een beetje is dat ik het ook gewoon leuk vind om het zelf te doen. En dat ik ook gewoon een beetje wacht op de momenten dat het zelf kan. Dus de tijd heb ik zeker wel. En ik zal ook zeker nog naar wat festivaletjes gaan. Maar ik hoop op veel festivals ook gewoon lekker zelf te staan.
2: Ja, jij denkt eigenlijk, als je dan als bezoeker bij zo'n festival staat, van, oh, daar had ik nu eigenlijk willen staan.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, wat je al goed zei, ja, ik droom groot en ik vind het gewoon heel erg leuk om op te treden. Dus ja, het liefste sta ik natuurlijk zelf elk weekend daarvoor op een podia.
2: Ja, dan nog als laatste, is er nog iets wat je aan de luisteraars mee wil geven, wat je wil vertellen aan de luisteraars?
0: Ja, zeker in lijn van mijn nieuwe single. Ik denk dat we moeten genieten van het leven en een keer die stap moeten zetten. En moeten denken, jongens, wat hebben we te verliezen? En daarin een stukje spijt, dat is ook voor later, zeg ik ook wel eens vaker. Dus ja, zet hem als je hem hoort. Wat zei je?
2: Is ook een goed nummer.
0: Ook een goed nummer, dus daarom ben ik, ik denk dat ik dat de luisteraars wil meegeven. Ja, geniet er gewoon van en maak er een mooie tijd van en wees lief voor elkaar. En dan moet het allemaal wel goed komen.
2: Top, heel erg bedankt.
1: Dankjewel. Volgens mij gaan we ook een single van het met draaien, of niet?
2: We gaan hem zeker draaien, ja, 100%.
0: Lekker. Mooi jongens. Jullie ook heel erg bedankt. Tot hartstikke gezellig. En tot snel weer.
2: Tot snel.
0: Tot snel, hoi.

0: Agda en de Munnik. Wat zei je?
1: Het regent zonnestralen.
0: Ja.
1: En ik vind ze echt... Ja, sorry, mag ik het zeggen? Nou. Of wil je nog wat over het lied? Want de klassieker die staat klaar. En dat lijkt daar sprekend op.
0: Inderdaad. Ik vertel eerst nog even...
1: Ja,
0: ik vond dit nummer namelijk zo passen bij deze week. Maandag volle bak regen. Begin van de week volle bak regen. En we eindigen de week met 25, 26 graden.
1: Dat, ja, heerlijk, ja.
0: En eindigen met volle zon. Ja. Hoe Nederlands wil je het weer hebben? Dat vraag ik me dan ook af. Maar jij zegt het inderdaad goed. De klassieker, die past hier heel erg... Ik heb ze ook af en toe, heel eerlijk gezegd, af en toe vroeger door de war gehaald.
1: Ja, nee, ja, dat geloof ik, ja.
0: Ik geef de spotlight aan jou.
1: Ik zat op het fietsje hier naartoe, want ik had dit al eerder gemaild naar je, of geappt naar je. En toen dacht ik bij mezelf, ik had eigenlijk een andere plaat in gedachten. Maar dan maak je niet uit, we blijven even hierbij.
0: Doen we die volgende week.
1: Doen we die volgende week. Ik zal hem zo wel even appen voor je. Want ik had zin in Veldhuis en Kemper. En ja, wat jij net ook al zei. En ik heb ze ook regelmatig door elkaar gehaald. Ze lijken sprekend op Agda en de Munnik. Agda en de Munnik, dat waren...

Die waren ze eerst, zeg maar, een soort light versie van Acta en de Munich. Veldhuis en Kemper en Ik wou dat ik jou was. Het nummer gaat over twee jonge mannen. De een is een lieve, gevoelige jongen die echter nooit een echte relatie heeft, omdat alle vrouwen hem als een vriend of broertje zien en niet als serieuze partner. De ander is een echte player die de een na de andere verovering maakt, maar die dit verveelt omdat hij steeds meer als inhoudloos ervaart. Daarom zouden ze graag met elkaar van rol wisselen als dat zou kunnen. Ik wou dat ik jou was is veruit de grootste hit van Veldhuis en Kemper en was in 2003 het meest gedraaide Nederlandstalige nummer. Ook werd het verkozen tot het op 3 na beste Nederlandstalige nummer aller tijden door De Telegraaf en Sky Radio. De single heeft in Nederland de dubbel platina status. Hoogste positie in de Nederlandse top 40. Net geen nummer 1 hit. In 2003 het bereikte de nummer 2. En sinds 2007, op 1 jaar na, 2008, staat het iedere jaar in de top 2000. En de laatste keer staan ze een beetje in de hoogste of de laagste regionen. Plekje. Nee, ze staan keurig in het midden, rond de 1200ste, 1100ste plaat. En we hebben nou klaarstaan. Ik ga lekker even meezingen. Ja, ik wou dat ik jou was, Veldhuis en Kemper.

0: het stopt.
1: Nee, ik wil inderdaad nog niet dat het stopt.
2: Nee.
1: Dit was Batterij van Suzanne en Freek.
2: Oké.
1: Okay. Ja, jij zei het...
2: jij gaat binnenkort, hè?
1: Jij zei het voor 2 weken geleden, moet ik zeggen. Zei jij het al. En op het moment van uitzenden ben ik dus al geweest.
2: Oh ja, want je gaat zaterdag, hè?
1: Ja, ik ga de zaterdag na de opname.
2: Ja, de zaterdag...
1: 23 mei.
2: De zaterdag voor PN. Hoe ga je? Met de auto of...
1: Nog niet helemaal uit.
2: Okay.
1: Maar waarschijnlijk met de bus naar Arnhem.
2: Nee, want ik wil je even waarschuwen. En iedereen wil ik even waarschuwen. Het parkeren, dat het schijnt een hel te zijn daar.
1: Ja, en dat heb ik wel gezien.
2: En ze geven daar heel veel boetes.
1: Ja.
2: Ja, nee, dan weet je dat.
1: Weet je, ik probeer echt zo min mogelijk te zien van het concert. Zodat ik het straks echt meemaak.
2: Ja, nee, dat geloof ik.
1: Dat ik het echt over me heen kan laten komen. Ja. Maar goed, nu met het uitzenden is komend weekend volgens mij de laatste shows.
2: Ja.
1: De laatste shows in de Gelredome hebben ze de 10 gehad. 10 shows uitverkocht.
2: Ja. Ja, exact. Ja, dit is niet mijn ding. Laten we het daar gewoon eerlijk op houden.
1: Nee, maar ik kwam artikelen tegen die zeiden dat ze eigenlijk alleen deze shows hebben uitverkocht... omdat Freek nu ziek is.
2: Ik zei al, ik mag niks zeggen.
1: Ja, en nee, ja. Daar heb ik zo mijn mening over.
2: Ja, nee, ja, ik denk...
1: Dat vind ik echt de grootste onzin.
2: Het is dat jij het opbrengt, maar... ik heb er geen verstand van. Zullen we het er gewoon niet over hebben?
1: Het zal wel hebben geholpen, maar ik geloof er niks van... dat ze het niet zouden hebben uitverkocht als Freek niet ziek was geweest.
2: Ja, maar misschien
1: ze
2: niet...
1: zijn het populairste duo op dit moment in de Nederlandse muziek.
2: Ja, nee, dat geloof ik. Maar ik weet niet of ze het dan 10 keer hadden gedaan. Dat snap je.
1: Ja, maar goed, ze ook met gemak...
2: Ja.
1: 6 keer Ziggo Dome uitverkocht.
2: Ja, nee, nogmaals, ik heb hier helemaal niks mee. Ik kan er niks aan doen. We zijn nu nog via internet te horen. En straks zijn we dadelijk ook weer via de FM te luisteren. Dus ik probeer me nog een beetje...

0: in te houden om niet mijn ongezouten mening te geven. Dus ik heb hier helemaal geen verstand van. Ik heb er wel een mening over, maar dat laten we die discussie niet aangaan. Ik heb hier gewoon niks mee. Niet. Ik zou eerder naar Harry Styles gaan, bijvoorbeeld.
1: Ja, daar zou ik toch weer minder snel. Dat is gewoon muziek. Ja, ben niet echt van zijn muziek.
0: Nee, daarom. Dus dat. Nee, precies. Dat. Ja. Ja, daarom.
1: Maar het is tijd voor het spelletje.
0: Ja, ik ga me concentreren.
1: Dat zal nodig zijn.
0: Ja, is het zo moeilijk? Oh, ja.
1: De eerste hint luidt als volgt. Deze Amsterdamse volkszanger, geboren...
2: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: Dit is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: Goedemiddag luisteraars, aan de knoppen zit Frans Lubbers als vanouds. De man die achter de knoppen zit, zoals ik al zeg, en ook voor een groot gedeelte de keuze van de muziek bepaalt. En daar genieten we vanmiddag van. Beste luisteraars, dit is de matinee van 22 maart. En 22 maart is de 142e dag van het jaar. En we hebben nog 223 dagen te gaan dit jaar. Het is wat dat je weet. Vandaag, het is lekker weer, hè, 25 graden. Maar is dat bijzonder? Nee hoor, in 1922 was het 32,7 maximaal. En even het andere uiterste, in 2004 vroor het min 0,4. Dus heel bijzonder. Wat vandaag is het vandaag? Het is vandaag, zoals elke dag in het jaar, heeft wel iets bijzonders. En dit is de wereld Biodiversiteitsdag. En de Verenigde Naties hebben dus 22 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Biodiversiteit. En wie was er jarig vandaag? Nou, eigenlijk niet zo gauw iemand die in het nieuws is, maar wel in 1912 is geboren. En misschien de oudere luisteraars die kennen hem nog wel. Boer Koekoek. Die is in 1912 geboren en hij was de oprichter van de Boerenpartij. Zeg maar de voorganger van de BBB. Hij is in 1987 overleden, maar zijn naam die kennen heel wat mensen toch nog wel. Een Nederlandstalig liedje. Ik laat je van Kim.

Ik laat je van Kim. Dat is de artiestennaam. En haar echte naam is Kimberly van Maasdamme. Welkom nogmaals bij het eerste uur van de matinee van 22 mei. En wat gaan we dit uur doen? Zo dadelijk, na het volgende plaatje, gaan we in gesprek met Robin Batens. Hij is de baas van Mansion 24. En hij gaat het hebben over een optreden van de roemruchte Apeldoornse band Flavium. Flavium moet ik eigenlijk zeggen. En op 14:30 aan de telefoon Jolanda Postma. Zij is van Stichting Vakantievriend. En zij gaat vertellen dat er vrijwilligers nodig zijn voor deze stichting. Om kinderen een leuke vakantie te bieden. En dan hebben we om 14:45 Ernest Graus, bestuurslid van de stichting Pride 055. En die gaat vertellen over de opening van de Pride-locatie in het ASEC-gebouw hier in Apeldoorn. Ik heb verteld, Flavium, althans, die komt niet. Daar gaan we naar luisteren zo dadelijk. Maar zo dadelijk komt dus ook Robin Batens vertellen over het optreden van deze groep. En die kunnen we over een minuutje of 3-4 aan de telefoon verwachten. En om even lekker warm te dragen, en nu Bad Luck van Flavium, een nummer uit 75. MUZIEK

0: Bad Luck van Flavium. Goedemiddag, Robin Batens.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, dat is denk ik een passende introductie, hè, dit nummer, zojuist.
1: Dat kan wel stellen, ja. Dat kan wel stellen. Dan kunnen we even in de sfeer komen. Ja.
0: Good luck dat ik jou de telefoon heb. En fijn dat je in de uitzending wil komen.
1: Ja, logisch.
0: Gelukkig, want overmorgen, overmorgen, tweede Pinksterdag, dat duurt nog een paar dagen.
1: Ja, maandag.
0: Maar dan komt deze roemruchte groep, een stukje echte, authentieke Apeldoornse nostalgie, die gaat optreden bij jullie in de zaak, hè?
1: Ja, absoluut. Aanstaande maandag 5:00, dan komt Flavium hier, hun Peter Green's Fleetwood Mac plaat akoestisch hier te horen brengen.
0: Nou, dan kun je dus heel veel krassen, knarren in de zaak verwachten, denk ik, of niet?
1: Ja, dat is ook gezellig, toch? Dat is hartstikke leuk.
0: Dat is de gezelligste leeftijdsgroep, hè? Dat weet je.
1: Ja, nee, ik moet er nog zelf erin komen, maar... heel leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Flavium, kun je er wat over vertellen? Of is dat voor jou ook een onbekend?
1: Ik bedoel, dat is natuurlijk... ik denk dat de gemiddelde luisteraar van Radio Apeldoorn mij misschien meer over kan vertellen. Maar Flavium is natuurlijk de Apeldoornse Golden Earring. Dus de bekende bluesband van Weleer. En die nog steeds bij elkaar is. Wat natuurlijk ook heel knap is.
0: Ja, vanaf 1969. Hè? Dus dat is 30 plus 26, 56, 57 jaar al.
1: Ja, precies. Goeiedag. Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja. En ik ben ook heel blij dat ze hier bij ons een beetje komen spelen. En supergezellig en aansluitend eigenlijk op de langste platenmarkt, hè, die maandag ook is.
0: Oké. Flavium sluit aan op die langste platenmarkt?
1: De langste platenmarkt die start zoals de schroeg. En dat is allemaal kramen door de binnenstad met allemaal vinyl, tweedehands vinyl.
0: Okay.
1: Wij zijn dan... dachten wij, nou lijkt het leuk om al die gasten die dan zijn geweest naar die platenmarkt en te trakteren op een... op een mooie optreden van Flavium.
0: Ja,
1: en we hebben nu nog in het voorprogramma heb ik nog Bernard Hering kunnen regelen.
0: Okay.
1: Dus die hebben we om 4:00 ook nog staan.
0: Dus al die lui die platenmarkt bezoeken, die lok je lekker naar Mansion 24 binnen.
1: Ja, en lekker afkoelen hier met een biertje van ijsje.
0: Ze kunnen zich laten knippen, denk ik. Hè. Ze kunnen kleding kopen, schoenen enzovoort. Ze kunnen zich helemaal overmaken.
1: Van top tot teen kan je hier terecht.
0: Ja. De innerlijke mens. Hè? Van alles dus. Dus dat wordt een hele gezellige bijeenkomst. En voor jullie natuurlijk ook een prachtige gelegenheid om jullie zaak nog eens even in het voor het voetlicht te brengen, denk ik. Hè?
1: Ja, precies. Dat, al zeg ik het zelf, dat verdienen we wel.
0: Gaan mensen dat beleven dat het helemaal klopt.
1: Ja. Hè? Ja.
0: We mogen het niet over jouw zaak hebben, want dat zou commercieel zijn, dus dat doen we niet. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar het is natuurlijk al heel leuk dat je mensen met jullie onderneming kunt laten kennismaken. Flavium treedt op. Ze spelen speciaal muziek, heb ik begrepen, van Peter Green.
1: Ja, ze hebben vorig jaar een album uitgebracht. Ja. Dat ze zijn... van Peter Green's Fleetwood Mac.

0: spelen. Dus, ja. Dus en dat daar gaan ze dus nummers van te gehoor brengen. En ja. Ze komen ook het boek over de blues met de meerdere bluesbands die geschreven is, die komen ze ook signeren.
1: Oké, maar die muziek, ja. Ze doen zich hun eigen identiteit, hun ware aard, geen geweld aan, mag ik aannemen, hè? Door
0: zeker
1: de muziek
0: niet.
1: Van Peter Green te spelen.
0: Nee. Dat kan je ook bijna niet met, want dat was ook wel een redelijke muzikant. Hè?
1: Ja, oké. Okay. ja. Nou ja, het begint om 5:00 geloof ik. En ze gaan ze door tot de kleine uurtjes of.
0: Nee, dat niet. Ze nee. doen twee keer een mooie set van 20, 50 minuten. En dus dat. Met die hitte ga ik dat ook niet van ze vragen.
1: Nee, maar dan moeten ze ook naar bed, hè, denk ik, of niet?
0: Misschien wel.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Vanaf ze al 57 jaar bestaan ze, dus tel er nog eens 20 jaar bij op, minimaal. Nou, dan weet je wel ongeveer wat voor leeftijd ze hebben. Hè?
0: Ja,
1: dus dat wordt hartstikke gezellig. Hebben jullie een mooie zaal bij jullie in de zaak?
0: Ja, wij verbouwen de toko dan helemaal. Dan heb ik een paar honderd man, kan er dan wel in.
1: Ja. En wie het eerst komt, die het eerst maalt, denk ik, hè?
0: Ja, reserveringen doen we niet aan. Nee.
1: En anders gaan ze maar buiten, want de muziek schalt niet over het Marktplein, of wel?
0: Nee hoor, nee. Dat is juist, we hebben juist een mooie installatie die gewoon toereikend is voor in de winkel.
1: Ja,
0: dus dat,
1: ja. Zegt een paar honderd man kunnen erin, zeg je?
0: Ja, ik verwacht 100, 150 man, denken wij dat op afkomt. Ja. Dus we halen een heel stuk van de winkel leeg.
1: Ja, oh, gezellig, ja. Joh, leuk. Ja. Mooie ambiance, denk ik.
0: Ja hoor, ja. Zeker weten.
1: Na afloop kunnen ze even een biertje tappen. En,
0: of op de rastplaats nemen.
1: Ja, nou, dus het wordt gewoon een hele gezellige dag.
0: Ja, zeker weten.
1: En je zei dat er nog iemand kwam die de afloop nog een optreden verzorgt.
0: Nee, daarvoor, om 4:00.
1: Oh, daarvoor, oké, om 4:00. Ja. En dat was? Ja. Want dat heb ik
0: even. Bernard Hering. Dat is zeg maar een beetje de Nederlandse Springsteen.
1: Oké. En die komt niet uit Apeldoorn?
0: Nee, die komt uit Amsterdam.
1: Jij komt speciaal naar Apeldoorn. Om bij jullie de zaak nog een klein beetje warm te laten draaien.
0: Precies.
1: Nou, hartstikke leuk. Het is een hele mooie gebeurtenis. Die tweede Pinksterdag, bijna iedereen is vrij. Dus iedereen kan komen. Geen reden om niet te komen, zou ik gaan zeggen. Behalve dan, je moet niet met z'n allen komen. Want er kunnen 150 in. Maar hartstikke leuk.
0: We gaan meemaken. Ja, hartstikke goed.
1: Oké. Heb je nog verder dan wat te melden? Of zullen we maar weer een plaatje draaien?
0: Nou ja, kom als je zin hebt in een ijsje. Kun je ook bij ons terecht. Dus het wordt lekker warm dit weekend. Dus,
1: Ja, zeker. Nou, dan zou ik zeggen, geniet ervan. Zelf ook lekker genieten. En verwelkom je gasten. En die zullen een prachtig optreden meemaken.
0: En, zeker.
1: We gaan er lekker van genieten.
0: Hartstikke mooi.
1: Oké, hey, dankjewel. En veel succes aanstaande maandag, hè?
0: Dankjewel.
1: En dan, dan gaan we nu luisteren na dit optreden van Robin Baters naar Mika, Happy Ending.

happy ending van Mika. Winkelcentrum Anklaag, daar moet je naartoe. Vooral als je heel veel lege flessen hebt. Want vandaag, 22 mei, eigenlijk op dit moment, wordt de nieuwe Statiegeld Retourshop officieel geopend. En daar kun je statiegeldverpakkingen in grote hoeveelheden eenvoudig inleveren. Er is een bulkmachine, dus daar mik je al die flessen en je blikjes in. En reguliere inlevermachines zijn er. Dus daar kun je gewoon op welke manier dan ook je flesjes inleveren. En daarnaast bestaat de mogelijkheid om dat statiegeld contant uit te laten betalen en ook nog de mogelijkheid om je vieze handen te wassen. Die retourshop wordt op dit moment ongeveer geopend door de burgemeester Ton Heerts. Dus ga er naartoe als je veel lege flessen hebt. Maar nu gaan we luisteren eerst naar Now is the Time van Jimmy James and the Vagabonds.

0: Now is the time van Jimmy James and the Vagabonds. Aan de telefoon Jolanda Postma. Goedemiddag, Jolanda.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij bent van Stichting Vakantiekind.
1: Dat klopt helemaal, inderdaad. Ja. Ik ben een van de vrijwilligers van Vakantiekind. En nauw betrokken bij de organisatie van alle zomerkampen die wij in de zomer organiseren.
0: Ja, en ik las een beetje in de geleidende tekst die ik voor mijn neus heb dat er zo'n 93.000 kinderen in armoede leven in Nederland.
1: Dat klopt.
0: En ja, dat denk je, goh, we zijn een van de rijkste landen ter wereld. We hebben het hartstikke goed, toch? De meeste mensen.
1: In de basis is dat ook zo. En toch is er ook heel veel armoede. Er moeten heel veel gezinnen van heel weinig rondkomen.
0: Ja, ja.
1: Waardoor, het dagelijks leven en dergelijke vaak lukt. Ook niet altijd.
0: Ja.
1: Daar zien we dat ze afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een voedselbank of iets dergelijks.
0: Ja.
1: Ook andere dingen die daarbij inschitten. Nieuwe kleren of een nieuw matras voor een bed of dat soort zaken.
0: Ja.
1: En ergens op het eind zit dan ook nog vakantie.
0: Ja, ja. Bijna
1: wat dan eerste natuurlijk helemaal niet gaat lukken.
0: Ja, bijna een eerste levensbehoefte, hè, voor Nederlanders.
1: Dat klopt.
0: Ja, ja, ja. Ja, er zijn altijd mensen die op een of andere manier pech hebben, tussen wal en schip vallen, door persoonlijke omstandigheden. Weet je, en dat is natuurlijk lang niet altijd deze mensen zelf aan te wrijven. Dus,
1: maar over het algemeen ook niet. Over het algemeen is daar inderdaad gewoon echt een goede reden voor.
0: Ja.
1: Dat deze situatie ontstaat.
0: Ja, en zeker de kinderen natuurlijk, die kunnen daar helemaal niks aan doen.
1: Nee, die groeien in dat gezin op en ouders willen daarin altijd het beste voor hun kind. Dus ze zullen ook die keuzes maken en heel hard hun best doen om te zorgen dat het kind alles heeft wat het nodig is.
0: Ja, ja. En ik weet dat er natuurlijk heel wat organisaties zijn die zich ook bezighouden, hè, met het zorgen voor mensen die in armoede leven. En een van die organisaties is de Stichting Vakantiekind. En daar ben jij een vrijwilliger van. En jij gaat nu vertellen wat de reden is waarom jij nu in deze uitzending zo graag iets wil vertellen.
1: Ja, helemaal goed en heel graag, inderdaad. Als Vakantiekind organiseren wij jaarlijks 8 zomerkampen voor kinderen die niet op vakantie kunnen, om welke reden dan ook veelal, omdat ze, er geen financiële middelen voor zijn. En dat doen wij met een club van 80 vrijwilligers ongeveer.
0: Ja.
1: Alleen daar zit nu wel het knelpunt, want waar we

0: de afgelopen jaren elk jaar ook heel veel nieuwe aanwas hadden, blijft dat dit jaar enorm achter.
1: Oh ja.
0: Waardoor wij al voor 1 week de keuze hebben moeten maken om die te annuleren. Oh, we hebben gewoon onvoldoende mensen beschikbaar om daar een goede, veilige week neer te zetten.
1: Ja.
0: Maar ook voor de andere weken zijn we nog heel hard op zoek naar vrijwilligers die het aandurven en het tof zouden vinden om gewoon ervoor te zorgen dat in hun eigen vrije week of in hun eigen vakantie deze kinderen ook een hele leuke week hebben en even uit de thuissituatie zijn, eventjes gewoon lekker kind kunnen zijn, maar ook om na de zomer op school te kunnen vertellen van hey, ik was ook op vakantie, want ook daar zie je klasgenootjes enthousiast vertellen en zij eigenlijk alleen maar thuis zijn geweest, dan doet dat ook iets en ook voor de uitsluiting in de groep en dergelijke brengt dat wat teweeg. Dus dat is waarom ik eigenlijk hier heb gevraagd van goh, zouden we daar eens aandacht aan kunnen besteden met elkaar. En we zijn niet de enige organisatie die hier last van heeft. Er zijn er meer. Maar ook bij ons hebben wij op een aantal weken voor een aantal kampgroepen, zowel voor echte jongere kinderen. Dus we hebben verschillende leeftijden, maar bijvoorbeeld de 7 tot en met 11 groep, maar ook op de jongere groep 14 tot en met 16 hebben we echt nog mensen nodig.
1: Op een of andere manier is steeds meer behoefte aan vrijwilligers en ze zijn ook steeds wat moeilijker te vinden. Dat is eigenlijk een beetje een trend in het land. Hè? En jullie worden daar net zo goed door geraakt als allerlei andere organisaties.
0: Klopt hoor, zeker.
1: Ja, stel nu, want we gaan ervan uit dat er mensen luisteren die misschien best wel de handen uit de mouwen willen steken. Maar je moet er wel wat voor kunnen, denk ik. Hè? Je moet er wel bepaalde vaardigheden hebben om hier wat te kunnen betekenen. Of
0: is dat... Ja. het is vooral heel erg belangrijk dat je achter de keuze staat in wat je gaat doen.
1: Ja.
0: En dat je het tof vindt om dat te gaan doen.
1: Ja.
0: Dat je affiniteit hebt in het werken met kinderen of met jongeren daarin. Het is mooi meegenomen als je dat vaker hebt gedaan of als je weet hoe je een spel organiseert. Mm-hmm. Maar daar kunnen we ook heel goed op trainen. En ook voorafgaand aan zo'n week, we hebben in juni nog een heel trainingsweekend waarin we mensen meenemen. Voorafgaand hebben we nog een gesprek. Is er nog een online moment waarin we dingen gaan uitleggen. Dus op die manier kunnen we prima mensen trainen op bepaalde vaardigheden. Maar vooral echt enthousiast zijn en die affiniteit hebben met deze groep is superbelangrijk.
1: En zorgen dat ze het gezellig hebben.
0: Zeker, absoluut. En niet alleen zij hoor, maar wij ook met elkaar.
1: Maar ik denk als zij het gezellig
0: gewoon
1: hebben.
0: Heel erg interessant.
1: Als de kinderen het gezellig hebben, hebben de vrijwilligers het ook gezellig, denk ik.
0: Dat is over het algemeen zeker waar.
1: Laten we daarvan uitgaan. Jullie zoeken vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden, denk ik, hè?
0: Klopt. We zoeken vrijwilligers echt als begeleider op zo'n vakantieweek.
1: Ja.
0: Die bij voorkeur het liefst een hele week meegaan, minimaal een aantal dagen.
1: Ja.
0: We zoeken ook nog voor een bepaalde week zoeken we nog mensen die koken, die de maaltijden willen verzorgen daarin. Zorgen dat de boodschappen gedaan worden en 's avonds voor een relatief grote groep. Dus dat vraagt wel iets meer over het algemeen, maar eten willen koken. Inzet om kinderen bij aankomst van het station in Nunspeet naar Vierhout te brengen. Ook daar kunnen we nog wel een paar mensen voor gebruiken. Dus er zijn allerlei verschillende rollen binnen verschillende groepen. Het is wel belangrijk om te weten dat de vakantieperiode en de weken waarvan we vooral nog voor zoeken is de week vanaf 19 juli en de week vanaf 18 juli en de week vanaf 25 juli.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn eigenlijk de 2 weken waar we echt nog mensen op nodig zijn daarin.
1: En ik begrijp dat die vakantieweek in Vierhout is, klopt dat?
0: Dat klopt, ja.
1: En word je dan verwacht dat je ook daar 's nachts bij bent?
0: Bij voorkeur ja.
1: Ja.
0: Maar ook hier, we overleggen heel graag de mogelijkheden die je hebt om een bijdrage te leveren. Maar we hebben altijd natuurlijk ook echt een groep mensen nodig die op het kampterrein aanwezig is, ook in de nacht. De kinderen komen op de zondag begin van de middag en gaan op de zaterdag einde ochtend weer weg. Vrijwilligers die zijn er al vanaf die zaterdagmiddag, Dus ja, de kinderen slapen ook bij ons. En het kan ook zijn dat er 's nachts iemand wakker wordt of uit bed moet omdat hij moet plassen. Of nou ja, er zijn allerlei redenen.
1: Of er zijn weer geketen, hè?
0: Die maken we zeker mee.
1: Ja, ze moeten het zichzelf gezellig maken natuurlijk. Hè?
0: En,
1: ja.
0: en dat hoort ook een beetje bij op kamp gaan.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus
1: ja.
0: Toch op zekere hoogte is dat oké. Maar ja, ook daarin dat in de gaten houden. Het zeker hoort natuurlijk ook ook daarbij.
1: Ja, ik weet, dat mag heel veel niet. Maar je ziet ook heel veel door de vingers. Hè? Zo gaat het ongeveer.
0: Uiteindelijk mag altijd net nog meer
1: dan het
0: thuis mag.
1: Ja. Als we het maar gezellig hebben en als we minuut uit de klauwen loopt, daar gaat het om.
0: Precies.
1: Zijn die weken doorgaans een succes?
0: Absoluut. Ja? Nee, ja, onze vrijwilligers zijn over het algemeen gewoon echt heel trots op wat ze doen. Ja. En worden daar heel blij van, geven daar even goede cijfers voor.
1: Ja.
0: Scoren gemiddeld daarin een 8,5, maar dat geldt ook voor onze deelnemers daarin. Dat ook zij, zeg maar, gewoon echt met een fijn gevoel naar huis gaan. En sommigen die zeggen, ja, maar ik wil eigenlijk nog helemaal niet naar huis. Ook al missen ze papa en mama.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, helaas komt daar een week toch een eind.
1: En de deelnemers komen uit het hele land?
0: Deelnemers komen uit het hele land, waarbij we wel zien dat vooral, zeg maar, eventjes midden van het land, dus trek even een streep onder, Assen in Drenthe, zeg maar, tot Arnhem, Nijmegen, die kant.
1: Ja.
0: Omdat de kinderen kunnen mee tijdens een week met een hele lage eigen bijdrage. Ouders betalen, een beetje afhankelijk van inkomen, maar €10 eigen bijdrage. En ouders moeten zelf regelen dat het kind op het kampterrein komt en weer opgehaald wordt. Ja. En dat is ook vaak een uitdaging, omdat de kosten van benzine, nou iedereen weet het, is heel hoog. Maar ook de kosten van OV daarin. Dus we zien wel dat het vooral middenland is.
1: Komt er niet een soort Nederland ticket of zo? Heb je begrepen? Of,
0: Als het goed is dat wel de bedoeling. Ja. Dus dat zou ons bijvoorbeeld heel erg helpen. En vooral ook de ouders, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Dan moet ik ook wel zeggen, en daarin zien we ook een trend. We zien een afnemende trend in het aantal deelnemers, maar we zien, of in het aantal vrijwilligers, maar we zien echt een toenemende trend in het aantal aanmeldingen van kinderen.
1: Ja.
0: Omdat daar toch iets aan de hand is.
1: Ja.
0: Thuis en men het niet meer kan betalen om zelf iets te organiseren.
1: Nou, Jolanda, ik zie dat we zijn al eigenlijk bijna aan de tijd. Dus een heel leuk verhaal. Misschien kun je dat even samenvatten en adressen geven waar mensen terecht kunnen. Als ze zeggen van nou, ja, dat is leuk. Ik wil daar wel tijd aan besteden. En dan gaan we heel gauw naar het volgende plaatje. Want de volgende klant aan de telefoon zit alweer te wachten. Dus kun je dat kort samenvatten?
0: Ik ga in die zin proberen samen te vatten, inderdaad. We zijn heel hard op zoek naar vrijwilligers voor een periode vanaf 18 juli of vanaf 25 juli voor een week. Begeleiden van een zomerkamp, 7 tot en met 11 of 14 tot en met 16-jarigen. Meer informatie op onze website www.vakantiekind.nl. En daar zit een doorklik naar vrijwilligers toe. En eventueel ook via info@vakantiekind.nl. Dan stuur ik alle informatie op en gaan we heel graag in gesprek.
1: Oké, dankjewel. Ik herhaal nog even www.vakantiekind.nl. Dan ga ik dat nog verkeerd uitspreken ook. Dus www.vakantiekind.nl. En als je daarop klikt, dan kun je prima vinden wat voor vrijwilligers worden er gevraagd en wat je moet doen en wanneer het allemaal kan. Yes?
0: Ja, zeker.
1: Nou, heel bedankt Jolanda voor jouw enthousiaste bijdrage. En ik wens je veel succes en veel plezier de komende zomer.
0: Ja, en jullie dank voor de kans.
1: Graag gedaan.
0: Dag. Okay, dag.

0: We're gonna take you home van Show Daddy Weddy. Aan de telefoon Ernest Graus. Goedemiddag, Ernest.
1: Ja, Ernest is het.
0: Oh, trouwens. Ernest, sorry. Ja, ik.
1: Nee, dat geeft niet.
0: Nee, maar niet kwalijk. Ernest, dus het Engels. Ernest Graus. Dan spreken we wel het Nederlands uit.
1: Yes.
0: Dankjewel. Oké, okay. Jij bent bestuurslid van de stichting Pride 055.
1: Correct.
0: Yes. Nou, jij gaat vertellen over de Pride-locatie die je gaat openen binnenkort. Zullen we eens beginnen met te vertellen van wat de stichting Pride 055 beoogt?
1: Nou, de Pride 050 stichting is opgericht in augustus 2023 als een werkgroep.
0: Ja.
1: En daar waren 60 mensen aanwezig. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat we dus de stichting zijn gaan oprichten.
0: Okay.
1: En dat is uiteindelijk Pride 055 geworden.
0: En
1: omdat we gewoon merken dat er binnen helaas het huidige klimaat richting de LHBTQ+ gemeenschap een neerwaartse tendens aan de gaande is.
0: Oké. Is er minder acceptatie voor deze groep of voor deze gemeenschap of discriminatie? Als je zegt er is een neerwaartse tendens te zien?
1: Ja, zeker als je kijkt vergelijk met de jaren 90 en het begin van de zero, zeg maar,
0: ja.
1: Van 2000 tot 2010. Toen was ook in Apeldoorn, hadden we diverse gayclubs. De entrance, de coming out daarvoor nog.
0: Mm-hmm.
1: En nu hebben we niets meer. En we merken ook steeds meer, niet zulke mooie ontwikkelingen.
0: Okay.
1: In de huidige economie tegenwoordig. Dus daar, we zitten met een spagaat. Het is goed dat we er zijn als Pride 055,
0: ja.
1: Maar helaas moeten we er zijn.
0: Ja, je moet er zijn omdat die andere clubs en gelegenheden er niet meer zijn. Dat is eigenlijk de reden. En omdat er toch negatief wordt gedacht over deze gemeenschap. Door sommige mensen.
1: Door sommige mensen, inderdaad. Ja, ja. En dan merken we inderdaad die tendens dat die nu stijgen is. Maar we merken ook de positieve impuls. Dat dus mensen juist zoiets hebben van, hé, maar wij zijn er ook nog.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat je dus geluiden hoort uit de omgeving, uit de gemeente Apeldoorn.
0: Ja. En het mooie is dus dat jullie nu de deur gaan openen voor je eigen ruimte. Aan de Roggestraat 44.
1: Correct, aan het hele mooie AZEC-gebouw. Het
0: Een
1: mooie melange is van allerlei instellingen en organisaties. En daar hebben wij sinds februari nu ook eigenlijk eindelijk ons thuisplekje gevonden.
0: En daar zijn mensen die zich thuisvoelen bij de LHBT+ gemeenschap, die zijn daar welkom.
1: Ja, absoluut. En natuurlijk de allies, de bondgenoten. In het Engels is het natuurlijk allies, maar in het Nederlands is het gewoon bondgenoten.
0: Ja, ja.
1: Dus mensen die ons een warm hart toedragen, zijn ook van harte welkom.
0: Ja. En nou, in dat centrum, daar gaat het nodige gebeuren. Hè? Dus misschien is het leuk om te vertellen wat jullie er allemaal aan organiseren.
1: Nou, dat is, dan noem je al wat.
0: Ja, ja, we hebben nog 5 minuten.

0: Er gebeurt een hoop. Op dit moment zijn we natuurlijk heel druk met de Pride Week, onder andere.
1: Ja?
0: Die vanaf 11 juni tot en met 21 juni gebezigd wordt. Maar wat betreft over onze opening van onze locatie, die is op 29 juni. Vrijdag 29 juni.
1: Oh, dus dat duurt toch een ruime maand, klopt, ja?
0: Ik maak
1: de opening is op vrijdag 29.
0: Het is mei. Ik zeg juni. Het is mei.
1: Ja, 29 mei. Ja.
0: Ik zit al zo met mijn hoofd bij de Pride Week, dat ik helemaal vergeten. Ja, de maand juni.
1: Geen probleem. Vrijdag 29 mei, dus dat is volgende week ergens, hè? Dan wordt die ruimte bij jullie geopend.
0: Dat klopt, ja. Op onze mooie locatie aan de Roggestraat 44, zoals je al zei.
1: Ja.
0: Daar gaan we een heel mooi feestje van maken met onze opening van onze locatie. En er zijn diverse genodigden van alle plumage. Van politici tot ondernemers, tot organisaties zoals Coda, Gigant, Orpheus. Maar ook individuele mensen die zich inzetten voor ons.
1: En ben je geïnteresseerd? Heb je het gevoel dat je daar thuis kunt voelen? Dan ben je welkom daar natuurlijk, denk ik, hè?
0: Absoluut. Ja, zeker. Ja. Nee, want zeker, we merken ook in de context van tegenwoordig, omdat je dus niks qua uitgelegenheden hebt. Je hebt geen coming out of entrance meer. Mm-hmm. Hebben wij dus normaal gesproken bij Café Nova altijd het Pride Café. Maar nu dus aan onze eigen locatie.
1: En is dat zeg maar een alternatief voor die locaties die er niet meer waren? Voor coming out and entrance, zeg maar?
0: Ja, om te meeten en als community bij elkaar te kunnen komen.
1: Ja, je kunt dus elkaar ontmoeten, je kunt jezelf zijn. En je kunt er ook wel lekker wat drinken en gewoon een gezellige avond hebben. Daar komt het op neer.
0: Juist. Ja, tenminste in ieder geval op de opening.
1: Nee.
0: Want we zijn natuurlijk geen horecagelegenheid. Het is gewoon een kantoorgebouw.
1: Ja.
0: Maar we willen gewoon laten zien, we zijn er. Pride 055 voor al onze LHBTQ+ leden en mensen en community mensen die in gemeente Apeldoorn wonen.
1: Ja.
0: En natuurlijk hun dierbare familieleden, maar ook, wat ik al zei, bedrijven, mensen die zich verbonden voelen, politici, met onze community.
1: Ja.
0: Dat zijn we niet voor niets natuurlijk in Apeldoorn een regenbooggemeente.
1: Mm-hmm.
0: En dat houdt in dus dat wij dus vanuit nu nog steun ontvangen vanuit de gemeente.
1: Ja. En die gemeente heeft dat ook gefaciliteerd, deze...
0: Juist. Ja.
1: Maar na de opening, dan gaat komt er weer gewone tijd, zullen we maar zeggen. Hè? En dan gaan jullie deze ruimte gebruiken ook om gezellig samen te komen. Of zie ik dat verkeerd?
0: Het heeft een dubbele functie. Natuurlijk gezellig samenkomen is altijd goed. Ja? Is altijd gezellig.
1: Ja?
0: Maar het heeft natuurlijk ook wel een functie... Tenminste vanuit ons uit, dat we ook inderdaad wel de inhoudelijke kant op willen. We organiseren er sowieso al diverse activiteiten, zoals Play Be Proud, middagen. Vanuit onze organisatie worden ook diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals laatst vorige week, 14, hemelvaart was dat. Hadden we een fietstocht bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Die zelfs ondanks het slechte weer nog door 12 mensen is bezocht en die fietsenpuzzeltocht wilde gaan doen. Dus dat soort dingen organiseren we vanuit ons. Maar we gaan ook een inloopuur of twee uren organiseren dat mensen gewoon die ergens heen willen waar ze zich veilig willen voelen binnen onze community daar terecht kunnen.
1: Ja, dus als je iets... Als je ergens wil, hoe noem je dat, mensen die bij jouw gemeenschap horen, dan kun je bij jullie terecht om dingen gezamenlijk te beleven. Klopt dat wat ik dan zeg?
0: Ja, dat klopt zeker. Ja, nee, absoluut.
1: Ja.
0: Nee, want we willen echt openstaan voor iedereen die onze warm hart toedraagt, onze community. Verwelkomen binnen onze locatie. En vandaar ook onze grote opening, 29 mei.
1: Ja. Nou, dat is volgende week, hè? Vandaag over een week. Het is vandaag 22 mei, dus vandaag over een week. En iedereen die denkt van, nou, dat is misschien wel wat voor mij, die is welkom om daarbij te zijn.
0: Inderdaad. Ja, ik zou zeggen van, sorry, mijn keel schrapen.
1: Ja, ga je gang.
0: Dus vanaf 7:30 ben je van harte welkom.
1: Ja.
0: En ja, we maken er gewoon een mooi feestje van. Een gezelligheid. Iedereen is welkom. Die in ieder geval op een vredelievende en liefdevolle manier aanwezig wilt zijn.
1: Ja. Nou, hartstikke leuk. Gezellig voor jullie. En nou, als je daar die avond bent, dan kun je waarschijnlijk nog meer te weten komen waar jullie ruimte nog meer voor kan worden gebruikt. Dat kort samengevat komt het daar wel op neer, denk ik, hè?
0: Absoluut, ja. Want we hebben onder andere een alliantie natuurlijk met Platform Mensenrechten, onder andere.
1: Ja.
0: Dat bestaat uit onder andere wij zelf, 2055. En dus die Apeldoorn, Dolomina's, discriminatie.nl, die vergaderen ook bij ons onder andere.
1: Okay.
0: En daarnaast hebben we natuurlijk ook volop in de activiteiten met betrekking tot de Pride Week, wat ik al aangaf.
1: Oh ja, ja, die is dit ook.
0: Dus hou vooral onze site en socials in de gaten. Dat is Pride55.nl.
1: Dus Pride55.nl?
0: Inderdaad.
1: Oké, dus Pride055.nl, houd het in de gaten en dan ben je helemaal op de hoogte van wat er wordt georganiseerd.
0: Juist.
1: Mooi.
0: We hebben een heel mooi diverse programma.
1: Ernest Graus, bedankt voor jouw informatie en veel succes. En nou, wie weet, we spreken elkaar nog een keer.
0: Helemaal goed. Hey, okay, dankjewel.
1: Dankjewel hoor.
0: Dag. Fijne dag nog.
1: Dag. Dag.

lampje branden. Ja, dit was Gloria Estefan. We zitten een beetje lastig met de tijd. We hebben nog een minuutje of drie. Het uur is bijna afgelopen. We hebben gesproken daarnet met Ernest Graus van Pride 055. We hebben gesproken met Jolanda Postma van Stichting Vakantiekind. En we hebben gesproken met Robin Batens, die in zijn bedrijf Mansion 24... de legendarische band Flevimon gaat ontvangen aanstaande maandag, tweede Pinksterdag. Nou, nog een paar minuutjes en het zit erop. Maar we hebben nog een uur. En dat uur, dan gaan we weer een paar leuke gesprekken voeren. We gaan dit uur eindigen met... Ja, nog steeds met Gloria Estefan en Frans. We draaien het nummertje gewoon door. En op een gegeven moment gaat...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is Maat.

0: Dit is de matinee met Maarten van Leeuwen.
1: En met Frans Lubbers, die zit achter de knoppen en kiest de plaatjes. Goedemiddag, beste luisteraars. Dit is het tweede uur van de matinee van vrijdag 22 mei. Een prachtige dag, 25 graden buiten, heerlijk weer. Wat gaan we doen dit uur? We hebben twee gasten, één op de telefoon en één komt naar de studio om over een minuutje of 10. Hebben we aan de telefoon Anna van Geuns. En zij is conservator van Museum De Waag in Deventer. En ze gaat vertellen over, wie was het ook alweer? Een tentoonstelling van tekenaar en schilder Jacob Hogers. Een onbekende grootheid. En om 3:30 komt Lucinda Douglas. Zij is schrijfster. En ze komt vertellen over een boek dat zij samen met 34 andere mensen heeft geschreven. Tenminste, dat heb ik begrepen. Dat gaan we doen. Wie was al een meerjarig vandaag? Nou, hij is helaas overleden, maar hij is wel heel oud geworden. In 1924 geboren. Charles Aznavour, de natuurlijk bekende Armeens-Franse zanger. En hij zingt nu voor ons La Mama, een prachtig lied.

Alabama. Een prachtig Frans chanson, hè, van Charles Aznavour. Ja, hou je van bakken met een uitdaging of gewoon van het bakken? Je kan je tot 23 mei, dat is morgen, dus moet je snel zijn, opgeven voor Heel Apeldoorn Bakt Vegan, de bakwedstrijd. Via heelapeldoornbaktvegan@gmail.com. En dat is een jeugd- en volwassenencategorie. En alle deelnemers aan die competitie ontvangen een prijs. En uiteraard is er ook een winnaar bij zowel de jeugd als de volwassenen, die door een vakkundige jury wordt uitgekozen. Dus geef je op voor Heel Apeldoorn Bakt Vegan @gmail.com. En ja, dan ga je natuurlijk bakken. En meer informatie kun je vinden op Plenty of Food. Dus Plenty met een A. Festival en de bakwedstrijd Heel Apeldoorn Bakt Vegan is te vinden op https://zerowasteapeldoorn.nl. Dus wil je bakken, geef je op. Heel Apeldoorn Bakt Vegan @gmail.com.

0: Het gaat over drinken. Of je nou voor bent of tegen, dat heb ik even niet meegekregen. Maar het nummer was Dancing and Drinking van Plastic People. Het is 3:14. En aan de telefoon is Anne van Geuns. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Conservator van Museum De Waag, hè, in Deventer.
1: Ja, klopt.
0: En binnenkort komt er een tentoonstelling, een mini-tentoonstelling wel te verstaan, van een oude meester, Jacob Hogers. En die kwam uit Deventer, klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Jacob Hogers was een Deventer schilder, in Deventer geboren. En dan zitten we in de 17e eeuw. Het begin, eigenlijk de eerste helft 17e eeuw.
0: Ja, hij is niet oud geworden, geloof ik, hè? Een jaartje of 38?
1: Ja, iets ouder, 42. Hij is van 1614 tot 1656, maar ze weten niet exact

0: wanneer die nou precies is overleden, dat blijft een beetje mysterieus. Maar op een gegeven moment zijn er geen tekeningen meer. En dan lijkt het dat hij, dat hij ook echt is overleden, zeg maar. Ja. Zo rond 56.
1: Rond 1656, nou ja. Goed.
0: 1656.
1: Het huidige begrip is dat jong, maar vroeger werd het mensen niet zo heel oud, hè?
0: Nee.
1: Nee, dus... het was een tijdgenoot van Rembrandt, hè? Als ik me niet vergis.
0: Ja, klopt.
1: Is hij daardoor geïnspireerd? Zijn er parallellen te trekken? Een rare vraag om mee te beginnen. Maar...
0: Nee, nou, leuke vragen. Daar zitten wij ook veel over na te denken. Maar Jogers heeft een tijd in Amsterdam gezeten. Hij gaat uit Deventer weg.
1: Ja.
0: En hij komt dan in Amsterdam te werken. En daar zit hij een aantal collega's, schilders natuurlijk, waar hij invloeden op doet. En daar zit ook Hoogst. Waarschijnlijk ook Rembrandt bij, die natuurlijk toen in de jaren 40 heel succesvol was.
1: Ja.
0: En het is heel goed mogelijk dat hij daar werk van heeft gezien. Alleen het is niet één op één helemaal hard te maken. Maar dat was natuurlijk een hotshot in die tijd. En daar werd natuurlijk wel naar gekeken.
1: Ja, uiteraard. Ja. En, hij heeft niet zo'n groot werk nagelaten, heb ik begrepen. Hè? Niet zoveel.
0: Nee, klopt. Het is vrij weinig eigenlijk. Ja. Hij heeft een stuk of 17 tekeningen, dan nog een aantal schilderijen. Het is een heel klein oeuvre, verspreid over een 25 jaar, zoiets. En dat is echt wel betrekkelijk weinig, ja.
1: Ja, maar het is wel de moeite waard om te bekijken en te tentoon te stellen?
0: Voor ons wel. Ja. De aanleiding is dat er een prachtig boek uitkomt eind van deze maand over deze schilders.
1: Ja.
0: Het wordt opgetekend door Robert Schillemans, oud-conservator en onderzoeker. En hij is al jaren met Hogers bezig en heeft dat hele oeuvre eigenlijk in kaart gebracht. Al die tekeningen en schilderijen, en daar kunnen wij een handje vol van laten zien. Ons museum de Waag, heeft een paar prachtige tekeningen. En sinds kort twee bijzondere schilderijen. En dat is heel erg leuk. Dus we hebben een mini-expositie, maar toch een heel leuk verhaal te pakken.
1: Ik heb begrepen ook dat er binnenkort nog wat bij komt, hè, in het najaar. Nog veel werk bijkomen van Hogers.
0: Dat klopt. Ja. We moeten die tekeningen wisselen, omdat we proberen die expositieduur altijd een beetje te beperken tot 4 maanden.
1: Ja.
0: En we hebben deze tentoonstelling wat langer gepland. Dus we wisselen op een gegeven moment 4 tekeningen af met 4 andere werken uit onze collectie.
1: Okay.
0: Dus het is in totaal hebben we 7 tekeningen. En dat is op zich wel bijzonder. Van Jacob Hogers. En dat dus we ze worden op een gegeven moment afgewisseld. Maar dat zijn de tekeningen die in 2012 zijn aangekocht, even uit mijn hoofd. Door Vereniging De Waag. En dat is een hele leuke reeks bijbelscènes ook weer. Het zijn allemaal bijbelse verhalen. En veel Oud Testament ook. Ja.
1: Oké, dus dat is eigenlijk waar het werk van Hogers uit bestaat. De verbeelding van bijbelse verhalen.
0: Ja, in dat opzicht wordt er heel erg gekeken naar hoe deden tijdgenoten van hem dat. Dus de schilders uit Amsterdam wonen. Rembrandt heeft het natuurlijk ook heel lang gedaan. Hè, maar hij doet het weer op zijn eigen manier. En dat was natuurlijk in die tijd heel heel populair. Er werd nog veel, dat was het onderwerp eigenlijk.
1: Ja,
0: vaak, religie.
1: Ja. Had hij een hele speciale stijl? Was hij herkenbaar als Jacob Hogers? Oh, dat is een typische Jacob Hogers? Of?
0: Nee, hij is een beetje moeilijk te vangen. Hij heeft, er zijn ook in het verleden wel eens toeschrijvingen gedaan aan hem. Dan is er een werk en dan denken ze aan Hogers en blijkt dat later niet zo te zijn.
1: Ja.
0: Maar langzaamaan, en daarom is dit nieuwe boek ook zo fijn en belangrijk, krijgt door dat goed te vangen en onder elkaar te zetten, ga je dat handschrift een beetje zien. Mm-hmm. En dat is er wel, maar het is heel subtiel.
1: Ja.
0: Hij heeft wat van zijn, toch een beetje zijn eigen manier van dingen oplossen. Het is natuurlijk ook geen super virtuose schilder, hè, zoals Rembrandt dat natuurlijk wel was. Maar hij is heel interessant omdat hij daar wel... Ja, hij probeert op zijn eigen manier ook weer dit soort elementen te verwerken en succesvol te zijn. Heeft ook wel werk graag op perkament. Dat is wel bijzonder van hem. Heel veel al zijn tekeningen zijn op perkament. En

0: En daar onderscheidt hij zich dan wel weer in. Dus er is wel wat herkenbaarheid, maar het vergt wel wat, wat oefening, zeg maar.
1: Ja, maar het is natuurlijk een van de zonen van Deventer, hè? Dus prima dat bij jullie plaatsvindt. En hij verdient de eer om te worden opgenomen in het museum, denk ik, hè?
0: Zo is dat, ja. En er is lange tijd ook wel op gejaagd. Er was heel weinig van hem. En tussen de eerste en de tweede tekening zit, geloof ik, even kijken, is 80 jaar. Dus het is moeilijk materiaal om aan te komen. Ja, maar alles bij elkaar is er wel een leuke reeks ontstaan. En hij verdient een plaatsje, absoluut.
1: Ik moest er ook werk uit het buitenland komen? Of komt het allemaal binnen Nederland?
0: Het is allemaal Nederland. Ja. We hebben daar ook een beetje bewust voor gekozen. Het buitenland wordt altijd eerst compleet, maar zijn werk zit echt overal. Zit in het British Museum, zit in Duitsland in collecties, het zit in Amerika. Het is echt overal te vinden, maar weinig. En dan moet je gaan afwegen, is dat de moeite waard om dat helemaal over te laten. Tegenwoordig is dat zo kostbaar geworden. En op zich kunnen we dat verhaal goed vertellen, ook zonder deze buitenland. Werken. Dus, maar het zou natuurlijk prachtig zijn. Ja, dat is wel heel leuk. Ja. Het is geen overzichtstentoonstelling helaas, maar een leuke bite, hè, om eens te komen kijken en kennis te maken met deze schilder.
1: Ja, en je krijgt in ieder geval een goed beeld van wat hij heeft gemaakt.
0: Ik denk het wel. Ja, we hebben een schilderij dat is ook gerestaureerd. Daar laten we ook wat van zien. Het geeft een leuk beeld van de schilder en wat hij, hoe hij te werk ging.
1: Ja.
0: En het boek is, daar heb ik natuurlijk al wel wat van gezien. Ja, dat is echt een heel erg, dat vertelt heel uitgebreid over hoe deze man werkte en waar hij vandaan kwam en waar hij naar keek.
1: Ja, maar ja, zo'n boek is echt voor de liefhebbers, hè?
0: Dat is voor de liefhebber, Maar wel in onze winkel te koop, maar is voor de liefhebber, zeker. Ja.
1: Maar voor een beetje Deventeraar of Apeldoorner, hè, iemand die uit deze omgeving komt, is het best heel erg leuk om eens te kijken wat een van de illustere voorgangers heeft gepresteerd.
0: Ja. Absoluut. Nou,
1: Museum De Waag in het centrum van Deventer, hè?
0: Helemaal op de brink, ja.
1: Mooi. Bedankt voor je informatie. Vanaf wanneer? Dat is geloof ik vanaf 29 mei, hè? Gaat hij open, die tentoonstelling. En het museum is elke dag geopend?
0: Behalve maandag en dan van 11 tot 5.
1: Van 11
0: dus
1: tot 5?
0: De hele week, ja, behalve maandag.
1: Behalve maandag. Op maandag zijn de meeste musea dicht. Dus van 11 tot 5. Ga lekker naar het Museum De Waag en maak kennis met de oude meester Jacob Hogers. Dank je wel. Voor jouw informatie en veel succes met deze tentoonstelling.
0: Merci, fijne dag.
1: Bedankt hoor, dag.

0: Give Me That Thing van de Pipkins. Hier in de studio, die zit al helemaal klaar. Lucinda Douglas. Lucinda, welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel Maarten.
0: We gaan het met jou hebben over het boek. Ja. Left Wife Inspires.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Of in de Engelse titel is Unstoppable, geloof ik. Hè?
1: Ja, dat klopt. En het is natuurlijk wel mooi. Unstoppable. What if your greatest struggle is the seed of your greatest triumph? Dus dat is de ondertitel.
0: Kijk al.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, daar moeten we even over nadenken. ik denk dat ik begrijp dat wat alles wat je lastig vindt en waar je de tegenslagen, die kunnen je juist helpen om iets te bereiken.
1: Ja.
0: En daar gaat denk ik in grote lijnen dit boek over. Of zie je dat verkeerd?
1: Ja, absoluut niet. Alleen in grote lijnen. Oh. Het is niet alleen een boek. Het is eigenlijk een avontuur. Want dit is eigenlijk wel de vijfde editie van Left Wife.
0: Ja.
1: Ik ben hiermee begonnen in 2020. 21, 22, 24, 25. En daarom, na vijf boeken, heb ik ook besloten om het te vertalen in het Engels natuurlijk.
0: Oké. Okay. Misschien

0: Zullen we eens beginnen hè, met je even voor te stellen wie je bent en wat je hier brengt. We hebben twee keer 8 minuten de tijd.
1: Ja, oh, dat is wel heel lang hoor.
0: Nou, mag ook minder hoor. Dus,
1: nee, dat kan ik niet doen.
0: Maar als ik jou een beetje inschat, kun je die tijd makkelijk volgen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Als jij goede vragen stelt, kan ik het vullen.
0: We gaan zien hoe het gaat.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, Lucinda Douglas. Ik zei al, dat klinkt heel Engels.
1: Ja.
0: Je hebt mij voor het begin verteld dat je uit Zuid-Afrika komt.
1: Ja, klopt.
0: Maar dat je nou Engelstalig bent opgevoed.
1: Ja.
0: En echt Engels, Brits-Engels. Hè?
1: Ja, dus,
0: maar goed, we praten hier Nederlands.
1: Wij gaan gewoon heerlijk in het Nederlands door. Mijn favoriete taal, hè?
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk, van mij ook, absoluut.
1: Ja, ja.
0: Er is bijna geen taal die ik beter spreek dan Nederlands. Dus. Ja, oké. Okay. Vertel. Wat brengt jou hier?
1: Nou, ten eerste woon ik in Apeldoorn.
0: Ja.
1: En Apeldoorn is 1% van Nederland. En ik heb altijd gezegd, als je een initiatief hebt, dan moet je nooit, dan moet je het altijd hier uitproberen. Maar mijn initiatieven, die blijven dus niet binnen Nederland of in Apeldoorn. Er zijn natuurlijk wel vrouwen binnen Apeldoorn die ook meedoen aan dit avontuur. En waarom zeg ik avontuur? Omdat uiteindelijk is de hoogtepunt het schrijven van je verhaal.
0: Ja.
1: Maar vrouwen melden zich aan. Volgend jaar komt er ook een. Maar voor Inspires melden vrouwen zich eigenlijk al een jaar geleden aan. En dan begin je samen met elkaar een avontuur. Je hebt een online community. Je ontmoet elkaar dus on- en offline.
0: Dus jij er zijn vrouwen die willen hun verhaal schrijven.
1: Ja.
0: Ze kunnen bij jou terecht, want jij gaat... bent degene die verhalen bundelt.
1: Ja, nou niet ik alleen, maar...
0: Nee, maar vooruit, hè, jij neemt initiatief.
1: Ja, klopt.
0: Hè, dus, en dat resulteert in dit boek. Ja, want ik kan het niet zien, ik laat dat wel zien.
1: Ja,
0: maar,
1: precies, doe je wel heel
0: we hebben geen camera bij de hand.
1: Oh, wacht, dat heb ik wel.
0: Ja, nee, nou goed, is niet gekoppeld aan RTV Apeldoorn.
1: Nee,
0: maar
1: nee.
0: Uiteindelijk komt er een boek uit.
1: Ja.
0: In zowel het Nederlands als het Engels.
1: Klopt.
0: En het Nederlands heet Lefwijf.
1: Lefwijf.
0: Inspires.
1: Ja.
0: En Lefwijf, dat zijn die vrouwen. Dat is geen beledigende term, maar dat is juist een geuzennaam, zo'n beetje. Hè, voor de vrouwen die hierin schrijven en die zich uit een moeilijke situatie hebben geworsteld.
1: Ja, niet alleen moeilijke situaties. Ik denk, wat ik altijd zeg, is het leven geeft je allerlei situaties.
0: Ja.
1: En door je leven heen vraag je je wel eens af van, wat moet ik hier nou mee? Oh, kijk eens wat mij overkomt.
0: Ja.
1: En wat is nou mooier dan... dat je op een gegeven moment, mijn vrouwen die zijn vanaf 23 tot 80 jaar oud, doen ze mee.
0: Ja.
1: Maar stel dat de gemiddelde leeftijd 40 is, of misschien wel 50. En vrouwen zeggen dan, weet je, ik heb zoveel ervaren en meegemaakt. Dat wil ik delen.
0: Maar zou je eerst gewoon een willekeurig voorbeeld kunnen noemen van een aanleiding die een vrouw, een van de schrijfsters, heeft gevonden... om met jou samen aan dit verhaal te werken.
1: Ja. Nou, dan heb ik meteen iemand die ook in Apeldoorn woont. Dat is Mirjam Nies.
0: Ja.
1: En haar verhaal is heel ingrijpend. Deze vrouw heeft 17 operaties achter de rug.
0: Ja.
1: En van alles gaat mis.
0: Ja.
1: En ze is heftig getraumatiseerd... door wat ze heeft ervaren.
0: Door haar ziekte.
1: Precies. Nou, door al die operaties. Ja, en iedere keer is het weer wat anders.
0: Ja.
1: En wat zij doet is... zij schrijft dat verhaal. Zij vertelt het in 750 woorden. Heel inspirerend. En dat boek heeft zij vorige week overhandigd... aan de doktoren in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Haar verhaal, want de vrouwen bloggen daar ook naast... maar haar verhaal is zo mooi, want op dit moment heeft zij... ze is net begonnen met haar eigen bedrijf... waarin zij jongeren vanaf 18 jaar met autisme... want haar zoon is zelf een autist... dus alles komt heel dichtbij.
0: Maar komt het erop neer dat zij met haar ervaringen... wat ze heeft meegemaakt, een hele sterke persoon is geworden?
1: Ja, heel krachtig, maar vooral... door haar kwetsbaarheid te delen.
0: Mm-hmm.
1: Door te vertellen wat ze heeft meegemaakt. Op een hele inspirerende manier. En ze is ook een vrouw van het geloof. Dus ze vertrouwt ook enorm op God.
0: Ja.
1: En dat vind ik zo mooi. Dat je in dit boek deel je dat ook. Je kan ook delen. De een heeft wat met geloof en de ander niet. Maar die combinatie vind ik juist zo mooi.
0: Ja. Ieder vanuit zijn eigen perspectief.
1: Precies, dat. En doordat zij dit verhaal vertelt, ook op sociale media is er ruimte voor. En mensen willen weten, maar wie zijn die vrouwen? Wat zijn hun verhalen? En beetje bij beetje deel je dat. Waardoor het een steeds

0: grotere olievlek krijgt, waardoor heel veel mensen geïnspireerd raken, die ook in zo'n molen zit, die ook zware dingen meemaken, die het ook heel moeilijk vinden. En haar verhaal, en dat is natuurlijk wel echt symbolisch voor alle andere verhalen, raakt zoveel andere vrouwen die hier ook herkenning uithaalt. Ja.
1: En het schrijven van zo'n verhaal, werkt dat therapeutisch?
0: Ja. Ja? Ja, ik hoor dat heel veel.
1: Ja.
0: Het is niet het schrijven, want je hebt een schrijfcoach. Hij is je eindredacteur en je uitgever. Mm-hmm. En hij stuurt je natuurlijk wel met regelmaat terug naar de tekentafel. En dat is zo warm en liefdevol wordt dat gedaan, dat het absoluut therapie is. Dat zeggen mijn vrouwen ook tegen mij, dat dat is wat ze ervaren. Het is helend, verbindend, mm-hmm. maar ook van je afschrijven. Je creëert weer ruimte voor nieuwe avonturen. Ja.
1: En inspirerend.
0: Ja.
1: Dus het werkt alle kanten op, zeg je. Hè?
0: Ja, het is oprecht. En ik zeg altijd tegen de dames die meedoen, het is niet alleen inspirerend voor anderen, maar laat het ook een inspiratie zijn voor jezelf. Dat jij dit durft te vertellen. Want er zijn genoeg vrouwen met verhalen. Maar, of mensen, niet alleen vrouwen, maar mensen met verhalen die het niet durven onder ogen te zien. En deze vrouw is steeds er bovenuit.
1: Kan er ook sprake zijn van een soort schaamte of zo?
0: Ja, natuurlijk. Dat het mij is overkomen.
1: Ja.
0: Want veel vrouwen zijn hoog opgeleid. Die hebben master degrees. Ze zijn echt in hele posities in het land, in binnen- en buitenland.
1: Ja.
0: En je schaamt je kapot dat dit je is overkomen. Dat je, het kan zijn bijvoorbeeld, ik heb Brechtje. En Brechtje is een zeer succesvolle vrouw. Maar op een dag zegt haar man, ik ben zat, ik ga weg. En ze hebben 3 prachtige kinderen. En ze zegt, hé, hoe kan dit nou? Wat is de aanleiding? Wat heb ik gedaan?
1: Ja.
0: Dus je gaat jezelf helemaal doorlichten.
1: Je gaat in zelf twijfelen.
0: Ja, maar dat hele proces, dat beschrijft zij. En honderden mensen hebben haar podcast beluisterd. Haar podcast, en ik neem ook altijd een podcast op met de dames, die is door 1000 mensen beluisterd. Zo'n inspiratie.
1: Ja. Die herkennen daar hun eigen situatie ook in.
0: Nou, die vrouwen zijn heel eerlijk en heel, heel open en heel kwetsbaar. Dus je vertelt echt, je vertelt veel. Maar het is ook, als jij het vertelt, is het uit je systeem. Als jij het vertelt, is het een stukje genezing.
1: Ja.
0: Het mag niet te volledig zijn, maar het is wel een heel mooi vertrekpunt.
1: Oké, nou dankjewel. We gaan een plaatje draaien. En ik geloof dat dat is... Is dat Come To Me? Nee. Oh, dat is natuurlijk dat nummer. Ja, dat is This Is Your World van Jonathan McReynolds.
0: Je kent hem?
1: Als verzoeknummer heb aangedragen. Ja, dus This Is Your World van Jonathan McReynolds.

0: Oké, dit was Jonathan McReynolds met This Is Your World. Dat is een verzoeknummer van jou.
1: Ja, als ik een keuze heb dan. Maar ja, dit is moeilijk. Één lied, hè? Ja, er zijn zoveel mooie.
0: Ja, maar kun je vertellen waarom jij dit gekozen hebt dan?
1: Ja, het is een. Ik ben zelf christen. Ja. En dit is een gospellied van Jonathan McReynolds. Het is This Is Your World. Het is niet mijn wereld, het is zijn wereld. En ik mag daarin leven. En hoe ik daarin leef. Weet je, het leven is een groot cadeau, maar je moet het zelf uitpakken. Ja. En hoe kan je daar iets moois van maken? Hoe kan je andere mensen ook meenemen in dat mooie wereld?
0: Jij ziet het als een opdracht om van je leven iets moois te maken.
1: Ja, ik zie mijn leven als een cadeau. En ik mag zeker iets bijzonders daarmee doen. En dat is voor mij van belang.
0: Ja, en wat jij dus doet, onder andere, je hebt verteld dat je psycholoog bent, hè?
1: Ik ben master in organizational psychology en ik ben positief psycholoog, onder andere, hè?
0: Ja. Nou, we gaan het niet hebben over wat je allemaal bent, dan hebben we nog een uur nodig, hè?
1: Oh, dat is ook wel leuk om, Maarten.
0: Ja, dat kan wel, maar die tijd die hebben we niet. Nou, het centrale thema van dit uur. Ja, ik hou een boek op, maar dat zie natuurlijk niemand. Ja. Is dit boek Left Life Inspires.
1: Ja.
0: Het is geschreven dus door 35 vrouwen. Ja. Waaronder jij, één als laatste. Die vrouwen schrijven van zich af, hè, hebben we gezien. En ja, dat boek wordt gepubliceerd. En je vertelde dat jij ook het boek gaat presenteren in het theater, hè?
1: Ja, wij doen altijd een boekenpresentatie in theater.
0: Ja.
1: En dan in dit geval heeft Araya Sumter, zij is de directeur-generaal. Haar hele ministerie weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar een fantastische vrouw die ook begrijpt en ook fan is van Lef 5. En er zijn gewoon heel veel vrouwen die ongelooflijk fan zijn van dit soort inspirerende verhalen.
0: Ja.
1: En zij is daar een van. En dat boek neemt zij dus in ontvangst.
0: En dat gebeurt in het theater?
1: Ja, dat gebeurt in een hele mooie setting in het theater.
0: Ja.
1: Dus nu was het 3 weken geleden in Utrecht.
0: Ja.
1: En gewoon een hele mooie setting. En alle auteurs zijn dan aanwezig. En zij overhandigt het boek aan de auteurs.
0: Dus die 35 vrouwen in dit geval, die waren erbij.
1: Ja.
0: En die kregen ook konden ook wat zeggen. Kregen ook gelegenheid om...
1: Nou, als je 35 vrouwen de gelegenheid kreeg, om iedereen wat te zeggen. Dan heb je midden in de dag nodig in het theater.
0: Ja, okay,
1: maar een aantal vrouwen mochten zeker wat delen.
0: Ja.
1: En dat maakt het heel mooi. En natuurlijk, weet je, iedere keer leer je weer. En de volgende keer ga ik het anders doen. Maar dan wil ik wel dat iedere vrouw wat zegt. Omdat het een hele ingrijpende proces is. Het is wat jij zei. Het is helend. Het is therapeutisch. Maar het is vooral empowering. Want als je dit hebt gedaan, heel veel vrouwen hierna gaan spreken. Hebben een eigen theatershow, hun eigen podcast.
0: Oh.
1: Of ze gaan ook hun eigen boek schrijven. Dus,
0: het is een soort vliegwiel-effect gaat ervan uit.
1: Absoluut. Maar het is, want we hebben ook inspiratiesessies 1 keer per maand. En mijn hele netwerk over heel de wereld wordt ingeschakeld. Dus we hebben iemand die iets bijzonders heeft ervaren in Amerika. In L.A. moet ik zeggen. In Kaapstad, uit Nigeria, uit Vilnius, uit Schotland. Alle vrouwen die ook iets kunnen toevoegen aan onze wereld, aan ons netwerk.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die hebben wij als inspiratie.
0: Kijk. En die vrouw...

0: En vanuit een soort positie van zich niet zo hoog inschattend, uiteindelijk toch meer bereiken dan ze zelf hadden durven dromen.
1: Nee, dat is niet waar. Vrouwen moeten wel bewust zijn. Ze moeten bewust zijn van het feit wat ze wil bereiken. Je moet wel een doel voor ogen hebben.
0: Ja.
1: En op het moment dat je een doel voor ogen... Kijk, toevallig ontstaat niks. Toevallig ontstaat alleen maar dingen die je niet wil. En als je heel bewust bent van wat je wil bereiken, dan kan je bewust naartoe werken. Misschien kom je niet waar je wil zijn, maar je komt zeker op een plek waar je anders nooit zou komen. Maar je werkt ergens naartoe. En ik ben absoluut de wind onder de vleugels van deze vrouwen die iets willen bereiken die ze echt denken van wauw, dit is de horizon. Ik wil daar heel graag naartoe.
0: Ja.
1: Maar daar zit natuurlijk wel veel meer hier aan gekoppeld. Jouw netwerk groeit hierdoor. Je ontmoet vrouwen die je anders nooit zou ontmoeten. En je hele wereld opent zich. We gaan ook naar de vrouwengevangenis. Want een relatie van mij is één pas voor de vrouwengevangenissen. En dat betekent ook dat je verhalen uit kan wisselen. Er zitten heel veel mooie dingen gekoppeld aan Lefwijf. Het is niet alleen een boek. Het is een avontuur.
0: Het is een avontuur. En het is ook, is het ook een netwerk?
1: Ja, een community. Dat is anders dan een netwerk. Een community is nog hechter. Want vrouwen, je komt niet voor de business. Dat is een netwerk. Maar hier kom je voor elkaar, voor het verhaal. Want vanuit het verhaal ontstaat er veel meer dan een netwerk. Hier ontstaat verbinding.
0: Ja. En zo kunnen vrouwen elkaar inspireren en verder helpen.
1: Ja, en vaak gaan deze vrouwen samen theater in. Gaan ze samenwerken, gaan ze dingen doen. Want vanuit jouw persoonlijk verhaal, vanuit je kwetsbaarheid, tref je elkaar op een heel ander niveau dan als het zou zijn van kom, we zitten in een netwerk. Hoeveel netwerken zijn er niet? Dit is een community, dit is hecht. Dit is elkaar echt... steunen. Echt letterlijk vrouwen omhoog klappen.
0: Ja, dus accepteren. Je accepteert elkaar in je zwakte en in je sterkte.
1: Ja.
0: En je probeert elkaar. En je bent niet elkaars concurrenten, maar je bent elkaars maatjes.
1: Ja, absoluut. Concurrentie, daar hebben wij het nooit over. Dat is ook niet voldoende. Dat is ook, dat past niet.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Omdat we juist weten dat elkaar samen en kracht... dat verbindt zo gigantisch dat je niet meer kijkt naar... je kijkt hoe kunnen wij met elkaar iets bereiken wat we nog nooit eerder hebben kunnen bereiken.
0: Terwijl het sentiment in de wereld eigenlijk een beetje de andere kant op is.
1: Dat klopt. En daarom is Lefwijf zo belangrijk. Dat we elkaar niet poten afzagen bij elkaar, maar elkaar juist omhoog klappen. En het sentiment, ik haat polarisatie. Ik haat dat vrouwen altijd de dupe zijn. Dus ik ben heel fel ertegen. Maar aan de andere kant denk ik, hoe kan ik dat uiten? Ik kan het uiten door vrouwen... een podium te geven, letterlijk het podium te geven, en waar we elkaar omhoog klappen.
0: Kijk, nou. ik denk dat heel erg, tenminste, volgens mij is dat heel erg nodig op dit moment. Hè?
1: Ja.
0: Niet alleen voor vrouwen, maar ik als man zou ook zeggen, nou, bij mannen geldt natuurlijk hetzelfde.
1: Ja.
0: Jij richt je specifiek op vrouwen, maar het is niet gezegd dat mannen daar ook niet van zou kunnen profiteren.
1: Nee, absoluut niet. En het is, mannen komen ook naar het theater. Mannen komen ook naar de boekenpresentatie. Mannen lezen dit. Mannen zijn ook heel enthousiast hierover. Want wat je creëert is zo hartverwarmend. Het gaat voorbij aan man-vrouw. Mm-hmm. Het gaat voorbij aan links of rechts in politiek. Het gaat om een hele andere manier. Want er zijn heus vrouwen in de community die links en rechts zijn. Maar dat is niet van belang. Wij overstijgen dat door elkaar te gunnen.
0: Ja. Gaat dat dan, zeg maar, ik gebruik even een heel softe term, maar om zachte krachten die loskomen en die je omhoog helpen?
1: Nou, ik heb net een studie gedaan aan Harvard over de kracht van de softheid, zeg maar.
0: Ja.
1: Wij beschouwen het als soft, maar het is eigenlijk veel krachtiger dan de harde termen.
0: Mm-hmm.
1: Want het is om vrouwen... op die manier met elkaar te verbinden is nuttiger dan te zeggen op die positie zit jij en op die positie zit jij.
0: Ja.
1: Dit gaat echt door merg en been. Dit is echt een lijmmiddel. Dit is een middel hoe je überhaupt verder komt. En dit maakt het gewoon heel bijzonder. Dit is de enige initiatief in Nederland, ik denk in Europa, want ik heb zelfs klanten in de VS die het graag zouden willen doen. Maar het kost heel veel dedication. En iedere dag zit ik in mijn community online. En mijn vrouwen zijn fantastisch. En ze hebben heel veel boekenpresentaties waar ik bij mag zijn. Dus ik heb het... dit is toch wel een mooie manier.
0: Een hele mooie taak is voor jou weggelegd.
1: Ja.

0: En dat de euforie met verven uit. Dat zie ik.
1: Absoluut.
0: Kijk, heel inspirerend. Een hele vriendelijk.
1: Ja, hè, maar
0: ja, dat is gewoon
1: Je wordt er toch week van?
0: Bijna wel, hè?
1: Dus je wordt er week van, maar dat is eigenlijk heel krachtig.
0: Ja,
1: dat is precies wat we nodig hebben.
0: Ja. Dat heb je gezegd. Ja. Dus dat is geen disqualificatie, maar zeker een compliment.
1: Yes.
0: Dankjewel. Nou, onze tijd zit er alweer op. Het spijt me zeer. Heel erg bedankt voor jouw komst.
1: Ja, natuurlijk.
0: Mooi boek.
1: Ja, zeker.
0: Hartstikke leuk. Ja. Ik wens je veel succes, maar ik denk niet dat je die wensen nodig hebt. En dat gaat je lekker heel goed vanzelf af.
1: Ik denk het ook. Okay. Maar het is altijd mooi om zoiets, een compliment in ontvangst te nemen.
0: Ja, ik vind het mooi.
1: Dames en vrouwen, hè?
0: Ja, zeker. Nou, ik zal tegen mevrouw zeggen dat ze zich maar eens wat moet oriënteren. Wie weet is het al.
1: Prachtig.
0: Oké, hey, bedankt. En ik wens een goede reis naar huis. Maar het is vlakbij, hè? Je woont hier in Apeldoorn.
1: Ik woon in Apeldoorn, want ik ben al met de auto vandaag.
0: Oké, goed. Nou, bedankt voor je komst. En wie weet tot de volgende keer.
1: Ik dacht zeker.

Come To Me van Sharon Dawson en Richelle. Ja, op 23 mei, dat is morgen alweer, dan klopt wat ik zeg, dan treedt het Apeldoorns Gospel Koor Next Generation, nee, op 24 mei op zondag, treedt het Apeldoorns Gospel Koor Next Generation op tijdens de Pinksterdienst in de Grote Kerk. Het koor onder leiding van André Bijleveld wordt hierbij begeleid door piano. Voorganger van de dienst is dominee Hester Smits. Het begint om 10 uur de Grote Kerk aan de Lolaan in Apeldoorn.

0: wedding day.
1: Bonnie Tyler en Shaking Stevens met A Rocking Good Way. Ja, het einde is alweer bijna daar. Hè. Het is nog een minuutje of anderhalf, dan is het afgelopen. We hebben dit uur gesproken met Anne van Geuns. Hij is conservator van Museum De Waag in Deventer. En hij wil aandacht voor de mini-tentoonstelling van Jacob Hogers, een Deventer schilder. Dus die wordt even in het zonnetje gezet in Museum De Waag. En vanaf 3:30 hebben we uitgebreid gesproken met Lucinda Douglas over het boek Le 5 Inspires. Hè? 35 vrouwen die het lekker van zich hebben afgeschreven en daardoor anderen kunnen inspireren. En nu is het einde daar en we gaan zo dadelijk luisteren. En Frans, je gaat dat nummer al bijna klaar, hè? La Collegiale.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er nog een geval is van het Hantavirus in Nederland. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Dat schip is vanuit Turkije teruggekomen en geïsoleerd voor behandeling. Op het

Grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn 4 tenten van het Rode Kruis neergezet. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon, niet om in te slapen, laat een woordvoerder weten. Er werden vanmiddag namen omgeroepen van ongeveer 20 mensen die daarna het terrein van het aanmeldcentrum opliepen. Of er plek voor hen is vrijgekomen, wilde een medewerker niet zeggen. De Oekraïense president Zelensky komt naar de NAVO-top over 6 weken in Ankara. Dat meldt NAVO-topman Mark Rutte. Hij heeft Zelensky uitgenodigd en hij zal er zijn, laat hij weten. Waarschijnlijk zal Zelensky niet aanwezig zijn bij een vergadering van NAVO-leiders. En ontloopt hij zo waarschijnlijk de Amerikaanse president Trump. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die

niet genoeg asielzoekers opvangen, vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië roepen Israël op te stoppen met nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de landen neemt het geweld daar toe en raakt een vredesoplossing verder uit beeld. Ook zouden de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht. Israël zou het beleid nu moeten terugschroeven om verdere spanningen te voorkomen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. En in De Bilt is vandaag voor het eerst dit jaar de grens van 25 graden bereikt. Daarmee is de eerste officiële zomerse dag van 2026 een feit. Volgens meteorologen komt die zomerse temperatuur ongeveer een week later dan gebruikelijk. Ook de komende dagen blijft het warm. Met zaterdag lokaal zelfs kans op 30 graden in het binnenland. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.

0: go.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
3: Is

0: U luistert naar De Vereniging met Pieter Bakker.
1: Hey, goedenavond. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Vereniging. Vanavond

0: te gast. Ja, we doen het met één persoon vandaag. Normaal gesproken wat meerdere. Maar goed, één voelt ook zeker speciaal. Welkom.
1: Joop Honders. Dankjewel, fijn dat ik hier mag zijn.
0: Namens welke stichting ben jij hier?
1: De Stichting Herstel.
0: Herstel. En Herstel, wat houdt dat in?
1: Stichting Herstel, wij geven kleine donaties tot €500 aan mensen in crisissituaties. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een fiets om weer naar het werk te kunnen. Een nette kleren om te kunnen solliciteren. Ja. Als je op jezelf gaat wonen, een bed om in te slapen. Een beetje in die richting moet je dan denken. Het is echt een steuntje in de rug.
0: Oké. Ja, goed om te horen dat dat er ook is. Zometeen nog meer. We gaan nog even naar een plaatje toe. Oh, we moeten nog even wachten.
1: Nou, de Stichting Herstel geeft dus donaties aan mensen in crisissituaties. Dat kunnen zijn psychiatrische problematiek, sociale problematiek, lichamelijke problematiek.
0: Ja.
1: En er moet altijd sprake zijn van de professionele hulpverlening van een erkende instantie. En die doet dan de aanvraag. En dan beoordeelt het bestuur of ze in aanmerking komen voor deze aanvraag.
0: Ja.
1: En we doen alles digitaal, dus we kunnen eigenlijk heel snel werken. Binnen een paar dagen kan je bij ons al uitsluitsel hebben of het akkoord is of niet akkoord is. En dat maakt voor de mensen de aanvraag. Dat is vaak wel heel aangenaam. Dus ja. Snel weten waar ze aan toe zijn.
0: Oh ja. Want Joop, hoe ben jij er eigenlijk bijgekomen bij Stichting Herstel?
1: Dat is alweer een aantal jaar geleden. Toen was het eigenlijk zo dat het bestuurslid wat aftrad. Moest ook zorgen dat er een nieuw bestuurslid zou komen.
0: Ja.
1: Degene die toen wegging, dat was een oud collega van me. Die zei, Joop, dit is echt iets voor jou. Dus nou, zodoende ben ik erbij gekomen.
0: Mm.
1: Er zitten heel veel bestuursleden in die ooit gewerkt hebben bij de Stichting Rivier Zorg en Welzijn.
0: Ja.
1: Ja. Ze hebben allemaal wel feeling met de psychiatrie, met problemen, met... noem maar op.
0: Joop dus ook.
1: Oh, jaren bij Rivier Zorg en Welzijn gewerkt.
0: Oh ja.
1: 30 jaar.
0: Dus, en welke doelgroep heb jij dan specifiek begeleid?
1: Psychiatrie. Rivier Zorg en Welzijn zegt, helpt mensen met een psychiatrische problematiek.
0: Oh ja. Ja.
1: En dan vooral de sociale psychiatrische problematiek. Dus mensen die zelfstandig wonen, een klein beetje steun nodig hebben.
0: Ja.
1: Of net iets meer dat ze in een woonvorm wonen.
0: Ja.
1: Dus die doelgroep.
0: Aha, 30 jaar lang.
1: 30 jaar lang.
0: Doe maar.
1: En de laatste jaren heb ik gewerkt via Rivier Zorg Welzijn bij Ontmoetingco.
0: Ja.
1: En Ontmoetingco is een ontmoetingscentrum waar iedereen kan komen. Met de overliggende filosofie dat je de psychiatrie naar de wijk haalt en de wijk naar de psychiatrie. Dus iedereen mag daar komen in dat ontmoetingscentrum. Zodat je ook samen dingen kunt doen. Je verschilt wel in problematiek, maar je verschilt niet in samen rubbycuppen of samen eten of samen kletsen of samen koffie drinken. Dus... daarvoor zijn toen ontmoetingscentrums in het leven geroepen.
0: En ja, dat is ook een beetje jullie vergaderruimte, heb ik meegekregen. Ja.
1: Ja. Ja, gelukkig is dat ook onze vergaderruimte. We mogen daar gratis vergaderen. Dat is wel heel prettig voor ons, omdat we natuurlijk zo weinig mogelijk geld aan de strijkstok willen laten blijven hangen.
0: Ja.
1: Dus dat is heel fijn dat we gratis kunnen vergaderen.
0: Oh, oké. Nou, dat scheelt wel weer.
1: Ja.
0: En daar zo over meer. We gaan nu eerst nog even luisteren naar muziek.

0: Cat Stevens, Morning Has Broken. En op mijn lijstje, wat ik dan nu voor me sta, staat tussen aanhakingsteken, tussen haakjes. Anja, is dat een medewerker van jullie?
1: Nee, nee.
0: Oh,
1: nee.
0: Heb jij hem zelf gekozen, Joop?
1: Hoe kom je bij Anja?
0: En dat staat op mijn WhatsAppje, waarbij ik allemaal namen heb staan met nummers. En meestal is het altijd zo dat degene die te gast is, mag ook het uit de nummers uitkiezen. Maar dus dan vraag ik altijd terug van, waarom dit nummer?
1: Ik heb geen Anja uitgekozen.
0: Oh.
1: Dan is dat waarschijnlijk.
0: Maar dit nummer heb jij wel zelf uitgekozen?
1: Nee, Anja ken ik niet.
0: Maar dit nummer van, oké. Okay. Maar helemaal geen nummers ingediend?
1: Ja, wel, ik heb al nummers ingediend. Ja,
0: ik heb ik zie ingediend. Anja staan, Mariette en Marielle.
1: Nee.
0: Geen nummer, idee wie dat zijn.
1: Nummer van de Dijk, nummer van The Cream, Pink Floyd. Ik ken Anja niet.
0: Ik sta helemaal verkeerd te kijken. Helemaal te kijken, ja. Nou ja, mijn fout. Kan gebeuren.
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Nee.
1: Anja is misschien ook een heel mooi nummer.
0: Ongetwijfeld. Ja. Nee, jullie zijn afhankelijk van donateurs. Hoe zit dat precies?
1: Ja, we hebben twee hele grote donateurs. Dat is de stichting Dr. Wittenberg Stichting uit Deventer en de stichting Rieven Zorg en Welzijn. Verder zijn we afhankelijk van kleine donateurs. We hebben wel eens wat gekregen van een kerk via de Pleinmarkt of andere kleine stichtingen. Ja. En nu krijgen we volgende week vrijdag krijgen we een donatie van het Matrozenkoor. En dat optreden is volgende week vrijdag de 29e is dat van 14:30 bij Ontmoeting Co. En dat is tegenover de brandweer in Apeldoorn in het centrum.
0: Nou ja. Ja. Hoe laat?
1: Van 14:30.
0: Oké. Okay. Nou, wees erbij.
1: En mensen kunnen natuurlijk op onze website kijken. Er staat ook een rekening nu. We mogen ook altijd gewoon geld storten. Mm-hmm. We mogen ons in het testament benoemen. Ja. Eigenlijk kan alles.
0: Oh ja. Ja. Nou, scheelt weer. Hey, en hoeveel jaar bestaan jullie al?
1: Meer dan 25 jaar. Precies weet ik het niet. Oh, okay. Maar meer dan 25 jaar. We zijn ook voorgekomen uit de stichting Don Juan. Ja. Die deed vooral voor jongeren veel goed werk. Is later overgaan in de stichting Zwerfjongeren Apeldoorn.
0: Ja.
1: En de stichting Herstel is verder gegaan voor zeg maar de volwassenen.
0: Oh ja. Ja. En werken jullie nog een beetje samen met de stichting Zwerfjongeren Apeldoorn?
1: Nee, echt samenwerken doen we niet. We hebben wel eens mensen van het outreach team. Die doen een eerste aanvraag bij de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn. En als ze dan nog meer geld nodig hebben, komen ze bij de aanvraag bij ons.
0: Ja.
1: Dus dan vullen we elkaar zeg maar aan. Dan kunnen we samen iemand aardig op weg helpen.
0: Mm-hmm. En over aanvragen dan gesproken, hoeveel aanvragen krijgen jullie dan gemiddeld? Per week, per maand?
1: Dat wisselt heel erg. Soms 3 in de week, soms 1 in de maand. Dat wisselt heel sterk.
0: Ja.
1: Maar gemiddeld zo'n 2-3 in de week.
0: Oké. Okay.
1: Dus, en dat doen we allemaal digitaal, zoals ik al zei. Dus we krijgen een mailtje en daar staat een aanvraag in. En dan iedereen beoordeelt het van het bestuur.
0: Ja.
1: En dan onze administratief medewerker, die telt het aantal akkoord en niet akkoord. Mm-hmm. En die geeft dan bericht aan de aanvraag van het is akkoord of het is niet akkoord. En dan kunnen ze overgaan tot aankoop en dan kunnen ze de bonnen inleveren.
0: Oh ja. Ja.
1: Zo werken wij.
0: En bij zo'n aankoop dan krijgen hun, of gaat er iemand van jullie uit mee dan? Of mogen
1: de
0: cliënt met de begeleider zelf doen?
1: Precies. De cliënt met de begeleider doet de aankoop en levert dan de bonnen bij ons in.
0: Ja.
1: Want daar bemoeien wij ons verder helemaal niet mee.
0: Nee.
1: Verder werken we wel samen met Kringloop Apeldoorn voor bijvoorbeeld de aankoop van fietsen. Mm-hmm. Dan kunnen ze gewoon, stel iemand vraagt een fiets aan om weer naar zijn werk te kunnen of weer naar school te kunnen. En dan kunnen ze bij de kringloop een fiets uitzoeken tot €175. En dan declareert de kringloop die gewoon bij de stichting Herstel.
0: Oh ja.
1: Dat is een hele fijne samenwerking.
0: Ja, ik spreek nu nog even op jullie site. Ik zie ook wel, Martin kan weer op de fiets naar zijn werk. Dus matras zie ik dan weer staan.
1: Ja, matrassen worden ook vaak aangevraagd van als mensen slecht slapen. Dan presteer je natuurlijk overdag ook steeds slechter.
0: Ja.
1: Dus goed slapen is heel belangrijk. Dus matrassen worden ook nog wel, of een bed wordt vaak aangevraagd. Wasmachines bijvoorbeeld komt regelmatig voor.
0: Oké, okay. Ja.
1: Een fiets met zitjes om kinderen te vervoeren. Nou, eigenlijk allerlei dingen worden bij ons aangevraagd.
0: Ja, en dan het bedrag is 500 toch?
1: €500 in de 2 jaar.
0: In de 2 jaar?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Na 2 jaar mag je weer een nieuwe aanvraag doen.
0: Oké. Okay. En zit daar nog een limiet op? Van hoe vaak in die 2 jaar? Nee?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Mag zo na 2 jaar en dan weer na 2 jaar en dan weer na 2 jaar. Dus dat maakt niet uit.
0: Oh, nee. Nee.
1: Maar je moet duidelijk kunnen aantonen dat er geen andere financiële middelen zijn. Dat staat ook in ons aanvraagformulier.
0: Geen andere financiële middelen?
1: Nou, als bijvoorbeeld iemand heeft een riant inkomen van 3000 euro, ik noem maar wat.
0: Oh, ja.
1: En dan zeggen wij van ja, probeer nou even wat te sparen. Dan kan je het zelf ook bekostigen.
0: Ja.
1: Om zoveel mogelijk mensen te helpen die het wel echt nodig hebben.
0: Ja, ja. Hoe controleer je dan zoiets?
1: Nou, door het aanvraagformulier moet mensen hun inkomen invullen.
0: Oh, ook dat.
1: En de schulden en de uitgaven. En dan maak je een sommetje op van dit komt erin, dat gaat eruit. En heb je dan genoeg over om het toch zelf te betalen of niet?
0: Ja, ja, ja. Nou. Okay. Er wordt wel goed kritisch naar gekeken.
1: Kritisch naar gekeken. Wij gaan het niet controleren. We gaan niet zeggen van stuur de bankboekjes maar op.
0: Nee.
1: En we gaan wel heel secuur om met alle privacygevoelige informatie. Dus alles wat we binnenkrijgen wordt ook gewoon zeer discreet behandeld.
0: Oké. Okay. Nou, dat scheelt dan wel weer. Dus donateurs en zo. Nou ja. Dus Ontmoet & Co, dat is ook jullie locatie, merk ik. Bestuur, uit hoeveel mensen bestaan jullie?
1: We hebben bestuur van 5 bestuursleden. Van die 5 is 1 de penningmeester. En we hebben nog een voorzitter.
0: Oh, oké. Okay.
1: En 3 administratief medewerkers. En die rouleren. Dus 14 dagen hebben ze dienst en dan 14 dagen niet, 14 dagen wel.
0: Ja.
1: Die nemen de aanvraag in behandeling, die screenen hem. Soms zeggen ze, nou ja, deze aanvraag klopt helemaal niet bij ons. Dan wijzen ze hem zelf al direct af of vragen aanvullende informatie. En dan komt hij bij ons en dan beoordelen we hem.
0: Ja, oh ja. Dus, ik denk dat het weer tijd was voor een nieuw plaatje. Met vandaag ook weer aan de knoppen onze Mark. Altijd fijn dat hij er weer is. En het volgende plaatje is...

0: Oh, nummer is alweer afgelopen. Pink Floyd. Welk nummer van Pink Floyd was dat nou?
1: Another Break in the Wall, dacht ik.
0: Oh, een hele rustige versie.
1: Ja. Ja, prachtige muziek.
0: Die ik ken.
1: Dit is van de, ik denk gewoon van de CD.
0: Oh ja. Ja, maar een plaat, denk ik, van die tijd.
1: Plaat van die tijd. Prachtige muziek.
0: Ja. Ja,
1: en daarvoor had je natuurlijk de dijk, maar ik kan het niet alleen. Ik denk dat ik me wel toepasselijk voor de stichting herstellen. Je kunt het niet alleen, je hebt een steuntje in de rug nodig. En de dijk is natuurlijk de meest mooie band in Nederland. Maar dit even terzijde.
0: Nou ja, goed, waar je ook kijkt op welke concerten ze zijn eigenlijk altijd wel uitverkocht, de dijk. Dus laatst ook in Gigant, was je er ook bij.
1: Ja, uiteraard. Kijk. Ja, ze zijn helaas gestopt, hè. Dus dat is wel heel jammer.
0: Ja, nieuwtje. Ja, in ieder geval een mooi plaatje uitgekozen. Ja. Daar is over nagedacht.
1: Precies.
0: Ja, want binnenkort nog ook weer een concert bij jullie. Ja. Moet een matrozenkoor. Ja. Hoe zit dat?
1: Ja, het matrozenkoor heet ook wel het Goede Doelenkoor. Die zingen overal in Apeldoorn en waar dan ook het hoogste lied. Krijgen daar geld voor en dat geld doneren ze aan een goed doel. En nu zijn wij aan de beurt. Dus aankomende vrijdag treden ze op. Wij Samen en Zo heet dat. Bij Ontmoet & Co. En dan krijgen wij een cheque aangeboden. Ja. Waar wij weer hele mooie dingen mee kunnen doen. En het matrozenkoor is natuurlijk een prachtig koor. Wat gewoon zo onbevangen voor het goede doel zingt. Dat is alleen maar toe te juichen.
0: Ja. Ja. Ja, want toevallig hebben wij hier ook nog een paar checks van hun liggen.
1: Nou, kijk al.
0: Hoe zit dat dan met zo'n koor? Want normaal gesproken treden ze gewoon op. Is dat normaal dan bij zo'n koor wat dan optreedt?
1: Nee, dit is een heel bijzonder koor. Dit is het Goede Doelenkoor. Noemen ze zichzelf ook wel.
0: Oh, oké. Bijna.
1: En het Goede Doelenkoor, daar krijgen ze geld voor de optreden. En dan dat doneren ze. Dus dat, ja, eigenlijk een prachtig initiatief.
0: Ja.
1: En daar hebben wij een aanvraag ingediend. En nou zijn wij aan de beurt voor een bijdrage.
0: Nou, mooi.
1: Ja, heel mooi. Ja. Ik vind het echt heel bijzonder dat wij daarvoor in aanmerking komen.
0: Ja, want zo'n zeemannenkoor, hoeveel personen gaan daar optreden wel niet?
1: Ik denk een man of 35 of zo dat erin zit. Okay. Prachtig koor. Ik heb ze meerdere keren gehoord al. Het is gewoon een feest.
0: Oh ja.
1: En een feest voor het publiek. Maar je ziet de mannen van het matrozenkoor, het zijn allemaal mannen, geloof ik, als ik het goed heb. Ja, die genieten er zelf ook enorm van. Mm-hmm. Dus dat is gewoon een prachtig koor.
0: Ja, ik zie wel eens een matrozenkoor bij de Midwintermarathon.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, zal me niet verbazen als dat dezelfde zijn. Ja,
1: nee, die hebben daar dit jaar ook gezongen.
0: Oh ja. Ja. Ja.
1: Toevallig liep ik er langs toen ze aan het zingen waren.
0: Oh ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, dat scheelt dan wel weer.
1: Ja.
0: En nou ja, goed, van het mannenkoor ook nog even naar de social media.
1: Ja.
0: Dus jullie zochten nog iemand daarvoor?
1: Ja, we zijn hard op zoek naar een vrijwilliger die onze sociale media wil gaan opzetten en onderhouden en bijhouden en doorsturen. We zijn een stichting die al gewoon in de druk zijn met allerlei dingen.
0: Ja.
1: En we hebben daar weinig kaas van gegeten. Dan zijn we dus op zoek naar iemand die daar wel verstand van heeft. Kijk op onze website en meld je aan. Ja. Heel graag.
0: Want op welke social media willen jullie dan juist dan meer uitgebreid?
1: Ja, LinkedIn willen we goed onderhouden. Ja. Facebook misschien. Moeten eens even kijken wat we allemaal willen. Het is ook een overleg met degene die dat eventueel gaat doen natuurlijk. Van, mm-hmm. Daar moet je wezen of dat moet je juist niet doen of juist wel.
0: Ja. Oké, maar stel ik zal dan vrijwilliger willen worden of degene die luistert. Hoeveel uur ben je ongeveer kwijt in de maand?
1: Ja. Als stel voor je wil bestuurslid worden, dan ben je misschien hooguit 2 uur per maand kwijt.
0: Nou, okay.
1: En we vergaderen 4 keer per jaar, fysiek. Ja. En de rest doen we allemaal via de e-mail.
0: Ja.
1: En voor sociale media, ja, ik weet niet precies hoeveel uur daarin gaat zitten. Dat zou in het begin wat meer uren zijn om het op te zetten. En daarna is het onderhouden en wordt het natuurlijk wat beter en wat minder.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, precies hoeveel uur weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar wat wij zoeken zijn vooral enthousiaste mensen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Die met het hart op de goede plek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want hoeveel vrijwilligers hebben jullie nu momenteel in dienst?
1: Nou, we hebben 5 man bestuursleden, een voorzitter en 3 man administratieve ondersteuning.
0: Ja.
1: Dus dat is totaal.
0: De aanvraag gecontroleerd is.
1: Ja. Die daar de afwikkeling doet als dat akkoord is. Of dat het bij de aanvragen komt. Die kijken weer of het weer terugkomt, de bonnetjes. En of het allemaal goed geregeld wordt.
0: Mm-hmm.
1: En bestuursleden, ja, nou, ik zeg, die beoordelen de aanvragen. En onze voorzitter, die coördineert dat allemaal. En die leidt de vergaderingen. Mm. En dat soort dingen.
0: Oh ja.
1: Nou,
0: Want jullie gaan ook nog wel eens wat eten, had ik begrepen.
1: Ja, één keer per jaar gaan we het eten. Dat is ons jaarlijk etentje. En dat zijn altijd hele gezellige bijeenkomsten.
0: Als bedankje voor...
1: Als bedankje voor de inzet voor het hele jaar. En dat doen we dan meestal in december. Ergens in een Apeldoorns restaurant.
0: Oh ja.
1: Niet een 4-sterren restaurant worden. Dat vinden we zonde van het geld. Mm-hmm. Maar, het moet vooral gezellig zijn.
0: Ja.
1: Ja, en dat lukt meestal.
0: Oké. Okay. Ja. Kijk. En wat ook gezellig is, is het volgende plaatje. Die wordt aangedrukt door onze Mark.

0: Show Must Go On. Van Queen. Ook weer gekozen door Lou Joop.
1: Ja, ook een mooi nummer.
0: Zeker.
1: Heel mooi nummer.

0: Jammer dat, dat ze niet meer bestaan, Queen. Nee. Of ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Alleen Freddie Mercury niet meer.
1: Nee, Freddie Mercury niet meer. Nee.
0: Nee, want nou ja, van Freddie Mercury naar de Ontmoet in Co. Want daar is nog best wel veel te doen.
1: Ja. In ieder geval volgende week vrijdag het optreden van het Matrozenkoor. Bij een activiteit die heet Samen en Zo. En Samen en Zo is een samenwerking tussen de KAP in Apeldoorn en het Maatjesproject Apeldoorn vooral. In Ontmoet in Co. En die werken samen. Voorheen heette dat Café Voor Elkaar. En daarvoor heette het het Maatjescafé. Dus het bestaat eigenlijk al heel lang. Alleen de naam is een aantal keren veranderd. In Ontmoetingco is een ontmoetingscentrum, wat ik zei, tegenover de brandweer in Apeldoorn, waar dagelijks activiteiten zijn. En dat gaat van Rummy Cup tot line dance tot eetgroepjes. En je kunt elke dag lunchen, gezellig praten, kopje koffie drinken, handwerken. Nou, noem maar op. Het is echt een buurtfunctie, hè, Ontmoetingco. Van iedereen, voor iedereen. We werken daar met heel veel vrijwilligers.
0: Hoeveel?
1: Nou, ik denk dat er zeker wel 30 vrijwilligers zijn die daar werken. Die alle activiteiten begeleiden, zorgen voor de lunch, et cetera, et cetera. Gezellig praatjes maken met mensen.
0: Vanuit de passerel is dat ook, zie ik.
1: Ja, de passerel is nu, zeg maar, dat heet dan de penvoerder, heet het tegenwoordig, geloof ik. Dat is degene die, zeg maar, zorgt dat het goed loopt en dat het blijft lopen. Die zorgt voor het personeel. En er zijn, wat ik zeg, allerlei activiteiten gedurende de hele dag. Een hele gezellige ontmoetingsplek. Waar je van alles en nog wat kan doen.
0: En dat Ontmoetingco, dat is ook gewoon echt open van maandag tot en met zondag?
1: Nee, van maandag tot en met vrijdag. Van 's morgens, ja, precies openingstijden weet ik niet, want ik werkte niet meer. Dus ik denk van 9:30 tot 4:30, dacht
0: tot
1: ik.
0: Tot 4:00, oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: En er zijn, net wat ik zeg, elke dag activiteiten. Heel wisselend en iedereen kan en mag daar komen.
0: Ja.
1: En Maatjes Apeldoorn, hè, waar ze mee samenwerken in de verband met de vrijdagmiddagactiviteit.
0: Ja.
1: Nou ja, die ken je natuurlijk allemaal. Dat is een Maatjesproject waarin ze mensen zoeken die iets gaan doen met mensen die wat in de problemen zitten. En om samen er weer uit te komen en samen iets te leren.
0: Mm-hmm. En ik hoorde je ook nog zeggen, veel samenwerken met Stichting De Kap.
1: Ja, dus de Maatjes Apeldoorn is onder andere van Stichting De Kap.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: En dat is ook een Apeldoornse organisatie.
1: Een vrijwilligersorganisatie in Apeldoorn. Ik dacht, nou, misschien wel de grootste vrijwilligersorganisatie in Apeldoorn.
0: Oh joh.
1: Ja, doen heel veel goed werk. Mantelzorg, ondersteuning, hulp bij tuintjes, papieren invullen. Mensen met meegaan met mensen naar het ziekenhuis. Ja, van alles en nog wat. Lees de site ook van De Kap. En dan kun je zien dat ze heel veel dingen doen.
0: Ja, ik ben even aan het spieken, maar ik zie best wel wat. Klussen, tuinieren, vervoer, begeleiding, thuisadministratie, boodschappen doen, sociaal contact, maatje, vervangende mantelzorg. Nou ja, het houdt me niet op. Ja,
1: precies. Te veel om op te noemen.
0: Te veel om op te noemen, ja. Ja.
1: Ja. Maar goed, waar ze dus bij ontmoeten komen in samenwerking is Maatjes, met Maatjes Apeldoorn.
0: Oh, ja.
1: Al jaren voor Samen en Zo, wat dan vroeger Café Voor Elkaar was. En daarvoor weer het Maatjescafé was.
0: Ja.
1: Dat is gewoon een bijeenkomst op de vrijdagmiddag, de laatste vrijdag van de maand. Waarin ze gezellige dingen doen. Bijvoorbeeld een matrozenkoor wat komt zingen. Of een zanger. Of ze gaan een showcompetitie doen. Of we gaan poffertjes bakken. Of ze gaan, nou, noem maar op, voor allerlei prachtige activiteiten.
0: Ja. Is het even te kijken, is het iets van agenda of zo online? Want ik hoor zoveel leuke dingen vanuit jou.
1: Nee, dat wordt elke maand opnieuw bepaald. Voor dat Samen en Zo.
0: Oké. Okay.
1: Voor Moedeco zelf is wel moet wel een weekprogramma zijn te vinden. Ik weet zo 1, 2, niet waar. Maar er is gewoon elke dag zijn activiteiten, wat ik zei, van Rummy Cup tot line dance tot samen koken, eten, et cetera.
0: Genoeg te doen dus.
1: Ja.
0: En ook genoeg muziek. Het volgende nummer, You Never Walk Alone.

0: You never walk alone. En dat geldt ook voor Stichting Herstel uit Apeldoorn. Met nog steeds hier te gast Joop Honders.
1: Zeker.
0: Welkom. Wat was ook weer die volgende vraag? Ik ben er even
1: ja. Nou, we zouden even hebben nog over de Stichting Herstel, maar ook over Ontmoeting Co. Wat ik nog even wil benoemen is dat Samen en Zo werkt natuurlijk ook met vrijwilligers. En twee geweldige vrijwilligers zijn Annie Testgink en Frans. Die werken al sinds jaren dag bij eerst Maatjes Café, daarna Café Voor Elkaar en dan nu Samen en Zo. Het zijn twee geweldige mensen die gewoon elke maand er weer zijn. Die wil ik even benoemen.
0: Ja, ja. Ook altijd belangrijk.
1: Altijd heel belangrijk.
0: Ja.
1: Zonder vrijwilligers draaien wij niet, hè?
0: Nee, nee. En stel, je zit nu te luisteren en je denkt van nou, hey, ik wil ze even een flinke donatie geven. Hoe werkt dat?
1: Nou, dan kun je naar onze website www.stichtingherstel.nl en er staat echt alles op hoe je een donatie kan doen. En zelfs met bankrekeningnummer en alles erbij. Dus nou, schroom niet. Doe het vooral.
0: Ja.
1: Dus ik denk, nou, ik heb ergens nog een oude sok met 3000 euro. Altijd welkom.
0: Ja. Hoe krijgen jullie dan veel donaties dan gezien per maand?
1: Nou, we hebben twee grote geldgevers, zeg maar. Wat ik zei, de Dr. Wittenberg Stichting en Stichting Rieven Zorg en Welzijn. En daarnaast een aantal kleine, zoals een pleinmark van een kerk of nu dan het matrozenkoor.
0: Ja.
1: Dat kan altijd meer. Dat is maar heel mondjesmaat wat we binnenkrijgen.
0: Misschien even een hele rare vraag. Komt het dan ook wel eens voor dat jullie echt een tekort hebben?
1: Nee. Ik moet eerlijk zeggen. Nee, we zijn heel blij dat we dat nog niet hebben meegemaakt. Dat kan natuurlijk altijd. Maar dat komt ook vooral door de twee grote geldschieters. Nogmaals gezegd, de Dr. Wittenberg Stichting en Stichting Rieven Zorg en Welzijn. Ja. Die ons jaarlijks zo'n bedrag geven dat we gewoon in ieder geval redelijk kunnen rondkomen.
0: Ja. Nou, dat scheelt.
1: We moeten wel kritisch blijven op de aanvragen. Dat doen we ook. Dat is niet alleen omdat we anders het geld heel snel op hebben, maar omdat we ook heel graag willen dat het geld goed terechtkomt.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen, stel je zal drie keer in de week zo'n aanvraag hebben, dan kan het wel snel gaan.
1: Dan kan het snel gaan. Ja. Maar dan, soms is het één keer in de maand. En dan, maar het bedrag is van die naad dat we in ieder geval ook nog wel een beetje reserve hebben.
0: Want in ieder geval wat we dan ook hoorden, qua waar je mee kan geholpen worden, fietsen.
1: Fietsen, huisraad, een wasmachine.
0: Sportkleding?
1: Sportkleding. We hebben

0: Ja, want het leven is, is ook duur.
1: Het leven is zeker duur.
0: Oh.
2: Pas op.
0: Ja, nee, als je alles goed gaat uitrekenen. Ja, ik ben er wel een beetje van lijstjes maken en zo. Ja. Ja, je schrik je wezenloos.
1: Ja, precies. Ja. En als je al heel weinig hebt en je hebt iets echt heel hard nodig. Bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine, wat toch wel heel belangrijk is voor een gezinnetje. Dan is het heel fijn dat er een stichting is die je daarmee op weg kan helpen. Ja. Nou, dus
0: altijd fijn.
1: Vandaar. Heel fijn.
0: Ja. En wat ook fijn is, is het volgende nummer. Alleen met jou.

0: Emma Heesters en... ja, wie dan nog meer? Yves Berendsen. Ik kwam er niet even op zijn naam. Nou ja, goed, hij lag weer aan mijn tong. Dat scheelt weer. Ja, we gaan ook een beetje weer richting het einde van de vereniging. Met Joop Honders van Stichting Herstel.
1: Ja.
0: En ja, stel je staat nou, je zit nou te luisteren en je denkt van... Hey, ik wil nou echt lid worden. Ik wil me ook inzetten. Hoe gaat zo'n proces?
1: Precies. Kijk op onze website. Daar staat wel een telefoonnummer in en waar je kunt aanmelden. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar bestuursleden. Nu vooral wat ik al zei, naar mensen die sociale media voor ons willen op poten willen zetten. Maar ook administratief medewerkers. Iedereen is welkom. Reageer en dan gaan we je uitgebreid uitleggen wat er van je verwacht wordt en hoe wij werken en wanneer. Dus en 4 keer per jaar hebben we een vergadering.
0: Ja.
1: Waarvan 1 keer met etentje. En verder doen we alles digitaal. Dus het kost je qua bestuurslid, nou, pak een beetje 2-3 uur in de maand. Voor administratief medewerkers is het iets meer, denk ik. En voor een sociale media vrijwilliger, ik heb geen idee hoeveel tijd dat gaat volgen.
0: Nee.
1: Dus ja, wees welkom. Kom vooral. En als je vrijwilliger wil worden bij Ontmoet & Co, kan je natuurlijk ook op de website bij Ontmoet & Co kijken. En dan kan je altijd aanmelden. Die zijn ook altijd op zoek naar vrijwilligers.
0: Ja, ja. Nou. Helemaal goed. Dan gaan we nog even over naar het laatste nummer. De Dijk en Thomas Acta. Alles komt goed.

0: Alles komt goed van De Dijk. En uiteindelijk is ook alles weer goed gekomen voor vandaag. We hadden eigenlijk last minute nog een andere gast. Die moest uiteindelijk last minute ook weer cancelen. Maar door onze Hieke is eigenlijk alles weer op zijn pootjes terechtgekomen. En daardoor hadden we vandaag de one and only Jan Honders. Of Joop Honders.
1: Ja.
0: Te gast vandaag van Stichting Herstel. Joop, vriendelijk dank.
1: Nou ja, jullie heel hartelijk bedankt dat we ons verhaal hier mochten doen.
0: Ja.
1: Heel fijn om een beetje meer aandacht te krijgen voor de Stichting Herstel.
0: Dat is denk ik ook wel goed gelukt, denk ik, vandaag.
1: Heel goed, dankjewel.
0: Ja, bedankt. En ook u bedankt als luisteraar. En wij zijn volgende week weer terug met de vereniging. Dus blijf dan ook lekker.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. En ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is het Apeldoorn.

0: U luistert naar het Apeldoorns Podium met Hieke Goos.
1: Goedenavond luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is vrijdagavond, 8 uur geweest inmiddels. En hoog tijd voor een nieuwe uitzending, Apeldoorns Podium. We zitten hier weer sinds lange tijd in onze eigen studio aan de Arnhemsweg. Het is allemaal weer een beetje van hoe was het ook allemaal weer. We hebben ook vanmiddag ineens kregen we gewoon een nieuwe meter en ging alle stroom eraf. Dus ja, jongens, kom op. Maar daarover niet getreurd. We gaan er gewoon een hele mooie uitzending maken. Ik heb hier naast mij zitten Frank Kleine Schaars.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond, Frank. Ik ga jou even introduceren bij de luisteraars. Jij bent de singer-songwriter met een unieke mix van eigen liedjes en hartverwarmende Americana-covers. En jij neemt ons dus vanavond mee op een muzikale reis vol emoties en verhalen.
2: Ik ga mijn best daarvoor doen.
1: Eerlijk, oprecht, puur en zonder franje.
2: Alsjeblieft.
1: Nou, alle franjes zijn er inmiddels ook af.
2: Zijn er ook af, ja.
1: Wel, gewoon alles wat je geïnstalleerd. En het is er allemaal weer af. Het is puur natuur nu.
2: Ja, precies.
1: Maar welkom.
2: Dank je wel.
1: Heel fijn dat je hier bent. Ja. Weet je, het is natuurlijk een muziekprogramma. Mm-hmm. We gaan af en toe ook wat praten. Want ik wil natuurlijk een aantal dingen van je weten.
2: Helemaal goed.
1: Maar hoofdzakelijk zit je hier voor de muziek.
2: Ja.
1: Dus ik wil eigenlijk nu al aan je vragen van, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
1: Om een eerste liedje in te zetten.
2: Ja.
1: En kondig hem dan zelf even aan.
2: Het eerste nummer is een nummer van een van mijn muzikale helden. Jason Isbell, Amerikaanse singer-songwriter. Ik weet niet of je knikt ja.
1: Nou ja, nee, ik heb er iets over gelezen.
2: Okay,
1: dus
2: ja. Nee,
1: ik ga niet zo bij de hand te doen hoor. Nee.
2: Ja, dus daar zal ik wel een aantal nummers spelen daar van. Dat is echt een muzikale held, held van me. Schrijft fantastische teksten. Een aantal zal ik in ieder geval ook al wat introduceren. Het eerste nummer wat ik van hem speel is heet Tupelo.
1: Tupelo.
2: En weet jij toevallig?
1: Dat is toch een plaats in Amerika?
2: Dat is een plaats, inderdaad. Ja. En weet je ook wie daar geboren is?
1: Tupelo. Nee, heb ik even niet zo paraat. Jij?
3: Elvis.
1: Ik word gesouffreerd door Theo, want ik ben Theo vergeten te introduceren. Theo Whitlocks, hemzelf.

0: Prachtig. Echt. Mooi begin van deze avond.
1: Dankjewel.
0: Ja, echt mooi. En je hebt een supermooie stem.
1: Dankjewel.
0: En ik heb gelezen op jouw website, want je hebt een hele uitvoerige staat van dienst, kan ik wel zeggen. Je zit al 30 jaar in de muziek. Ja. Of nog langer inmiddels?
1: Ja, inmiddels misschien wel iets langer. De website, dat schrijf je op een X-moment. En dan,
0: ja, precies.
1: Dat pas je niet elke keer aan. Nee, ik denk dat ik vanaf begin dat ik ergens in de jaren 20 was, dat ik in bandjes ben begonnen.
0: Ja.
1: En dat heb ik eigenlijk bijna tot aan midden vorig jaar heb ik altijd nog in bandjes gespeeld.
0: Oh, echt?
1: Ja. Ik heb ook 8 jaar lang in een feestduo gezeten.
0: Maar dat was een ander genre muziek,
1: totaal ander genre, maar wel heel... Hij heeft met heel muziek leuk. Maken op zich niet zoveel te maken, maar wel met entertainment. En dat was superleuk om te doen. We zijn op geweldige plekken geweest. We hebben in de après-ski in Oostenrijk, aan de Gardameer in Italië. We hebben zelfs voor de Nederlandse troepen in Afghanistan optreden. Dus dat was ook super leuk en een hele leuke ervaring.
0: Ja.
1: En ik heb eigenlijk 2 jaar geleden heb ik eigenlijk besloten van... Ik ga nu vooral spelen wat ik zelf heel leuk vind. En ik had er ook een eigen

0: aantal eigen nummers had ik geschreven. Mm-hmm. En dat wou ik met elkaar combineren.
1: Ja.
0: En dat, nou ja, dat past heel goed om dat alleen te doen.
1: Ja, het klinkt fantastisch, nogmaals. Jij bent echt een Americana.
0: Ja, liefhebber.
1: Ja, liefhebber,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, heerlijk.
0: Ja.
1: Ja, het is natuurlijk een heel breed begrip.
0: Dat
1: is heel,
0: ja, ja. Dat schurkt soms ook tegen country, schurkt het tegenaan. Ja. Dat soort elementen vind ik eigenlijk ook wel leuk. Ik ben niet, op zich niet van het line dansen, maar...
1: Nee, dat vind je eigenlijk best wel latief voor, joh. Ik zie dat wel helemaal
0: ik zeg het wel, maar ik heb het nooit gedaan. Nou, misschien dat ik het zou doen, misschien ben ik wel helemaal verkocht.
1: Maar goed, het is altijd leuk om daar toch eens ook een beetje aan te snuffelen. Vind je niet?
0: Zeker, ja.
1: Dus wie weet wat het nog gaat worden in de toekomst.
0: Dat zou nog kunnen, ja. Ja. Volgens mij in Apeldoorn zit er wel een soort van country scene.
1: Ja, er
0: toch?
1: Zit hier een aantal country dance clubs.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, okay, dus dan moet ik misschien toch nog eens een keer hier op een zaterdagavond naartoe.
1: Je kan, ja, ik weet niet of dat per se op zaterdagavond is, maar je kan natuurlijk tijdens zo'n avond van zo'n vereniging kijken.
0: Dat zou kunnen.
1: En een beetje de smaak te pakken krijgen.
0: Ja, zeker.
1: Helemaal
0: in
1: jouw stijl natuurlijk.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Maar goed, daar gaan we verder nu maar niet over praten, vind je wel?
0: Nee, laten we dat niet doen.
1: Jij, Frank Kleinenschaars, jij woont niet in Apeldoorn. Jij komt uit Weijen.
0: Uit Weijen, ja.
1: Ja. Ja, ben je daar ook geboren?
0: Ik ben daar ook geboren, in het buitengebied van Weijen. Ik ben naar, nu ligt het hier volgens mij bij Apeldoorn ook een plaatje wat... Nou, dat is Beemte-Broekland volgens mij, hè?
1: Ja, Beemte-Broekland en Wenum-Wiesel.
0: En ik ben eigenlijk in de buurt van het plaatsje Broekland... Maar dat was gemeente Weijen, was dat.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk in de buurt van Broekland, in het buitengebied, ben ik opgegroeid.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik woon sinds 1990 in Weijen zelf. In dus dat is net zo lang als ik een beetje speel ongeveer. woon ik ook in Weijen zelf.
1: Is toch lekker?
0: Ja, zeker.
1: Goed wonen, goed toeven.
0: Zeker, ja.
1: Nou ja, ik wil nog veel meer van je weten, maar nogmaals, je bent hier voor de muziek, hè?
0: Ja. Dat ben ik
1: dus
0: voor.
1: Laat gewoon dat tweede liedje maar aan ons horen.
0: Ja, dat is een kleine introductie. Niet zozeer over dit nummer, maar wel in zijn algemeenheid. Ik speel vooral heel veel nummers die niemand kent.
1: Ja.
0: Is
1: daar een reden voor?
0: Nou, nee, wat ik al zei, dat ik vooral nummers nu wil gaan doen die ik zelf leuk vind. Alleen dat is niet direct iets wat iedereen... Iedereen kent.
1: Nee.
0: Dus ik heb toch bedacht om af en toe in ieder geval ook een
1: beetje herkenbaar
0: nummer ertussen door te doen. Ja. Soms in een net iets ander jasje.
1: Ja. En jouw Frank Kleinenschaars jasje.
0: In mijn Frank Kleinenschaars
1: jasje. Maar dat moet je altijd doen. Dat vind ik
0: zeker.
1: Van de beentjes ook. Die moeten er altijd hun eigen sausje overheen gooien.
0: En dat is het volgende nummer. Ik ga hem niet introduceren, maar je hoort gelijk. Maar op het moment dat ik begin te zingen, dan kennen jullie het nummer.
1: Begin maar.

0: Zo, hé. Hey. Jongen, jongen, jongen. Denk als, ja, natuurlijk, man. CCR, ik ben een enorme fan van CCR. Al 10 jaar.
1: Ja, ja. Ze bestaan al een tijd. Ja, ze bestaan inmiddels al heel lang niet meer.
0: Nee, ze bestaan al heel lang niet meer. Nee.
1: Echt
0: maar die John Fogerty, die speelt nog steeds,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, klopt. Ik zag voorbij, met zijn kinderen nu al. Ik zag iets voorbij komen op social media van de week.
0: Ja, ja. Nou, hij speelt, ja. Hij timmert behoorlijk aan de weg nog steeds. Hij is toch op hoge leeftijd, kunnen we zeggen.
1: En steeds een dijk van de
0: stem, hè? Ja, fantastisch, hè?
1: Hoog, man.
0: Maar met zijn eigen kinderen doet hij dat nu ook, hè?
1: Echt leuk, beentje.
0: Ja. Ja. Dus ja, nee, ja. Bekend nummer. Ik hoop dat er nog meer van die bekende nummers voorbij komen.
1: Hier en daar. Ja, ja.
0: Maar inderdaad, wat je zei, heel belangrijk om daar een eigen sausje aan te geven.
1: Ja.
0: Ja, moet nooit identiek zijn aan het origineel.
1: Nee.
0: Vind ik niet leuk.
1: En het is soms ook wel eens grappig. Ik heb wel eens nummer dat soms speel ik dat al heel lang. En dan. Dan luister ik, hoor ik het nooit het origineel meer. En dan hoor ik een bepaald moment het origineel en denk, oh, dat is heel anders dan dat ik hem nu speel. En het verandert bij mij soms ook gaandeweg hoe ik een nummer speel. Het is,
0: misschien net hoe je stemming is dan op dat moment of zo.
1: Ja, ja. Ja. Dus, maar ja, dat is wel het liefste zoals ik doe. Maar soms is het ook, net zoals bij dit nummer van Have You Ever Seen the Rain.
0: Mm-hmm.
1: Dat is, ik zag een versie van. Onze oude drugs hippie.
0: Herman Brood?
1: Nee.
0: Hippie, vertel eens.
1: Amerikaan, oude man,
0: paardengraad. Oh, Willie Nelson.
1: Willie Nelson, samen jongen, met zijn dochter.
0: Ja.
1: Zong die dit nummer.
0: Hippie.
1: Ja,
0: dat is het ook.
1: Dat is het ook, ja. Ja. En die speelde me ook in een rustige uitvoering. En daar, dan word je soms daardoor geïnspireerd.
0: Geïnspireerd, ja. Mooi. Prachtig.
1: Ja.
0: Ik kan van alles gaan opnoemen wat er op jouw website staat. Mensen moeten gewoon daar zelf maar op kijken.
1: Zeker.
0: Sowieso, even wachten nog, want we zijn er nog tot 10 uur vanavond. Sowieso. Maar frankkleineschaars.nl, dat is jouw website.
1: Ja, heel eenvoudig.
0: Daar staat je biografie op en wat je allemaal gaat doen, gedaan hebt.
1: Ja, ja. Optredens inderdaad. Ja, ja. Er staat ook een link naar, ik heb in 2024...
0: Ja, daar wou ik het straks over.
1: Oh, oké. Okay. Nee, ja. Staat van alles op.
0: Niet op de zaken vooruit lopen, hè. We gaan gewoon nog even lekker naar een nummer luisteren voor jou.
1: Op de goede te zetten, hè? Anders.
0: Nee, is goed.
1: Ja.
0: Prachtig.

0: We hebben hier geen publiek, maar ik zou wel heel hard willen klappen. Ja, prachtig. Echt.
1: Dankjewel.
0: Frank, je zit al meer dan 30 jaar in de muziek inmiddels. Ben je echt als klein jochie begonnen?
1: Nou, bij ons was muziek eigenlijk helemaal geen ding. Eigenlijk,
0: geen ding?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ook ik ben opgegroeid met 4 broers en zussen. Ik ben de jongste. Niemand maakt verder muziek of zingt of doet. Maar ik was altijd wel al als klein kind al wel druk met. In die zin met muziek opnemen. Ik had een bandrecorder, zoals je die vroeger had.
0: Ja, die had je vroeger. Ja.
1: En op zich, als ik er nu terugdenk, was dat best wel vroeg. Want dat was in de jaren dat ook met MUT. En eind jaren 70. Maar goed, toen was ik ben geboren in 1970. Dus ik was een jaar of 8, 9 denk ik dat ik daarmee begon. Dus dat was op zich best
0: toen
1: wel...
0: Toen had het al je interesse.
1: Toen had het al mijn interesse, ja. Ja, en ook nooit muziekles gehad.
0: Nee, echt autodidact.
1: Ja. Ja.
0: Knap.
1: Ja, nou ja, ik ben een hele eenvoudige gitarist. Ik kan mezelf begeleiden.
0: Eenvoudig een gitarist. Ik doe het je niet na.
1: Nee, nou ja, maar ik heb ooit eens in een band gespeeld met een aantal echt fantastische muzikanten. En één echt een geweldige gitarist. En ik heb wel eens een keer op een avond ook in een oefenruimte mijn gitaar meegenomen. Maar ik denk, dat doet afbreuk aan het geheel.
0: Jij liet hem in de tas zitten.
1: Ik liet hem in de tas zitten, ja. Dat is het voordeel als je dan

0: kunt zingen, dan kun je in ieder geval ook nog in een band spelen met goede muzikanten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar goed, het is voldoende om mezelf te kunnen begeleiden. Dus
1: knap.
0: Dan is dat prima.
1: Ja. Volgens mij hoorde ik een raar bijgeluid. Maar dat maakt niet uit. De telefoons moeten op stil, hè? Jij hebt ook je telefoon stil?
0: Zeker.
1: Ja, nee, heel goed. Ja. Oké, mooi. Ja, je treedt natuurlijk hier en daar ook op, hè?
0: Ja.
1: Ik heb het ook wel gezien op jouw website.
0: Ja.
1: Een behoorlijke agenda gevuld.
0: Ja, redelijk. Ja, ja. Het begint redelijk te lopen.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ze kunnen je allemaal vinden. En als ze je eenmaal hebben gehoord, denk ik van... nou joh, die man willen we gewoon op ons feestje.
0: Ja, nou ja, het is op zich... Of een nadeel. Het is niet echt feestmuziek natuurlijk. Hè?
1: Dus nee.
0: Het is wel.
1: Maar het is ook niet altijd hupketo-feest.
0: Nee,
1: hè?
0: Dat is ook waar. Dat is ook
1: allerlei,
0: waar.
1: Je kan bij allerlei gelegenheden kun je uitgenodigd worden.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Afgelopen zaterdag zat ik bij een aspergediner als muzikaal behang.
1: Mocht je ook wel mee eten dan?
0: Dat mocht op zich wel, maar ik had nog gegeten. Maar ze hadden voor mij een aspergetompoes bewaard. Wat, dat was als toetje. Was dat?
1: Ik heb nog nooit van gehoord.
0: Nee. Maar dat was.
1: Aspergetompoes.
0: Ja, nou de combinatie denk je van: god, wat vreemd. Je trekt er ook zo'n gezicht bij. Maar
1: ja,
0: dat was echt. Dat zoetige met die. En dan ook met een soort van. Aspergemoes. Dat was. Was lekker.
1: Nou,
0: ja. Dus,
1: heel bijzonder. Voor het eerst dat ik dat gehoord heb. Ja. Heb jij? Nooit van gehoord, hè, Theo? Nee.
0: Nee.
1: Nou,
0: dus
1: ja.
0: Zo kom je op allerlei plekken.
1: Leuk toch?
0: Ja.
1: Dat houdt het spannend ook.
0: Zeker, ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Maar dat was een leuk feestje dus.
0: Dat was een diner. Zo'n 5 of 6 gangen diner. Waar je dan de muziek... Dat is een soort achtergrondmuziek
1: prachtig.
0: Speelt. Ja.
1: Leuk. Nou, je bent hier nu gewoon live op de radio te horen.
0: Ja.
1: Bij RTV Apeldoorn. En ja, ik heb het al eerder gezegd. Je bent hier voor de muziek. Dus ik wil gewoon jou vragen van... Heb je nog wat in het vat zitten?
0: Zeker. Volgende nummer, dat is een nummer die ik... een van de eerste nummers die ik zelf heb geschreven.
1: Mm-hmm.
0: Dat is denk ik een jaar of... Inmiddels in 4 jaar geleden.
1: Mm-hmm.
0: Is dat... mijn vader was net overleden. En ik zat in een vakantiehuisje. En ik had een gitaar mee. En dan zit je zo terug te denken aan... aan dingen die... van vroeger.
1: Yeah.
0: En... wat ik soms heb, en volgens mij hebben dat veel meer mensen hebben... dat op het moment dat je een geur ruikt...
1: Ja.
0: Dan kan je terugbrengen naar een bepaald iets of moment. Of,
1: ja.
0: En hetzelfde op het moment dat je muziek hoort... kan je ook dat brengen naar een vroeger
1: een
0: moment.
1: Gebeurtenis van
0: gebeurtenis
1: weleer.
0: Vroeger. Ja.
1: Ja.
0: En dat heb ik heel sterk... Ik ben opgegroeid op een boerderij. En dat heb ik bijvoorbeeld heel sterk met... als ik de tijd van het jaar is weer... als ik vers gemaaid gras. Ruik... Dan ben ik weer terug thuis bij mijn ouders op de boerderij.
1: Ja.
0: Dus daar heb ik het volgende nummer over geschreven. Ook als, als een herinnering aan mijn vader.
1: Mooi.
0: Het nummer heet Right Here.
1: Oké. Okay.

0: Heel mooi. Prachtig.
1: Dankjewel.
0: Ja. Ja, mooi. Ik ga daar verder niks over zeggen. Hè? Nee, maar ik... Ja, mooi. Hoe vinden je de rest van de familie? Hoe hebben die op dit nummer gereageerd?
1: Op zich prima. Leuk ook. Alleen, wat ik al zei is...
0: Ze hebben niet het gevoel bij wat jij hebt.
1: Nee. En dat hoeft ook natuurlijk niet. Hè? Want het
0: niemand
1: is ook,
0: gelijk.
1: Precies. En het is ook wat bij mij wegkomt natuurlijk. Dus, maar ze vinden het wel mooi dat ik het op die manier gedaan heb.
0: Dat is allemaal mooi meegenomen.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Maar de rest van de familie is dus niet muzikaal. Je hebt eigenlijk ook geen les gehad. Je bent gewoon autodidact.
1: Ja.
0: Speel je nog elke dag?
1: Bijna wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En heb je ook geen zangles en zo? Nu ook niet?
1: Nee.
0: Niks?
1: Nee. Hoe meer ik zing, hoe makkelijker dat het gaat.
0: Ja, maar ja, dat is, weet je, stembanden moeten gewoon ook gesmeerd worden.
1: Ja.
0: Moeten gewoon lekker bezig blijven.
1: Ja.
0: Warm worden. Oh, er zit er een hier een
1: gebaar. Ja, dat is wel lekker. Maar dat is voor de stem niet zo
0: heel slecht. Drinken. Nee. Water.
1: Ja, water. Ja, geen koud water, inderdaad.
0: Nee.
1: Niet te koud.
0: Nee, niet te koud. Is nooit goed. Nee.
1: Nee.
0: Voor stemmen, met stemmen ook niet goed.
1: Nee.
0: Maar mooi.
1: Ja.
0: Jij vertelde dat je ook in een duo hebt gespeeld. Heb je daar ook gitaar?
1: Nee, dat was puur...
0: Alleen
1: zang. Was met orkestband. Gewoon zo'n tape act was dat.
0: Oh, ja. Was meer voor de entertainment, wat je al zei.
1: Puur voor de entertainment, ja. Ja, dan ook
0: met... En dan moet je handen vrij hebben, wou je zeggen.
1: Moet je handen vrij hebben en ook draadloze microfoons. Zodat je ook kunt bewegen, zeg maar.
0: Ja.
1: Of de zaal ook in en dat soort ongein.
0: Ja.
1: Maar wel leuke ongein.
0: Leuk om mee te maken, zoiets.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja.
1: Ja, en we hebben daar nog iets, want we hebben ook in die tijd allerlei singles opgenomen.
0: Ook nog, met dat duo?
1: Met dat duo ook, ja. En volgens mij een stuk of 10 of 12.
0: Zo, zijn die nog ergens te beluisteren?
1: Ze staan allemaal op Spotify. Alleen, laat me zeggen dat er 10 zijn. Dan 9 ervan, die hebben helemaal niks gedaan. En eentje ervan, die is op een bepaald moment in een afspeellijst van Spotify terechtgekomen. En die is gaan vliegen. Die zit nu op iets van 15 miljoen streams. Ja.
0: Zo, joh.
1: En daar gaan we nog steeds 2 keer per jaar gaan we met z'n tweeën weg. Gaan we leuke dingen doen.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, dan gaan we.
0: En hoe heette dat duo?
1: Facelift.
0: Facelift.
1: Ja.
0: Je bent echt wel een beetje een feestneus ook, jij.
1: Nou, dat is wel grappig. Want heel veel mensen die hadden dat van mijn, zeg maar, van mijn duo-partner wel. Die zien dat wel in hem, maar in mij niet zozeer.
0: Nee. Een beetje het serieuze type.
1: Bijna wel, ja.
0: En ja, maar je moet ook altijd een tegenpool zijn van elkaar.
1: Ja, en dat is ook wel met de teksten die ik en met de nummers die ik schrijf. Je zou soms denken dat ik in een halve depressie zit of zo. Maar ik ben eigenlijk een hele vrolijk iemand. Maar er komen wel van dat soort teksten. Dus dat zal, zielenroerselen.
0: Zielenroerselen. Man, wat een woord, zeg. Hey.
1: Ja, die hoor je niet vaak, hè?
0: Nee, niet meer. Nee. Vroeger wel.
1: Ja.
0: Nee, maar joh, laat je daar niet door beïnvloeden.
1: Nee, dat doe ik ook niet.
0: Gewoon je
1: zeker
0: ding blijven
1: niet
0: doen. Nee. Jij bent er blij mee. En,
1: zeker.
0: En het klinkt fantastisch.
1: Ja.
0: Echt waar. Ik overdrijf het niet.
1: Nee.
0: Dus ja, gewoon blijven doen.
1: Ja, nou, dat ben ik ook zeker van plan.
0: En dit genre, Amerikanen, zeg ik al, zei ik al, het is heel breed. Dus dat kun je echt

0: Zo, alle kanten mee op.
1: Alle kanten mee op. Ja. Fantastisch.
0: Ja, zeggen we gewoon dat het Americana is en dan is het goed.
1: Maakt het uit.
0: Doen we net even, spelen we het nummer gewoon net iets langzamer of iets. Dan,
1: zo is dat.
0: Dan wordt, heb je even zien, de Rain wordt ook gewoon Americana.
1: Die mag je van mij best nog een keer doen, hoor. Heerlijk. Nee. Maar goed, je hebt zo'n enorme playlist. Want ik kreeg een playlist van jou met een aantal nummers.
0: Ja.
1: En je hebt er nog veel meer.
0: Ja. Ik heb er, dus, ik heb er veel meer, ja. Ja. Nou, want ik moest op de... Of moest. Ik had het niet helemaal goed ingeschat. Maar met het Aspeggio diner afgelopen zaterdag. Ik heb nog nooit zo lang gespeeld. Dat begon om 6:00. En wel wat pauzes tussen. Maar ik, om 10:30 was ik klaar. Dus ik had 4,5 uur.
1: Wat had je doen, die Aspeggio tompoes al op?
0: Nee, dat was, toen had ik die Aspeggio.
1: Dat was het toetje.
0: Was het daarna nog, ja. Ja, precies. Ja. Dus dat was wel een heel lang optreden. Was dat.
1: Zo.
0: Dus, en... Maar in ieder geval voldoende repertoire om niet een keer hetzelfde te hoeven spelen.
1: Nee.
0: En dat vind ik ook het leukste om gewoon elke keer ook nieuwe nummers op te zoeken. En dat maakt het ook leuk.
1: Ja, maar je arrangeert, een rot woord, natuurlijk ook wel voor jezelf.
0: Ja, zeker.
1: Toch?
0: Ja.
1: En je hebt nooit noten leren lezen.
0: Nee.
1: Dus je doet alles op je gehoor.
0: Nou, ja, goed. Je hebt tegenwoordig allemaal hele mooie sites waar de akkoorden op staan. En ik kan de akkoorden spelen. En dan, dan lukt het prima.
1: Ik zou zeggen, doe nog even een liedje.
0: Ga ik doen.
1: Ja.
0: Dat is van een artiest waar ik verder eigenlijk geen nummer van ken. Is wel echt Amerikaanse artiest. Charles Wesley Godwin.
1: Nooit van gehoord.
0: Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord. Ik heb er ook nog nooit wat meer van gehoord. Alleen ik vond het wel een leuk nummer. Dus,
1: en hoe heet dat nummer?
0: All Again.
1: All Again?
0: Ja.
1: Oké.

0: die een cold open.
1: Ja.
0: Dat is inderdaad een echte Amerikaan.
1: Ja. Oh, je hebt me even opgezocht.
0: Ja. Ik kan dat nooit laten, hè. Maar dit nummer dat heeft hij zelf uitgebracht in 2023.
1: Oké, dan vrij... het mooie van Spotify is soms, als je een playlist hebt, dan komt Spotify komt zelf met ook suggesties, hè.
0: Ja.
1: En dan ga ik zo een beetje verversen en dan denk ik, oh ja, dat is misschien wel leuk. En dan,
0: Nou, deze man is echt ook een gitarist, zanger.
1: Ja.
0: En hij is bekend geworden door het nummer Take Me Home Country Rose.
1: Oh.
0: Ja, dat is gewoon...
1: Ik dacht dat iemand anders daar bekend mee was geworden.
0: Ja, maar hij heeft dat gecoverd. Ja, okay. Natuurlijk. Ja. John Denver. Ja.
1: Ja.
0: Leuk. Zo leer je elkaar toch altijd weer wat, toch?
1: Precies, ja.
0: Maar mooi. Mooie vertolking.
1: Ja, dankjewel.
0: Je
1: weet niet hoe Charles het zelf heeft
0: gezongen.
1: Geen idee.
0: Nee. Ben ik ook helemaal niet benieuwd naar op dit moment. We zijn hier voor jou. Dus helemaal gezellig.
1: Ja,
0: ja toch? En wat, je bent nu bij ons hier, het Apeldoorn.
1: Ja.
0: Wat staat er voor het eerst weer op stapel? Waar ga je naartoe?
1: Donderdagavond. Donderdagavond sta ik op de camping van Douwpop in Hellendoorn.
0: Douwpop?
1: Ja.
0: Ja. Leuk.
1: Ja. Dus dat heb ik vorig jaar ook gedaan. En dat is leuk, want donderdagmiddag komen de mensen en dan wordt de camping bezet. Want het festival is zelf op vrijdag en zaterdag. Zeg ik dat goed? Ja, vrijdag en zaterdag.
0: Ik weet het niet.
1: En op donderdagavond sta ik daar op de camping te spelen.
0: Op het podium?
1: Op een podium, ja.
0: Zingen, spelen?
1: Ja. En volgende week zondag is er iets van een cultuurachtig iets in Raalte. Raaltepop en een kunstroute. Dan sta ik op vier verschillende plekken. Moest heel snel crossen. Overal sta ik een half uurtje. Maar er zit ook elke keer maar een half uurtje tussen om tot de volgende locatie te komen. Dus,
0: dat wordt nog even een dingetje.
1: Ja, dat wordt nog even een dingetje. Begin juni sta ik nog een optreden bij ons in het dorp. Met Erwin Nijhoff. Wel bekend volgens mij. Hè? Dus,
0: leuk.
1: Dat is 6 juni. Ik speel nog bij Gluren bij de Buren. Dit concept is hier, veld me ook wel. In Apeldoorn is dat denk ik ook wel, hè?
0: Nee, hier heet het Cultuur bij je Buur.
1: Oh, oké, want Gluren bij de Buren is wel een landelijk
0: Deventer
1: concept.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: In Deventer hebben ze dat ook.
1: Ja.
0: En andere plaatsen ook.
1: Ja.
0: Gluren bij de Buren hebben ze volgens mij ook in Amersfoort. Hier heet het Cultuur bij je Buur.
1: Oh, oké. Dat is nog
0: hetzelfde concept.
1: Ja. Dat is in juni. Ik heb nog echt wel op een afscheidsfeest van iemand die met pensioen gaat gevraagd of ik daar wil spelen. Dat is ook in juni. In juli een aantal dingetjes in Ommen.
0: Daar ben je ook veel in Ommen.
1: Veel. Veel, ja, toevallig. Want daar is de Ommer Bissing. Is dat,
0: ja, wat is dat?
1: Ja, dat is voor mij een soort...
0: Een soort braderie of zo.
1: Achter zoiets, ja.
0: Oh, ja.
1: Want Ommen is natuurlijk best wel een behoorlijk toeristisch dorpje in de...
0: Ommen.
1: Ja, in de zomer.
0: Ja, over Riesel.
1: En ik kreeg in één keer daar voor drie data tegelijk door. Dus,
0: ja, ik zie dus, het. Ja. Ja. 22 juli, 5 augustus en 19 augustus.
1: Ja.
0: En daartussenin zit 9 augustus.
1: Ja.
0: En dan kunnen de luisteraars hier jou in levende lijven zien en spelen en horen in de muziektent Oranjepark.
1: Alsjeblieft, ja.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Nou, je had jezelf netjes aangemeld.
1: Ik heb mezelf netjes aangemeld.
0: Ik kende jou helemaal niet, joh.
1: Nee, nou, ik had het eigenlijk via. Want ik had het een band waar ik in Vleding gespeeld heb. Die had vorig jaar opgetreden.
0: Oh, hoe heette ze?
1: Scrambled.
0: Joh. Ja, die ken ik. Goeie band ook.
1: En die,
0: heb jij daarin gespeeld?
1: Ja.
0: Ja. Maar niet vorig jaar dat je hier...
1: Nee. Daar was ik al eerder daarmee gestopt.
0: Goeie band, hoor.
1: En die zei, well, misschien is dat ook wel leuk om te doen. Dus zodoende had ik me aangemeld voor deze jaar.
0: Wij gaan er ons er enorm op verheugen. Ja. Maar eerst hier nog maar eens eventjes een paar lekkere nummers spelen. Vind je niet?
1: Dit is een volgende nummer. Is een nummer van U2. Maar dan gewoon geamerikaniseerd, denk ik. Ik weet niet, het is niet een van de bekendere nummers. Maar, misschien dat jullie hem kennen.
0: Nou, wie
1: heet Running to Stand Still.
0: Oké.

0: U2 heeft het uitgebracht in 1987.
1: Ja, ja. Op de Joshua Tree album. Ja,
0: klopt. Een heleboel andere nummers staan er ook op.
1: Ja. Ja. Toen was ik groot fan van...
0: Ja, dit klinkt ook fantastisch. Mooi hoor, dit nummer. Luister eens, Frank.
1: Ja.
0: Want het, we hebben het heel gezellig. Je speelt fantastisch, je zingt nog wel. Nog beter. Maar het programma, het eerste uur, zit er al bijna weer op.
1: Gaat snel.
0: En Theo die heeft bedacht om eruit te gaan... om het programma het eerste uur af te sluiten... met een nummer van Elvis.
1: Ja.
0: Ik weet alleen niet welk nummer. Dus dan weer een verrassing. Oh, wacht. I just can't help believing. Ken je ook, hè? Speel je dat ook toevallig?
1: Nee.
0: Oké, wie weet.
1: Ja.
0: Voor een ander moment.
1: Ja, precies.
0: Maar we kunnen nog even, want we hebben nog een paar minuten. Dus je kan nog een liedje doen.
1: Ja?
0: Als je dat wil, hè?
1: Ja, ik kan even een stukje doen. Dan ga ik even een...
0: Neem gewoon de tijd. Want ik heb opgekregen dat we op 4.27 Elvis gaan instarten.
1: Op 4.27,
0: we zitten nu op 7.58.
1: Oké, nou...

0: prachtig. Ja, Wake Me Up van Avicii.
1: Avicii, ja.
0: Ja, ja. Ja, mooi nummer. Heel mooi.
1: Goede timing?
0: Hele goede timing, ja. Want we hebben nu gewoon de intro van Elvis.
1: Nou,
0: en dan zien we elkaar, wij zien en spreken elkaar gewoon straks weer in de tweede uur.
1: Helemaal goed.
0: Dus even luisteren naar Elvis.
1: Alsjeblieft.
0: En dan het nieuws en de boodschappen.
1: Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. En een Nederlandse vrouw heeft haar ouders aangeklaagd omdat ze als kind jarenlang zware werkdagen moest maken in het familiebedrijf. Volgens haar werkte ze naast school vaak lange dagen mee in de bakkerij van haar ouders. De inmiddels volwassen vrouw zegt haar psychische en lichamelijke klachten aan te hebben overgehouden. De zaak leidt opnieuw tot discussie over de grens tussen helpen en kinderarbeid. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is het Apeldoorn

0: Gelderlands Podium met Hieke Goos.
1: Ja, ik ben er weer. Nog steeds, kan ik zeggen. En Frank Kleineschaar zit hier gelukkig ook nog links van mij.
2: Zeker.
1: Met zijn gitaar en alles erop en eraan. Dus, en Theo staat nog steeds in de techniek. En verzorgt het geluid en alles wat erbij hoort. Fantastisch, toch, Frank?
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Je bent ook tevreden, hè?
2: Zeker, ja.
1: Het is gezellig, zei je net ook.
2: Ja, ook dat nog.
1: Nou ja, de
2: mooi meegenomen, hè?
1: Ja, mooi meegenomen.
2: En de koffie is goed.
1: De koffie, nou, heerlijk. Het kan niet stuk, jongens. We hebben leuke luisteraars, dat weten we ook gewoon van tevoren altijd al. Ja, die zitten gewoon helemaal met open oren te luisteren naar jouw oorstrelende muziek. Americana repertoire.
2: Je legt de lat wel hoog nu in één keer.
1: Nee joh, hou eens op. Die lat heb je zelf al hoog gelegd. Want jij gaat voor kwaliteit.
2: Dat is waar.
1: Moet goed zijn. Ja,
2: ja
1: toch?
2: Ja.
1: En maar weet je, je zei het daar straks al. Jij speelt nu eigenlijk alleen nog maar dingen die je zelf leuk vindt.
2: Ja.
1: En dan gaat het ook allemaal gewoon wat makkelijker.
2: Ja.
1: En ja, gewoon.
2: Nee,
1: gewoon.
2: Dat
1: snap
2: klopt.
1: Je toch?
2: Zeker,
1: snap je wat
2: ik
1: bedoel?
2: En zeker ook in een band. Ik zong dan ook. Maar zeker met. Kijk, een nummer spelen waar je niet zoveel mee hebt, dat wil nog op zich nog wel. Maar een nummer zingen waar je iets minder mee hebt, dat vind ik zelf alweer een stuk lastiger.
1: Ja.
2: Dus
1: klopt. Je moet het ook kunnen overbrengen.
2: Ja. Ja, en dat kan ik op het moment dat ik zelf iets heb met het nummer, lukt dat natuurlijk een stuk makkelijker dan dat ik niet zoveel met een nummer heb.
1: Precies.
2: Ja.
1: Want dat is ook iets wat in jouw biografie staat. Dat je het zo mooi weet te vertellen. En weet over te brengen.
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Ja.
1: Dus dat moet je dan wel gewoon ook aan blijven voldoen.
2: Ja. Ja.
1: Ik wil gewoon graag weer een liedje van je horen.
2: Oké. Nou, dit is ook weer een wat apartere uitvoering die ik tegenkwam. Gezongen eigenlijk zoals ik hem een beetje doe, is van Dave Fanley. Ook een volgens mij heeft hij aan The Voice America of zo meegedaan.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is eigenlijk een nummer van Lionel Richie.
1: Oh!
2: Nou, dat is een hele andere hoek, hè?
1: Ja.
2: Ja, misschien wel uit de Commodores tijdperk nog. Dat durf ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Maar,
1: dan gaan we wel heel ver terug.
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja,
1: ja maar
2: het heet Stuck on You.
1: Ja.
2: Ja,
1: ach, goed nummer.
2: Toen was hij al solo, hoor ik net.
1: Oh, dus, ja, er wordt gesouffleerd, toen was hij al solo. Ah. Nou, sorry, maar oké, ga je gang.

0: prachtig. Ja, ik heb daar toch even nagekeken. Ik heb mijn hulplijn geraadpleegd. Ja. Ben je de boel aan het afbreken nu?
1: Ja, ik ben de boel een klein beetje aan het afbreken.
0: Lionel Richie, die heeft dit gemaakt in 1983.
1: 83, oké. Okay, ja, dat was die, inderdaad
0: de
1: al
0: Commodores,
1: ja.
0: Die zijn gestopt in 82.
1: Oké. Okay. Ja. Dat is een van zijn eerste solo-nummers.
0: Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Ja, mooi nummer. Ja.
1: Okay. Maar ik moet zeggen dat ik hem, als ik hem in de alleen in de Lionel Richie-uitvoering had gehoord, was het bij mij nooit opgekomen om hem...
0: Om hem nu te gaan coveren?
1: Nee. Nee? Nee, het komt door die andere uitvoering van Dave Fanley.
0: Ja. Die zal ik straks ook nog eens even opzoeken. Dave Fanley.
1: Ja.
0: Oké, goed. Nou, je hebt het in het eerste uur al een beetje een tipje van de sluier opgelicht.
1: Ja.
0: Je bent in 2004, je weet waar ik naartoe wil, hè? Naar die eerste eigen EP.
1: Ja, oh ja, ja.
0: Of inderdaad. Niet? Had je iets anders in gedachten?
1: Nee, want inderdaad, daar wou ik al voor het eerste uur al iets te vroeg naartoe, hè? Dat was het.
0: We moeten altijd een soort van opbouw hebben.
1: Ik schop een heel draaiboek in de war.
0: Ja. Maar goed, jij hebt dus gedacht van nou, na zoveel jaar wil ik gewoon een eigen solo-EP maken.
1: Ja.
0: Dat is gelukt in 2024.
1: Ja, klopt. In september uitgebracht. Ja.
0: Er staan 6 nummers op.
1: Ja.
0: 3 van jezelf, 3 eigen geschreven nummers en 3 covers.
1: Ja, klopt.
0: Van ook niet de minste. Even kijken, van Travis Meadows.
1: Ja,
0: moet het wel goed uitspreken, zeg.
1: Ja.
0: Jason Isbell.
1: Ja.
0: Ja, daar heb je hem alweer.
1: Die kon niet missen.
0: En Matt Anderson.
1: Ja.
0: En 3 eigen nummers dan.
1: En 3 eigen nummers, ja.
0: En je hebt dat opgenomen in de studio, hè?
1: Ja.
0: De Hill Road Records studio.
1: Ja, precies. Ja, daarom heet het de EP ook de Hill Road Sessions.
0: Ja.
1: In Luttenberg.
0: Ja, leuk.
1: Ik had inderdaad een aantal eigen nummers had ik geschreven. En ik in eerste instantie had ik het idee om onze gewoon akoestisch op te nemen. En ik was bij hem in de studio. En die zei van, god, het is misschien niet leuk om toch in een bandsetting dat te doen.
0: Ja.
1: En dat was, ik denk, nou, dat is op zich wel een leuk idee. Dus ik heb wat bevriende muzikanten gevraagd of die mee wilden spelen.
0: Wilden steunen, ja.
1: En ik heb eerst alle nummers zelf akoestisch en met zang ingespeeld.
0: Okay.
1: En dan met een kliktrack. En dan vervolgens hebben de 3 mannen hebben op een zaterdag... eigenlijk zonder de nummers eigenlijk echt goed überhaupt van tevoren gehoord te hebben... Zijn gaan spelen.
0: Zo.
1: En na eerste keer spelen, een beetje aftasten. Oké, hoe loopt het nummer? En,
0: ja.
1: En na 3 of 4 keer dan stond het nummer erop. En dat, als we het nog een keer zouden doen, zou het waarschijnlijk heel anders zijn. Maar het was echt het gevangen in het moment van die dag. En dat was helemaal prima. Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: En het is, ik heb het ook gezien. Hij staat... op Spotify?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Maar ik heb ook iets gezien op YouTube, toch? Niet?
1: Ja, nou ja, ik weet
0: nummer,
1: niet specifiek.
0: Geloof ik. Nee? Nou, weet ik ook niet.
1: Ja, er staan wel wat filmpjes op YouTube. Ja.
0: Maar wel leuk. Spotify.
1: Ja. Zeker, ja.
0: Hill Road. Nee, hoe heet het? Hill Road, The Hill Road Sessions.
1: Ja.
0: Dat is de titel van
1: dat
0: de plaat.
1: Is de, ja. Ja.
0: Leuk.
1: En het leuke is, het ligt, het ligt gewoon voor de, nou ja, niet voor de eeuwigheid, is overdreven, maar het ligt,
0: het ligt voor heel lang vast.
1: En dat vond ik wel een leuke manier om het vast te leggen.
0: Het is nu alweer 2 jaar geleden, hè?
1: Ja, wat tijd voor het nieuws, hè?
0: Nou, ik wou het niet zeggen, maar ik denk misschien gaat het weer een beetje kriebelen. Kan toch?
1: Ja, is ook wel zo, ja.
0: Maar ja, moet je wel weer repertoire hebben natuurlijk.
1: Ja, nou ja, dat is op zich niet zo'n probleem. Alleen, er zit ook altijd een kostenaspect zit er ook aan.
0: Zeker.
1: Zit er ook aan.
0: Ja.
1: Ja. En dan, voor het weten, gaat er meer geld in zitten dan dat je van tevoren had bedacht.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Moet wel leuk blijven.
1: Ja, maar ja.
0: Want doe je dit voor je werk of is het allemaal hobby?
1: Het is allemaal hobby, ja. Nee, dat is wel een tijd geweest toen met dat feestduo dat het bijna half beroepsmatig bijna was. Toen traden we echt veel op in een carnavalsweekend. Bijvoorbeeld 14 keer in een carnavalsweekend. Ja, dan begint het op werken te lijken, zeg maar.
0: Dan val je bijna om, joh.
1: Ja, en ik vind het juist leuk, want ik doe voor totaal iets anders. En ik vind juist eigenlijk dit als tegenhanger...

0: privé vind ik dat...
1: uitlaatklep.
0: Ja, vind ik ontzettend leuk om te doen.
1: Nou, mooi.
0: Ja.
1: Houden zo.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Tijd voor een liedje, joh.
0: Ja, je noemde net al even de naam van Travis Meadows. Waar ik er een nummer van hebben opgenomen. Dat is ook een, eigenlijk wel, die drie zijn wel Jason Isbell, Travis Meadows en ook Matt Anderson. Dat zijn, nou ja, daar heb ik wel heel veel bewondering voor. Dus ik vond dat die ook wel in ieder geval een nummer dan op de EP verdienen. Dus volgende nummer is ook een nummer van Travis Meadows, heet Riser. Heel kleine introductie erbij, want het wordt wel een kletsverhaal.
1: Nee, dat moet niet. We moeten muziek horen.
0: Okay,
1: maar introduceer hem maar eventjes nog.
0: Ja, nou, hij heeft heel veel ellende meegemaakt in zijn leven. Ik zal,
1: de details bespaar je me maar.
0: Ja, maar goed, hij is er eigenlijk bovenop opgekomen.
1: Gelukkig.
0: Volgende hem heet ook Riser.
1: Goed zo.

0: Ik heb even gekeken, die Travis is pas 61.
1: Ja.
0: En je zei al van, hij heeft een heel bewogen leven achter de rug. Maar dat is ook wel te zien, hoor.
1: Ja, die heeft echt een bewogen leven. Heeft die,
0: ja, maar wel mooie nummers gemaakt.
1: Hij gaat het,
0: wat ga je doen?
1: Nou, mijn dingetje doet...
0: Is er

0: kapot. Zijn dingetje is het. Nou ja. Is er iets kapot?
1: Nou, hij,
0: is de batterij leeg?
1: Nee. Hij zit op een of andere manier schrolt hij gek door de tekst.
0: Oh joh. Slaat hij op hol?
1: Ja.
0: Nou ja, nou, het is live, hè? Dat kan allemaal. Maar die Travis Davis, die is echt een... even kijken. Een Amerikaanse country zanger en songwriter.
1: Ja.
0: Maar dat wist je natuurlijk al lang.
1: Ja, die heeft ook voor heel veel andere mensen... Heeft die,
0: ja, dat zie ik hier ook.
1: Ja,
0: heeft
1: hij zelf dingen geschreven.
0: Vier albums uitgebracht.
1: Ja.
0: En een aantal nummers geschreven voor andere country artiesten.
1: Ja. Ja.
0: Dus wel in die categorie.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, nee, het is echt heel... Ik zag het heel toevallig. Er is was een tijd terug, een aantal jaren terug... een programma van Ilse de Lange, Ilse's Porch. Daar ging die naar Amerika toe. Ja, nam die ook volgens mij mensen mee.
0: Ja, dat is een heel mooi programma.
1: Toen zij ging ook op bezoek bij hem.
0: Oh.
1: En op die manier heb ik hem eigenlijk leren kennen. En ik had er nog nooit van gehoord.
0: En, nee.
1: Maar ook, ja...
0: Wordt
1: prachtige
0: het niet
1: teksten,
0: de tijd dat jij met Ilse op stap gaat? Jullie komen allemaal uit Achterhoek.
1: Ja, ik kom niet uit de Achterhoek, hè?
0: Oh, nee. Sorry.
1: Ilse trouwens ook niet.
0: Nee.
1: Twente.
0: Almelo. Ja. Maar goed, het is allemaal een beetje hetzelfde.
1: Ja,
0: sorry.
1: Ja. Het is precies allemaal Nedersaksies.
0: Ja, zo is dat. Praat je ook plat?
1: Mm-hmm.
0: Oh, ik niet.
1: Ja.
0: Waar kom je ook vandaan?
1: Ik ben tweetalig.
0: Je bent... Nee. Nou, dan...
1: Goed. Ja.
0: Je bent echt ook wel een comediant. Dat vind ik wel leuk. Komiek, moet ik zeggen.
1: Nou ja.
0: En dat houdt je jong, hoor. Weet
1: ja,
0: je dat?
1: Daarom.
0: Ja. Ja. Gewoon
1: ik
0: gezellig
1: dag,
0: blijven.
1: Ik word ook een dagje ouder.
0: Oh ja?
1: Ja. Maar hij doet...
0: Nou, volgens mij ben je een hartstikke piep. Haal je mij niet in. En Theo ook niet. Maar daar gaan we het nu niet over hebben.
1: Nee.
0: Volgende liedje. Lukt dat wel met
1: ja,
0: die iPad?
1: Ja, hij heeft...
0: Hij heeft kuren.
1: Hij heeft kuren, ja. Ik weet niet waarom.
0: Nee,
1: maar
0: het is wel een dat ik zeg van, er is uit en weer aan, zegt Theo op mijn
1: oor. Ja, dat doet hij niet. Maar,
0: nee.
1: Maar goed, we gaan het de beste ervan
0: Tuurlijk,
1: maken.
0: Joh.
1: Volgende nummer is eigenlijk een jaren tachtig nummer van de Waterboys.
0: De Waterboys, daar heb ik wel eens van gehoord, ja.
1: Ja, The Hole of the Moon. En die hoorde ik ook recent in een iemand akoestisch spelen. En denk, hey, dat is leuk.
0: Dat is één voor mij.
1: Dat is één voor
0: die
1: mij.
0: Die ga ik ook doen.
1: Pik in, het is winter.
0: Zo, ja. Nou.

0: Ja, ik kende het niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ze was in de, ja, ik denk wel in de jaren 80 wel echt een,
0: ja. Nou,
1: echt
0: een hele grote... Daar hadden ze ook, dat klopt, dat staat hier ook. Een
1: grote hit.
0: Ja, ja, The Hole of the Moon. In 93 is die band gestopt.
1: Oké, okay. Nou, volgens mij treden ze weer op.
0: Precies.
1: Volgens mij zijn ze recent in Nederland ook geweest.
0: Nee, komen ze nog.
1: Oh, komen ze nog, oké. Okay.
0: Ja, even kijken, wanneer komen ze hier? Waar zag ik dat? Oh, 10 september.
1: Oké. Okay.
0: 10 september, 26 in AFAS, live.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus. Doet hij het weer?
1: Nee. Hij,
0: Wat een ellende toch eigenlijk?
1: Ja, dat is een ellende, ja.
0: Maar goed, ja. Weet je, het mag de pret niet drukken. En nou, we laten ons ja, er niet ontmoedigen, of wel?
1: Nou, loopt het ding niet goed door, de tekst niet goed door. Dat is het.
0: Oh.
1: Dat is het
0: Kunnen we er iets aan doen?
1: Nee, ja, ik heb geen idee. Dat doet hij anders nooit. Maar nee. Goed, het is wat het is.
0: Dat doet hij anders nooit. Ja.
1: Maak gewoon een nummer iets korter, maar er spelen gewoon meer nummers. Dat kan ook.
0: Ik vind het leuk. Ja. Wil je nog iets prangends vertellen? Wil je nog, dat, moeten we iets nog weten van je?
1: Poeh, dat is wel mijn pinpas of zo.
0: Nee, jongen, nee. Nee, maar weet je, ja, ik wil eigenlijk de mensen gewoon nog weer eens attenderen op jouw website.
1: Ja.
0: Daar
1: ja.
0: staat echt alles op.
1: Ja, daar staat
0: je hele biografie, je hele
1: ja.
0: agenda, hoe ze je moeten boeken. Ze ja. kunnen ook liedjes luisteren. En ook,
1: zeker, ja.
0: Ja,
1: ja de website is de handigste vertrekpunt, ja. denk ik.
0: Frankkleineschaars.nl.
1: Ja. Nou, ja, en wat ik wel leuk vind, want op zich, ik kom niet uit een muzikaal gezin, maar
0: nee.
1: Ik heb wel weer, ik heb twee dochters, waarvan.
0: En je hebt het wel overgebracht.
1: Ik heb het wel wat overgebracht,
0: fijn.
1: Ja. Ja, met name de oudste dochter die speelt op piano en die speelt ook gitaar en die zingt. En daar treed ik ook af en toe
0: nog
1: wel samen mee op. Dus dat is super leuk om te doen.
0: Ja, joh.
1: Ja.
0: Dat is weer iets een hele andere tak van sport, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar leuk.
1: Ja, dat is echt. Dus zodoende zetten we het een beetje voort.
0: Top.
1: Ja.
0: Ja. Heb je ze toch doorgegeven, diegene?
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Zeker.
0: Maar je had nog liedjes, zei je.
1: Ja, ja. Ik denk dat deze...
0: Nou?
1: Denk ik, ik weet niet of die bekend is. Hij is van John Prine, is die volgens mij origineel.
0: John Prine.
1: Ja, dat is echt een grootheid in de Amerikaanse muziek.
0: Okay.
1: Hij is volgens mij afgelopen jaar is die overleden.
0: Er zijn een heleboel mensen overleden vorig jaar.
1: Ja.
0: Grootheden bedoel ik dan,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Nee, in de muziek.
1: Ja, ja. Nee, dat klopt. Ja.
0: Ja.
1: En hij is met name volgens mij heeft... ik kom er niet op.
0: Misschien kom je er zo meteen op.
1: Gecoverd, hij is bekende van een cover van iemand dat zingt. Maar ook wel bijzonder, want hij begint ook de tekst. Hij is door een man geschreven, maar hij begint ook met de tekst... I am an old woman. Dus dat is op zich wel bijzonder. Dus ik hou dat maar gewoon in.
0: Nou ja, laat maar niks zeggen. Maar man, nou, oké, okay, ja. Nee, ik snap
1: Angel from Montgomery.

0: Mooi. Ik kende John Prine niet.
1: Maar hij is overleden, toch?
0: Ja, maar in 2020 al.
1: Oh, 2020 al. Oké.
0: Ja, en als je dan deze foto ziet ook... en ja, dat zie je niet, de luisteraars ook niet... maar dan ziet hij er echt heel erg ook ziekelijk uit.
1: Ja, ja.
0: Hij was echt heel ziek. Maar 2020 is hij overleden op een leeftijd van 73 jaar.
1: Oké.
0: En heeft ook echt heel veel betekend in de country Americana scene.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Ja, mooi. Mooi liedje. In 1971 heeft hij dit gemaakt.
1: In 71.
0: Ja,
1: en hij is gecoverd door... Ik ben, misschien dat het er wel bij...
0: Nee, dat
1: bekende,
0: kan ik.
1: Een bekende... Nou ja, een bekendere... in ieder geval...
0: Nou ja. Ja, kan. Zoeken we op.
1: Ja.
0: Komen we een keer op terug. Hè?
1: Ja.
0: Oké, nou. Wat heb je nog meer voor
1: wat
0: jou?
1: Wat heb ik nog meer?
0: Ons?
1: Even kijken. In,
0: dit is heerlijk, joh.
1: Oh ja, dit is ook wel leuk. Vind ik. Ik doe toch wel hier en daar wat iets bekends, maar dan in een ander...
0: in een ander jasje.
1: In een ander jasje.
0: Het Frank Kleine Schaarsjasje.
1: In een Frank Kleine Schaarsjasje. Het is Phil Collins.
0: Oh joh.
1: In the Air Tonight.
0: Nou.
1: Zonder drum fill in.
0: Ja,
1: zeg
0: nee,
1: maar,
0: hoeft
1: hè?
0: Niet. Nee. Ja. Phil is toch doof. Dus daar gaan. Ja.

0: Ik heb die drum niet gemist.
1: Nee.
0: Echt niet. Fantastisch. Even een klapje. Ja, mooi. Goed gedaan. Fantastisch. Is toch ook alweer een nummer uit 1981?
1: Ja.
0: Ja. Lekker toch?
1: Zeker.
0: Mooie nummers. Ja. Nou, volgens mij hebben er nog een heleboel op de setlist staan.
1: Ja, ik heb volgende nummer. Ik had het net over mijn dochters.
0: Ja. Nou, daar zat ik toevallig net aan te denken. Van, ja. Speel je dan hetzelfde genre muziek? Of is het
1: nou,
0: toch wat...
1: Nou,
0: wat...
1: een beetje met wat dingetjes aangevuld die zij ook leuk vindt.
0: Ja.
1: En sommige wat tweestemmige dingetjes die we dan doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb een nummer ook voor mijn dochters geschreven.
0: Ja.
1: Ik ben even aan het zoeken waar, ja, zoek waar ik die heb neergezet.
0: Ja. Je hebt een enorme playlist, hè?
1: Ja. Dan zou die toch in moeten staan, zou je dan denken, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar misschien fiets je eroverheen.
1: Denk
0: zou
1: ik.
0: Zou kunnen. Ja. Mooi.
1: Ja, ik fiets eroverheen op een of andere manier. Maar dan, ik ga toch een eigen nummer doen. Maar dan een andere. Vorig jaar ben ik 5 weken naar Italië geweest.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik een nummer geschreven. En dat is, dat grijpt eigenlijk terug naar, naar bijna 40 jaar geleden. Toen zat ik in zo'n vriendengroep in Broekland. En een van de jongens die volledig onverwachts pleegde zelfmoord.
0: Ebba.

0: Mooi. Hoe vindt ze het zelf?
1: Ja, vinden ze mooi.
0: Ja, vinden ze mooi?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. En goed gedaan.
1: Ja. Ja, en met de auto ook al een keer samen dit nummer zeg maar, gezongen. Dus dan wordt het wel wordt het heel, op zich wel heel speciaal.
0: En zingt ze dan tweede stem?
1: Ja, ja.
0: Ook nog?
1: Ja.
0: Knap. Ook geen muziekles gehad nog?
1: Ja, ze heeft pianoles gehad.
0: Oh, pianoles.
1: Ja, hebben ze allebei hebben ze dat gehad. En het grappige is dat de oudste heeft wat meer met muziek. Maar de jongste die gaf, die vroeg me 2 of 3 weken geleden van... God, zou je me... Ik wil eigenlijk wel gitaar leren spelen.
0: Nou. Dus die... Kijk eens aan, die gaan helemaal in de voetsporen van papa lopen. Ja, leuk. Mooi. Ja, weet je, we hebben het zo fijn met elkaar hier. En je speelt fantastisch, je zingt geweldig.
1: Ja.
0: We gaan alweer naar de klok van 10 uur, hè?
1: Ja.
0: Zo snel kan het gaan.
1: Ja, gaat snel, hè?
0: Maar we hebben nog even tijd, hè?
1: Ja.
0: Maar ik moet er wel om 4:49 moet ik eruit.
1: Oké.
0: Okay. Zegt Theo. Heeft hij op mijn oor gezet. Ik houd ook scherp in de gaten.
1: Theo is streng, hè?
0: Nee, ja, en rechtvaardig.
1: Ja,
0: laten we dat even vooropstellen.
1: Streng, toch rechtvaardig, ja.
0: Er moet gewoon leiding zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Want als je mij laat gaan, dan zit ik hier gewoon morgen naar nog. Nee, al flauwekul. Ik hou me er strikt aan. Maar speel nog even lekker wat. Ja, toch?
1: Ja, dat is Traveling Alone van Jason Isbell.
0: Oké.
1: Okay. Staat voor mij ook op de EP, denk ik. Als ik het zo goed heb... Ja.

0: mooie gitaar heb je eigenlijk. Nou, dat wilde ik al steeds zeggen.
1: Dat is grappig.
0: Heb je er al die veel gesleten?
1: Nee, sterker nog, die is gloedje nieuw. Die heb ik. Ik heb gisteren twee gitaren ingeruild voor deze. En die heb ik vanmorgen opgehaald.
0: Nou, daarom ging die zo mooi. Hè?
1: Ja, dit is de eerste keer eigenlijk dat ik er.
0: En bevalt het goed nu?
1: Ja, zeker. Ik denk, ik neem hem gelijk mee. Ik kan hem gelijk inspelen.
0: Ja. Dus, ja. Top.
1: Ja.
0: We moeten er eens stoppen.
1: Ja.
0: Nou, ontzettend bedankt dat je hier bent.
1: Graag gedaan. Leuk dat ik hier mocht zijn.
0: Echt genoten. En de luisteraars, daar ga ik vanuit ook.
1: Daar hopen we.
0: We gaan het volgende week gewoon herhalen, deze hele uitzending.
1: Oké.
0: Dan kun je zelf thuis ook bij de radio gaan zitten. Dankjewel. Succes met alles wat je nog gaat doen.
1: Ja, jullie succes.
0: En ik heb het al eerder gezegd, 9 augustus kom jij ook in de muziek in het Oranjepark.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker 1 persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent de betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met haar vergeldingsactie zal reageren. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, 1 van de 3 nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. Een jong kind is in Hilversum zwaar gewond geraakt na een aanval door een hond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident heeft kunnen gebeuren en om wat voor een hond het gaat. De aanval zorgt opnieuw voor een discussie over de veiligheid rond agressieve honden in de samenleving. En president Trump zegt dat hij mogelijk de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. moet missen vanwege spanningen rond Iran. Volgens Trump is het geen goed moment om Washington te verlaten. De bruiloft vindt dit weekend plaats op de Bahama's, maar Trump zegt dat hij vooral bezig is met overleg over de situatie in het Midden-Oosten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.